0: Maximus presenteert.
1: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoopman!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
8: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
7: Wat is dat alles, meneer?
8: Geef mij ook nog 1.
7: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
8: Ja, en currysaus.
7: En dat is voor hier op eten, of?
8: Nee, het is voor...
0: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

0: was toch de ideale plaat om je nog eens lekker om te draaien in de nacht van donderdag op vrijdag. Beverly Craven en Promise Me. Iedereen wakker ondertussen.
1: Dit is Joe.
2: Represent in the house, zoals in deze vrijdag samen met jou, lieve luisteraar.
0: En goedemorgen allemaal. We beginnen met het nieuws van 6 met Grim.
3: Goedemorgen. De Assize jury in Brugge verklaart Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. En de OHL-vrouwen leiden een zware nederlaag in de Champions League. Het Hof van Assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5. En voor de poging moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
4: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend. En dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
3: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraken. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Christa Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. En naar het vrouwenvoetbal dan een zware nederlaag voor OH Leuven in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van het Franse Paris Saint-Germain. OH Leuven blijft zo steken op 1 punt. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. En ook het weekend ziet er mooi uit. Vrij zonnig bij temperaturen rond opnieuw 20 graden.
0: Kijk, dat tekenen we voor, zeg. Goedemorgen. Geen verkeer nog, op dit moment geen probleem.
2: Nee, ik ben technisch werkloos, halleluja.
0: Nochtans, wij hebben onderweg tussen Grootbijgaarde en Wemmel behoorlijk wat vertraging gehad, maar die problemen zullen opgelost zijn.
1: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe.
5: De top 2000.
1: Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
0: Hey, goede vrijdag allemaal, beste vrienden. We hebben een cijfer, dat hebben we elke dag natuurlijk 7:45. Maar we hebben er nu al eentje.

0: Beginnen we hier aan de prachtigste muzieklijst aller tijden. Dat is Culture Club.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja. Allee, het cijfer komt straks pas eigenlijk half acht met de oplossing rond 7:15. Het is trouwens een heel tof cijfer. Je gaat er goed bij voelen.
2: Ik kan niet wachten, maar ja, ik ga toch moeten wachten.
0: Ja, je
2: maar
0: bent, ja.
2: We hebben iets leuks om de tijd op te vullen. 1 op de 4 mannen.
0: Ja.
2: 1 op de 4 mannen.
0: Mannen, ja.
2: Trekt niet elke dag een propere onderbroek aan. Dus, as we speak, is er al een vettig chefje dat al 2 of misschien zelfs 3 dagen...
0: dezelfde onderbroek aan heeft.
2: Zijn sjaren laat marineren in hetzelfde slipje.
0: En bij vrouwen, of is het bij vrouwen?
2: Bijna 100%.
0: Wat bijna?
2: 94%. 94% van de vrouw.
0: Elke dag een nieuwe onderbroek.
2: En,
0: ja. Ja, en?
2: Kanttekening. Soms dragen wij ook inlegkruisjes. Dat is iets anders dan een maanverbandje, hè? Dat weet je, hè? Weet je wat een inlegkruisje is? Voor de dagdagelijkse drups. En dan kan je wel 2 dagen een onderbroekje aan doen.
0: Oh, God.
2: Maar ja, jullie hebben geen inlegkruisjes, jullie excuus?
0: Maar sommige van jullie onderbroeken hebben ook een kanttekeningsje.
2: Ah.
0: Dat is waar, dat hebben wij dan weer niet.
2: Maar ik ben heel benieuwd.
0: In dit team, Grim, dat is Mr. Proper himself. Maar wij ook alle twee. Zal ik nog eens iets anders zeggen? Ik denk dat ik gemiddeld 5 op de 7 dagen 2 onderbroeken per dag aandoe.
2: Proficiat.
0: Ja, maar dat is ook zo. Want ik ga sporten, hè. Dus als ik 's middags thuis kom, dan ga ik slapen. En dat is dan wel meestal nog in de onderbroek die ik aan had. Van 's ochtends. Dan ga ik slapen, dan doe ik een siesta. En dan ga ik sporten. En als ik terugkom van sporten, dan ga ik douchen. En doe ik natuurlijk weer een proper onderbroek aan. En als ik dan gedoucht heb 's avonds, je hebt dan geslapen. De volgende ochtend doe je weer een verse onderbroek aan.
2: Als de moeder Teresa hier, die kan het weer mooi uitleggen.
0: Maar het is gewoon zo.
2: Maar ik geloof het oprecht. Het is trouwens echt een onderzoek van de UGent.
0: Van de UGent.
2: Ah, maar ik ben heel benieuwd. Kom, geef het dus toe. Het is 6:08. Is er iemand die daaraan meedoet en waarom? Laat het dus weten.
0: Aan een niet elke dag een verse onderbroek.
2: Ik ben er echt benieuwd naar.
0: Oké, moet je dus nu outen op de radio als iemand die niet elke dag een verse onderbroek aandoet.
2: Misschien een speciale reden voor, hè?
0: Ja, als die nu onderweg is naar het werk en komt straks bij de collega's, dan is het ook zo van... Ronnie, Rudy. Patrick.
2: Je stuurt niemand meer, Sven.
0: Ja, maar ja.
2: Kom, stuur dan maar als anoniempje. Je weet, ik ben heel goed in het geheim houden van je identiteit.
0: Wat?

0: Goedemorgen. Even voor alle duidelijkheid. Ik draag wel degelijk elke dag een proper onderbroek. En soms zelfs twee maal, zoals Sven zei. Maar wij hadden vroeger altijd de grap dat we zeiden één keer gewoon en de volgende dag pinnen te buiten. Groetjes, fijne ochtend.
1: Marco, ja. Het is goed dat je dat toch even gezegd. Dat was Marco de Jaak, hè. Voor al zijn vrienden en collega's. Marco, elke dag een proper onderbroek. Hè.
2: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Goedemorgen. Hallo.
3: Goedemorgen.
2: Hey Nico.
1: Dag Nico.
2: Nico, jij stuurt ook iets speciaals, want ik had het niet meteen door wat jij stuurde. Sven, wel, wat stuurde jij?
3: Los in de broek.
2: En ik zat tegen, ik zat tegen Sven. Los in de broek, ja, wat bedoelt hem?
1: Dat hij geen onderbroek draagt.
2: En gewoon een jeansbroek over jouw flieter.
3: Ja.
2: Oh, ja. Is dat leuk dan, of wat?
3: Het zou wel zijn.
2: Ja, maar is dat...
3: Ja. Lekker luchtig.
1: Zeg maar, wacht, welke job doe jij, Nico?
3: Ik werk op Volvo Car Cent.
1: En je staat er dan eigenlijk dus bij al de collega's? Ja, oké, goed.
3: Nee, als je dan denkt, op het werk draai ik een onderbroek.
1: Ah, ja, want dat is niet dat er zo'n schoon nieuw modelletje passeert, dat je denkt, hop, lappa. Want dat is toch altijd gevaarlijk hoor voor een man als hij een onderbroek draagt. Was het geen even te kijken?
2: Ja, maar ja, een automodelletje of een vrouwelijk modelletje?
1: Ja, dat liet ik even in het midden. Maar Sander, jij bent ook van dat soort eigenlijk, of wat?
4: Ik moet zeggen, als het zo heel mooi weer is in de zomer, dan zonder t-shirt en met zo gewoon een sportbroekje aan, en dan moet je ook geen onderbroek
1: aan. Maar als je in korte broek naar het werk komt, dan zit je hier met Jean-Louis
4: Sven, omdat hij gezegd van, er kan altijd iets gebeuren bij een man, dat wil ik op het werk niet voor hebben. Ja, dus tuurlijk. Ik wil zeggen, dan heb ik al een onderbroek aan.
1: Hey, dat je onze bazin ziet voorbij komen en gelukkig wordt ofzo.
2: Ja,
1: Dat wil je niet voor hebben.
2: Ja, dan heeft hem twee onderbroeken aan, zeg. Dat is niet gebeurd.
1: Oké, maar weet je wat wel heel erg duidelijk is? Iedereen die nu wakker is, we zijn al vroeg opgestaan. Iedereen die nu wakker is, die stuurt als mensen niet elke dag een verse onderbroek hebben. Ik weet niet wat dat onderzoek vandaag
2: is. Van de UGent, maar weet je misschien dat dat misschien bij de jeugd of zo? Allee, ik weet nog vroeger toen ik net samen was met mijn partner.
1: Ja?
2: Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar dan ging hij soms wel eens op mannenweekend.
1: En dan deed
2: hij
1: dus niet.
2: Dan nam hij zeker
1: mee,
2: niet het aantal, moet ik het zeggen. Soms ging hij een week snowboarden of zo. Hij nam zeker niet het aantal onderbroeken mee, evenredig met het aantal dagen dat hij weg was.
1: Kijk, en geniet van de vrijheid, de vriend, waar je maar kunt. En je hebt eigenlijk al gezegd wat het verhaal is natuurlijk. Universiteit Gent.
2: Oh ja?
1: Lange aardig op een bakfiets, die zien er ook zo uit als... Oh. Ja, sorry, zie je dat. Die dragen ofwel de hele week dezelfde onderbroek. Voor het milieu, die eten zelfs kerstbomen daar. Wat hadden gedacht?
2: Ja, oh my god, echt. Volgens mij luistert niemand er van Gent naar ons. Denk nou echt.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hallo, mijn naam is Manu van Akker en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is ongetwijfeld I've Only Begun to Fight van Natalia. Dikke schijf en een klassieker op de dansvloer.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
2: Dit is Joe. Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh,
3: oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja,

0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Profel.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Nu ook in je Maxizo winkel.
4: Hallo!
3: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.

0: is vrijdagochtend en we zijn bijna klaar voor het weekend. Beste vrienden, weekend van Earth and Fire. En na het weekend barst hier de top 2000 los. Je kan nog tot zondag stemmen voor je favoriete platen.
1: Voor de laatste keer tips voor een veiliger leven online voor je kinderen. Vandaag gaat het over grooming. Ik wist eigenlijk nooit wat dat was. Maar dat is iets walgelijks.
0: Ja, dat is walgelijk.
1: En jij als ouder, jij moet weten hoe je je kind kan beschermen. Zometeen om 6:30.

0: Meer energie, je bed uit en daarom de soundtrack Avicii en Wake Me Up. Ja, nog een laatste goede tip voor als je kinderen hebt die online met van alles bezig zijn. Want je wil hun veiligheid wel garanderen natuurlijk. Die komt er zo meteen aan na het nieuws van Grim.
1: Goedemorgen, de Assize-jury in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Vandaag volgt het debat over de strafmaat. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. En de vrouwen van OH Leuven hebben een zware nederlaag geleden in de Champions League. Ze verloren met 5-0 van Paris Saint-Germain. Hier en daar wat mist vanochtend. Daarna krijgen we een zonnige dag bij maxima rond 20 graden. En ook het weekend ziet er goed uit. Vrij zonnig bij dezelfde 20 graden.
2: Dat is mooi.
3: Eén file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Merksem en Borgerhout verlies je 5 minuten.
4: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Half zeven. Ja. Een tip voor een safety first leven. In de online wereld van je kinderen, vandaag gaat het over grooming. Ik wist niet wat dat was, maar Niels van Pamel van Child Focus, die legt het uit.
5: Dat is dus eigenlijk het fenomeen waarbij dan een volwassene een minderjarige contacteert, vaak online, met een seksueel doel. Nu, dat seksuele doel kan tweeledig zijn. Enerzijds heb je mensen die hun collectie van beeldmateriaal van minderjarigen proberen te vergroten. Dus effectief gaan proberen beelden te ontfutselen. En dan heb je ook nog een tweede groep groomers die effectief uit zijn op fysiek seksueel misbruik van een kind.
3: Walgelijk dus. En Child Focus die heeft de cijfers en je schrikt als je hoort hoeveel kinderen bij ons in Vlaanderen al het slachtoffer zijn geworden van grooming.
5: Onderzoek van Apenstaartjaren, dat tweejaarlijkse onderzoek waarbij dat we bij Vlaamse kinderen gaan kijken naar hun online wereld, heeft aangetoond dat 27%, hou je vast, 27% van alle kinderen aangaf dat er al eens een volwassene met hen een seksueel getint gesprek gestart is. Dus dat is eigenlijk het risico en dat is gigantisch, hè?
3: Waanzin. En groomers die zoeken overal online naar kinderen, zegt Niels.
5: Eigenlijk komt het erop neer dat elke applicatie dat een jongere op zijn telefoon heeft staan met een chatfunctie, dat daar groomers hun weg naar proberen te vinden. Hè. Groomers gaan de omgeving waar dat veel kinderen zitten, gaan proberen uit te buiten. Zo hebben wij bijvoorbeeld dit jaar een dossier van grooming geopend op Spotify. En dat gaat heel veel mensen verbazen, maar ja, wat hebben wij gemerkt? Sinds 2025 heeft Spotify een chatfunctie. Dus het is niet zo gemakkelijk om gewoon kinderen weg te houden van het internet. Dat willen we ook niet, want het is een plek met heel veel mooie dingen waar dat kinderen kunnen leren, experimenteren. Hè? Een omgeving dat we van hen niet willen wegnemen. Wat dat we wel willen, is dat die omgeving veel meer leeftijdsadequaat wordt. Hè? Dat de privacy settings van die minderjarigen dat die goed staan en dat het niet zomaar mogelijk is voor volwassenen om die minderjarigen te gaan vinden online. Dat is al een hele belangrijke.
3: Zelfs iets als Spotify is niet onschuldig. Maar wat kan je daar als ouder aan doen?
5: Wij gaan nooit alles begrijpen. Wij gaan nooit elke app kennen waar dat kinderen mee bezig zijn of waar dat jongeren op zitten. Wat dat we wel kunnen doen, is een goede communicatie gaan voorzien. Een open communicatie, waarbij dat wij als volwassenen via een niet oordelende houding, wat dat wil zeggen dat wij kinderen niet gewoon zomaar gaan victim blamen. En wij gaan hun zeggen dat loopt er soms iets mis, wat dat kan, dat ze op dat moment bij ons terecht kunnen, bij ons als volwassenen, en dat wij hen niet gaan veroordelen. Want, nu kom ik bij een heel belangrijk punt, disclosure, dus eigenlijk de meldingsbereidheid van minderjarigen na digitaal seksueel geweld, waar dat grooming een voorbeeld van is superlaag. Jongeren kampen met heel wat schaamte, denken dat het hun eigen fout is en weten niet waarheen.
3: Oh, Niels geeft ook nog een goede tip.
5: In het spel praat je enkel over het spel. Als er een volwassene het gesprek begint en het gaat plots over andere zaken, over jouw privéleven, ja, dan kan je ook effectief nee zeggen. Dan kan je dat blokkeren en het is belangrijk voor kinderen dat te weten.
3: Ja, inderdaad. Goede tips, maar heftigheid komt binnen.
6: Absoluut.
3: Als je meer wil weten, dan kan je terecht natuurlijk bij Child Focus of de slimmer online tool van Proximus. Maar echt die grooming, ik ben blij dat ik dit heb kunnen horen.
7: Samen met Proximus voor je kids online even 7 fun maken als offline. Dat is slim. Proximus.

0: zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
7: Wat nu?
5: Ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
8: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
10: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
11: Natuurlijk, Danne.
12: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de die. En de die?
14: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Nee, met het leven.
15: En de deze.
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
17: Het Slagerfestival, de Disco Fever Editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
18: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
18: Enkel in de winkels van
20: Leonidas.
18: Voorwaarden op leonidas.com.
21: Good times. Great music.
22: Dit is Joe.

0: prachtig liedje van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Van de film Toy Story 5, die nu op Disney Plus staat met een fantastische Vlaamse stemmenkast. Ik geef het maar mee als tip.
1: Ja, je zit erin zeker. Is dat die film aan jou?
0: Ja, de mama, hè?
1: Ja, met de mama, inderdaad. Goedemorgen allemaal. Vrijdag 2 oktober zijn we vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ah, luisteraars, we moeten nog iets doen. Er is een man die we vandaag nog eens in de spotlights moeten zetten. Zijn naam is Maurice de Munter uit Grimbergen. Je zal hem misschien niet kennen, tenzij al lang naar ons programma luistert. Want in 2017, bijna 10 jaar geleden, was de toen 80-jarige Maurice te gast bij ons in onze ochtendshow. Omdat we gelezen dat er in Nederland een oudere variant zou komen van The Voice. En dat was bij ons toen nog niet. Later is dat ook in Vlaanderen gekomen. Maar in Nederland was dat. En wij zeiden toen, weet je wat, wij gaan dat in onze ochtendshow ook eens doen. En wij organiseerden toen, we noemden het The Voice voor coole 65-plussers.
0: Want die bleken massaal te bestaan.
1: Ja, natuurlijk. En we deden een oproep en we nodigden nadien 5 finalisten uit naar de studio. Ja, ik moest de namen opzoeken hoor. Roy Payne, François, Norman, Dirk en dus ook Maurice de Munter uit Grimbergen. Zij werden tijdens de Blind Auditions beoordeeld door Misha Mara en Jo met de Banjo. Uiteindelijk was het Maurice die de harten van de jury en van de luisteraars kon veroveren met zijn Nederlandstalige versie van My Way van Frank Sinatra. En luisteraars, hoe blij iedereen was toen we het bekend maakten dat hij de winnaar was.
3: De absolute winnaar van deze allereerste, de echte allereerste versie van The Voice voor coole 65-plussers was...
1: Maurice
3: heeft gewonnen!
1: Oh, en iedereen in elkaars armen gesprongen. Dat was echt een fantastisch moment. Echt heel feestelijk. Ze gunnen het elkaar ook keihard. Maurice was ook zo'n vrolijke, sympathieke tachtiger. Hè?
0: Heerlijk. Kijk, zo wou je ook 80 worden.
1: Ja, absoluut. Maar, vrienden, nu is er droevig nieuws over Maurice. We kregen 2 weken geleden een mail van zijn stiefdochter Christel. En ze zei dat Maurice ernstig ziek is, dat hij in het ziekenhuis ligt. En intussen is zijn gezondheid zo sterk achteruit gegaan dat Maurice er zelf voor gekozen heeft... dat hij voor euthanasie gaat. En dat zal vandaag zijn. En Christel hoopte dat hij nog 1 keer in de bloemetjes kon worden gezet. Omdat muziek en optreden hem altijd heel veel plezier hebben gegeven. Maurice, we gaan je nog even laten horen.
0: We love you, hè.
1: Ja, Maurice. Nog een stukje van je mooie optreden bij ons. Toch?

0: Dankjewel Maurice. Dankjewel Maurice voor alles wat je voor ons en voor zoveel mensen die je hebt zien optreden hebt gedaan in je prachtige leven.
1: Oh, kippenvel zeg. Hoe schoon was dat?

0: Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dat is echt een hele fanclub, een hele club dat dat liedje gemaakt heeft. Stond vorig jaar niet in de top 2000.
1: Ja, dat is schandalig eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat moet er ingestemd worden. Ik heb zo een vermoeden dat dit vorig jaar wel in de top 2000 stond. Op 99 meer bepaald.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Hier Pipa de kat.
4: En Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Beste katten en honden.
4: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
3: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
3: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
4: Ze zal het wel doorkrijgen.
3: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
4: Goed voor het baasje.
6: Een zeer goedemorgen allemaal. Het is alweer vrijdag. We staan vlak voor het weekend. We gaan er nog een leuke show van maken. Maar het is ook het nieuws natuurlijk. Ja, en dat is echt wel... wat een nieuws is dat toch, Grim?
7: Inderdaad. De assize jury in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard.
6: Ja, logisch.
7: In Luik, daar blijven de middelbare scholen vandaag dicht. En de vrouwen van OHL verliezen van PSG. Goedemorgen. Het hoofd van assize in Brugge heeft Chris van Haverbeke gisteravond dus over de hele lijn schuldig verklaard. En dat voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Je hoort de voorzitter.
8: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
7: Van Haverbeke toonde geen enkele emotie tijdens de uitspraak. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. Het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Ponet van UGent.
9: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ze ook het fysieke contact te houden.
7: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. En in Frankrijk daar zijn zeker 400 scholen gesloten door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. Zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. Coachster Habib Sadé.
10: We hebben een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. Ja, ze maken wel fouten en in dit niveau mag dat niet. Hè. We gaan aan de slag. We moeten wel gewoon terug onze kwaliteiten laten zien. Hè.
7: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland. En op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En Lucas Hanvo pakte zilver op de 400 meter vrije slag.
11: Hey Frank, de nazomer vindt het veel te leuk, hè? Die wil niet weg, die wil bij ons blijven.
12: Ja, inderdaad, die blijft nog eventjes bij ons. Dus dat is natuurlijk heel goed nieuws. Vandaag bijvoorbeeld krijgen we een mooie dag met misschien heel plaatselijk wat mist, maar dat gaat heel snel opgeruimd geraken. Daarna krijgen we redelijk wat zon. Een frisse start wel. Op sommige plaatsen toch enkele cijfers van 1 graad of 9. Maar er wordt aan gewerkt. Uiteindelijk op de warmste dag wordt het 1 graad of 20. En dan krijgen we een rustig weekend met zaterdag opnieuw redelijk snel zon. En dat bij 1 graad of 20. Zondag, dat gaat wel mistig beginnen. En pas na de middag zou het zonnig worden. Maar ook dan kan het toch 1 graad of 20 worden.
4: Mooi. Dankjewel, Frank.
11: En ook mooi op de baan na de drukke ochtend- en avondspits van gisteren. Valt het goed mee op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen. 10 minuutjes en 5 minuutjes file richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost.
4: Ja, dat is inderdaad oké.
13: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe.
14: De top 2000.
13: Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
14: Sven en Anke.
6: Zeg, goedemorgen aan jullie allemaal. Het is weekend, het is bijna vrijdag. We gaan vanavond misschien een glaasje drinken. Maar je moet daar voorzichtig mee zijn met alcohol. Dat weet je, het eerste glas is al heel gevaarlijk. Daar heeft de minister van Volksgezondheid ons voor gewaarschuwd. Nu staat er een artikel in de krant in het laatste nieuws. Ik moet dat straks eens uitleggen. Want het is toch wel redelijk stevig waar de minister van beschuldigd wordt.
11: Ja, daardoor ben ik toch blij dat ik gisteren eigenlijk al mijn glaasje van vandaag heb gedronken.
6: Ah, oké.
11: Ik heb het al gisteren opgedronken.
6: Oké, perfect.

0: Wel een goed plaatje nu eigenlijk, hè?
1: Ja, sowieso.
0: Pink, get the party started.
2: De Ochtend van Show.
1: Ik heb dat artikel even volledig gelezen en ik vind het wel boeiend hoe die dingen werken in de politiek. Want je weet dat allemaal niet, hoe dingen tot stand komen achter de schermen. Want binnenkort, dat weet je, daar is ook veel rond te doen. Ga je bij elke advertentie voor bier of wijn de zin alcohol schaadt de gezondheid te lezen krijgen. Terwijl we vroeger waarschuwden voor overmatig drankgebruik, is nu al van bij het eerste glas dat het gevaarlijk is. Dat is een idee van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Dat is al niet de vrolijkste Frans die er rondloopt in ons land. En daar is heel veel commentaar op gekomen, want hij vindt dat heel belangrijk. Hij zegt, ja, elk glas, het minste, is al heel erg gevaarlijk, zegt hij. En dan zeggen mensen, maar goed, alles houdt potentieel gevaar in. Als je gaat vliegen, kan dat gevaarlijk zijn, het vliegtuig kan neerstorten.
0: Padellen.
1: Ja, kan je die bal in je ogen krijgen.
0: Zonder de krant gisteren.
1: Bijvoorbeeld, suiker is al eigenlijk van de eerste hap niet goed. Te weinig slapen is niet goed. Vet is niet goed.
0: In de zon lopen.
1: We kunnen ze over alles waarschuwen en dan wordt het leven alleen maar gevaarlijk. Maar het straf is nu, en dat artikel moet je eens proberen te lezen, die nieuwe regels rond die alcoholreclame, die zijn tot stand gekomen, zeggen nu verschillende mensen, door grove belangenvermenging. Wat is er gebeurd? Daar is een soort van commissie samengesteld die daar advies moest rondgeven. En daar zat ook een professor en voedingsdeskundige Patrick Mully in. En die Patrick die zegt, ja, weet je, overdaad schaadt. Ja, en dat, je kan erover discussiëren wanneer het te veel is. Maar dat eerste glas, dat is niet per se zo gevaarlijk als dat nu wordt gezegd. En hij heeft daar ook op aangedrongen. Maar hij zei, in die groep die was samengesteld door de minister, daar zaten bijna alleen maar mensen van het expertisecentrum alcohol en andere drugs, die natuurlijk altijd te maken hebben met verslaving, problematiek en dat soort toestanden, en die daardoor heel erg anti-alcohol zijn. Hij noemt ze zelfs eigenlijk fanatiekelingen, en die hebben gedrukt op het beleid van de minister, die dat ook maar al te graag wou horen. En hij zegt, en daardoor zitten we nu met die maatregelen. En het is HLN-onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert die dat artikel heeft gemaakt, en ja, die het kan uitleggen.
3: Het is wel opvallend, hè, dat zo'n een professor toch naar voren treedt en het verhaal doet van hoe het er achter de schermen aan toe is gegaan. En je kan alleszins niet ontkennen dat die werkgroep inderdaad vooral bevolkt was met mensen die er baat bij hadden om strengere regels op te leggen. En dat is eigenlijk dus het punt dat professor Mully wil maken. We moeten daarover waken dat de Hoge Gezondheidsraad niet gebruikt wordt door ministers om eigenlijk hun eigen politieke visie op te leggen. Het moet wetenschappelijk onafhankelijk blijven. En dat is volgens hem hier niet het geval geweest.
1: Ja, en er zouden mensen zijn die nu zouden kunnen zeggen, Frank van den Broeke had hetzelfde fanatiek ook al om een bepaald soort wetenschappers te geloven tijdens COVID. Enfin, maar goed, wat alcohol betreft, laat ons zeggen, het zal erop komen. Hij heeft het beslist. Maar als je dan die Patrick Mully hoort, dat lijkt mij ook een verstandig mens. Je moet maar eens lezen in de krant. Denk ik, beste vrienden, dat het ene glaasje vanavond op café, dat ene pintje, nog niet levensgevaarlijk is. Zullen we het daarop houden?
0: Ja, en als je echt op café gaat vanavond, nog een tip van mij. Geniet ook van je borrelnootjes. Zorg dat je er voldoende krijgt.
1: Ik weet waar je
0: want dat is nog een ander probleem in de horeca. Dat moet opgelost worden, hè. Ja, de mintjes die kaarten het gisteravond aan in Jade en de Belgen op televisie.
4: Wat heel leuk is aan hier in België wonen, is dat als we een drankje bestellen op café, dat daar altijd zoiets klein van tapas bij komt. Een klein krabbeltje, een koekje, een chipje, een nootje. Vind ik heel leuk. Maar er is wel een groot onrecht dat ik daaromtrent zou willen aankaarten. Want als ik met mijn vriend op café ga en we bestellen alle twee een koffie, dan krijgen wij allebei een koekje. Als hij een koffie bestelt en ik een cola, dan krijgt hij een koekje en ik een potje nootjes. Als wij allebei een cola bestellen, dan krijgen wij één potje nootjes, inderdaad. En ik ben niet goed in wiskunde, maar als één cola recht heeft op één portie nootjes, dan hebben twee cola's recht op twee porties nootjes. Alsjeblieft zeg, tegenwoordig gaan wij aan aparte tafeltjes zitten, hè.
0: Zo spot on horeca. Maatregelen treffen, vanaf vandaag.
1: Ja.
0: Ik haat het, en als je met vier bent, hè?
1: Ja.
0: Met twee volwassenen twee keer ook één potje.
1: Ah, ja, Anke, je weet toch dat daar pipi in zit, hè?
0: Och.
1: Ja, dat is...
0: Daar trek ik mij niks. Dat is... Och.
1: Ja, dat is echt... Ik heb dat ooit
0: Ik denk daar niet over
1: gehoord.
0: Na.
1: Oh, ja, wel...

0: Clouseau, ja. Ja, ja. Clouseau. Allemaal terug fan van Clouseau.
1: Ik weet dat jij borrelnootjes allemaal opeet. En ik eigenlijk misschien soms stiekem ook hoor. Maar weet je wat dat is? Er zijn heel veel mensen die zeggen dat dat niet voor niets de naam pisnootjes heeft. Want die gaan, als ze niet op zijn, gaan die vaak terug in de pot. Worden dan weer uitgeschept. En zo gaan de vieze
0: vingerbacteriën
1: van tafel naar tafel.
0: Maar weet je wat ik soms wel overweeg? Om zo, als je op een tafeltje komt,
1: ja?
0: En er staat nog een potje van de vorige mensen.
1: Die, oh, oh,
0: dat, ik durf zeggen dat ik dat toch ook wel eens in mijn mondje
1: er is iemand, er is iemand die stuurt, dat is ooit eens onderzocht bij een programma, Smaakpolitie of zoiets, met Benny Baks. Maar die naam zegt mij nog wel iets, want dat was zo, ja, maar dat was een soort, ze noemden dat een beetje een lookalike van mij. Die
0: een beetje?
1: Dat was een beetje.
0: Dat was uw tweelingbroer.
1: Ja, was dat op VT4 ja. Toen nog? VT4? Ja. Ja. We hebben die daar ooit over gebeld. Ik weet niet of het over die nootjes ging, of dat die
2: dat
1: een lookalike. Hoe lang zou dat geleden zijn? Heb je het nummer nog van die
2: minstens,
1: mensen?
2: Minstens 10 jaar.
1: Zou ik, hij houdt alle nummers bij. Gaat dan,
2: zeker. Gaan we eens
1: proberen.
2: Ik ga eens nakijken.
1: Ja, wel, bel hem eens. En vraag hoe dat zit met die borrelnootjes. Probeer eens te bellen.

0: we hebben echt wel de beste luisteraars van de hele wereld. Ja, ja. Dat bewijst ook Bart Bloemen. Bart stuurt, zeg, ik heb de Benny Baks op mijn Facebook. Wij kennen elkaar. En ik heb hem net gestuurd dat jullie hem proberen te bereiken.
1: Ja, maar Grim heeft hem ondertussen aan de lijn gehad. Dan. Kijk, Grim zegt, ja, ik was hem een beetje aan het storen, want Benny is aan het werken op dit moment. Maar hij heeft wel beloofd van binnen 5 of 10 minuutjes, hij gaat een berichtje inlezen over borrelnootjes. Want dat is inderdaad, ze hebben dat ooit onderzocht, hoe vies dat die zijn. En gaat het ons zo meteen uitleggen.
0: Wat die outcome ook is, ja. Ik blijf dat eten.
1: Ja. Zo meteen hier.
2: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be. De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van 4 vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben Magrucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life, nu zondag open.
4: Nu ook in je Maxizo winkel.
5: Hallo!
4: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 pralinedoosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. It's a
3: Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
4: Sven en Anke.
5: Goedemorgen.

0: Olympiade. En de Belgen gingen het over het borrelnootje, dat je er te weinig krijgt. Als je met twee bent, krijg je ook maar één potje. En alleen krijg je ook al een potje.
1: En met een gezin ook maar alleen.
0: Dat vond jij ook schandalig. En ik zei, er was toch ooit een verhaal dat daar pipi zou zitten in die potjes die op tafel worden gezet, omdat die terug in de pot gaan en opnieuw gebruikt worden. Mensen met een klauw daarin gezeten hebben en zo. En toen zei iemand, ja, Benny Baks had vroeger een programma op televisie waar hij al dat soort dingen onderzocht. En ik dacht, ja, Benny Baks, ja, hoe ver zit dat? Enfin, in elk geval, Grim had hem aan de lijn deze ochtend, maar hij is aan het werken op dit moment. Maar hij wou wel een boodschap voor ons inspreken. En we hebben ze daarnet gekregen. En je moet luisteren. Benny heeft het over de borrelnotjes, maar hij wil ons ook persoonlijk even goeiedag zeggen. Het is een ingesproken vriendje.
1: Lang geleden, hè?
0: Ja, ja, van Benny. Dit is Benny Baks dus.
2: Goedemorgen, Sven en Anke. Alles goed met jullie?
1: Ja.
2: Ja, met mij alles prima. We hebben een mooie zomer gehad en ik

0: ik weet nog het carnavalseizoen dat eraan komt.
1: 11 november.
0: We hebben destijds inderdaad de nootjes in cafés getest. Bleek dat er in 3 van de 5 stalen sporen van urine terug te vinden waren. Dit wijst erop dat niet iedereen zijn handen wast na een bezoek aan het toilet. Horeca-uitbaters mogen nooit voeding dat al op tafel gestaan heeft terugserveren aan de klant. Dit geldt ook voor de nootjes. Op de nootjes kunnen ook ziekmakende bacteriën aanwezig zijn, zoals E. coli, Staphylococcus aureus, maar ook gisten en schimmels.
2: Oei.
0: Men kan hier dus ziek van worden, zeker mensen met een zwakkere gezondheid.
1: Oh, dankjewel, Benny, voor de boodschap. Voilà,
2: dat is
1: ook
2: ik vind het fijn om Benny Baks nog eens te horen.
1: Ja, de Limburger, hè?
2: Jij moet die maar eens opzoeken, hè? Dan zie je dat echt wel de tweelingbroer is. Allee, nee, van de vroegere Sven, van de Sven 1.0.
1: Ja. Hè? Maar goed, dus je weet, Maar goed, eigenlijk zou het niet meer kunnen gebeuren, omdat dat, en je denkt zeker na COVID mogen die nootjes niet terugkomen.
2: En heel veel luisteraars sturen ook bij ons in het café of in de brasserie, geven ze nootjes voorverpakt.
1: Individuele porties. Zo. Ja. Oké.
2: Als er maar gewoon voldoende op tafel staat, dat vind ik belangrijk. Voldoende nootjes.

0: Okay.
1: Ja, dus dat is een cijfer. Ja, je gaat er wel kunnen in vinden. En veel luisteraars van ons gaan ook zeggen, ah, maar dat is nu eens een keer een goed cijfer eigenlijk. Ja.
0: Alrighty.
1: Ja, maar echt waar, ik beloof het jullie.
0: Maar eerst nog het nieuws van 7:30 van onze Grim.
2: Een goedemorgen. De Assize jury in Brugge heeft Chris van Haverbeke over de hele lijn schuldig verklaard. Voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de pogingmoord op zijn ex, de mama van de meisjes. Vandaag volgt het debat over de strafmaat. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. En de vrouwen van OH Leuven hebben een zware nederlaag geleden in de Champions League voetbal. Ze verloren met 5-0 van Paris Saint-Germain. Zonnige dag vandaag. Maxima tot 20 graden en ook in het weekend vrij zonnig bij dezelfde 20 graden.
0: Het gaat langzaam op de Brusselse bindering tussen Strombeek en Machelen. Verliezen 10 minuten, ook 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. En 5 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
3: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
4: Het cijfer van de dag.
1: Ja, het cijfer van de dag, Anke. Het is een behoorlijk stevig cijfer vandaag. Het is 2623.
0: Is dat iets met een loon? Is dat euro? Komt er euro achter?
1: Nee, komt geen. Het is gewoon, er zijn er 2623 van.
0: In wereldwijd of in ons land?
1: Niet in wereldwijd, niet in ons land, maar in Vlaanderen zijn er
0: in
1: 2623
0: Vlaanderen?
1: Van. Ja, inderdaad.
0: Heeft het iets te maken met miljonairs of zo?
1: Nee, ben wat? Miljonairs?
0: Ja.
1: Nee, dat zullen, miljonairs zullen er meer zijn.
0: Oké. Okay.
1: Biljonairs, dat is dan weer
0: iets
1: anders.
0: Maar heeft het iets met geld te maken? Ja,
1: het heeft niets met geld te maken, nee. En ik moet ook wel zeggen, dat is nu, ja, dit is altijd een momentopname. Hè. Het kan ook zijn dat er morgen weer eentje meer zal zijn, of dat er weer eens een keer twee minder zijn. Dat is een ding dat in beweging is, maar laatste cijfers 2623.
0: Ik wil het zijn.
1: Je zou het zelfs willen zijn, denk ik.
0: Is het iemand hier bij ons in de studio?
1: Nee, het is niet iemand bij ons in de studio.
0: Maar kan je het worden als je het wil, of moet je zo geboren zijn?
1: Je kan het niet worden, maar jij bent wel half zo geboren.
0: Half?
1: Ja, ik vind wel dat je eigenlijk zo wel een beetje bent geboren.
0: En jij?
1: Nee, ik niet.
0: Nee?
1: Ik niet. Nee, maar bij jou, ja.
0: Maar
1: bij jou zit het er gewoon in gebak. Het is,
0: maar
1: echt
0: is het een eigenschap?
1: Het is geen eigenschap.
0: Geen eigenschap?
1: Het is
0: niks karakterieels.
1: Het is iets je kunt vastpakken als je wilt.
0: Je kunt het vastpakken, ja, maar waarom zeg je dan dat het half ingebakken bij mij is?
1: Ja, het zit zelfs 3/4 ingebakken bij jou, denk ik.
0: Huh? Maar wacht, je kunt het vastpakken.
1: Er zijn er 2623

0: zeer vaak zal horen in onze top 2000, uiteraard, beste vrienden. 3 weken lang, vanaf maandag 9 uur tot vrijdag 23 oktober, de top 2000, editie 2026 bij Joe. Christopher Cross, Ride Like the Wind.
1: Het cijfer van de dag.
0: Oké, er zijn er 2623 van in Vlaanderen. Het zit bij jou half ingebakken eigenlijk.
2: Kijk, ik dacht dat ik niks met jouw tips kon.
0: Ja?
2: En ik denk van de luisteraars dacht ik ook de eerste berichtjes die binnenkwamen. 2623 mensen met de naam Sven.
0: Nee.
2: En dat zit niet half ingebakken in mij. En ik vroeg ook van, wil ik het zijn? En je zegt ja. Heel veel mensen sturen ook flitspalen. Maar ik snap het wel, want er zijn er natuurlijk van een heel groot aantal in Vlaanderen. Krullen in het haar, zwartharige vrouwen, borsten stuurt Els. Eigenlijk het topantwoord.
0: De tips waren heel duidelijk.
2: Het topantwoord. Eigenlijk kennen luisteraars mij toch altijd beter dan ik zelf.
0: Ja.
2: Frituren in Vlaanderen.
0: Zo, denk je dat dat het is?
2: Ja, dat stuurt iedereen.
0: Oh.
2: Is het dat?
0: Ah. Wel, Anke. Jij denkt dus dat de 2600.
2: Ja, nee, ik zeg wat alle luisteraars denken.
0: Is dat jouw conclusie nou, alles wat ik gezegd heb?
2: Ja.
0: Ik kan je nu zeggen, we gaan zo meteen met eentje bellen.
2: Van een frituur.
0: Dat kan ik nog niet verklappen. Maar met eentje van de 2623.
2: Ja.
0: Maar ik kan er wel bij zeggen, het is belangrijk dat jij het interview voor je rekening neemt.
1: Oké. Okay. Vanavond live bij VTM. Onze rode duivels tegen Turkije in de UEFA Nations League. En VTM 2 brengt live de kwartfinales van de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct BMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip. Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
6: Ah, wel weten, ik ga er nu eens iets confessen. Ik eet dat echt elke dag. Op mijn boterham, voor de tv. Echt niet gelogen. Die smaak, zo intens en zo lekker. Ik geloof dat niet, hè. Oud, jong, dat word ik echt niet beu. Astma, beemstress.
7: Beemsterkaas.
8: Lekker, echt lekker.
9: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
10: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je, oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Beemsterkaas.
8: Lekker. Echt lekker.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
12: 20% korting op alles.
11: En zelfs 25% voor B+ leden.
12: Want zelfgemaakt
11: is slim bespaard.
12: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
13: Dit is Joe.
14: Joe.

0: Yavaş yavaş yavaş. Brian Adams and Melanie C. Benjo. And baby, when you're gone. En ik zit hier met een hele fijne, gelukkige, smilende collega aan de overkant van de tafel.
1: Het cijfer van de dag.
0: Ja, je moest even naar zoeken. Uiteindelijk had je het juist. 2623 frituren in Vlaanderen nog. Echt hele goede, authentieke frituren. En je mag bellen met ja, een van de grote bazen van de frituren in ons land, Anke.
2: Ja, dat is Geert de Bisschop van Navifree, het Nationaal Verbond van Frituristen. Hey, en ik heb juist al 2 minuten een voorgesprekje gehad met Geert. En soms klikt het toch direct met iemand.
0: Ja, dat was duidelijk, ja.
2: Ik zeg, Geert, wij kunnen nog uren babbelen over frituren. Want Geert is ook in een frituur geboren, net zoals ik.
0: Ja, kijk.
2: En Geert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vrienden. Ja,
2: hallo.
3: Frietjes, hè. En frietjes op vrijdagochtend. Hoe beter kan je weekend starten?
2: Voilà, wij zijn echt broer en zus, ik hoor het nu al. Het Friethuis in Roosdaal is jouw frituur. Maar hoe lang geleden opgestart door jouw mama?
3: In 67, dus dat betekent dat wij richting onze 60ste jaar gaan volgend jaar.
0: Oh, wauw, dat is cool.
2: Wow. Ja, ja, ja. Dus dan waren jullie echt een van de eerste in Vlaanderen met een frituur? Wauw.
3: Niet van de eerste, maar wel ja, een rondrijdende frituur. Want mijn mama heeft jaren rondgereden met frietjes. Hè, van deur tot deur, zoals de ijskoman. Want haar papa was ijskoman en zij dacht, ik kan daar met frietjes. Dus zij reed van huis tot huis met frietjes.
0: Mocht.
3: En dan... Ja. Sinds 86 zitten we in een pand.
2: Oh ja.
3: En, maar is een echte dorpsfrituur.
2: Ja, en ze is nu 81 en ze helpt nog mee in het friethuis.
3: Ja, ze zeggen ze moeit zich nog vooral, dat is heel fijn. De balletjes en tomatensaus, dat zijn, hier zijn dat de kleine balletjes en tomatensaus, dat is het recept van de mama. Ja. En die worden nog één voor één bij haar gerold.
0: Oh my, maar 81, ze hebben blijven rollen.
2: Kijk, het is nu 7:46, de ideale timing om nu al te watertanden. Wat is zo de specialiteit van het Friethuis in Roosdaal?
3: Ja, ik zei het al, die balletjes en tomatensaus, natuurlijk de lekkere friet. Daar doen we nog iedere dag voor precies dat we de eerste zijn die we bakken.
2: Ah.
3: En de laatste tijd komen die loaded fries dan. En we hebben bijvoorbeeld een hete Victor met die loaded fries.
2: En wacht, loaded fries, dat kennen we intussen wel. Hè? Dat is zo, Sven kijkt eraan.
3: Ja, de Julienkes, de rondbouwtjes en dergelijke en zo.
2: Maar wat is de hete Victor?
3: De hete Victor, ja. Het klinkt een beetje af. Dat is frietjes met heel veel kruiden.
2: Ja?
3: Weer dan die lekkere balletjes tomatensaus, daar nog een kwak mayonaise en dan om het een beetje spicy te maken, de vuurveter een stukjes erover en nog een geheim ingrediëntje. En dan kan je wel een tijdje voort.
2: Maar sorry, maar heb je dat nu niet, Sven? Dat het water je nu in de mond loopt?
0: Ja, maar
2: heb je dat niet?
0: Ik vind het goed dat je zelf al aan het voorbereid bent voor vanavond, maar ik wou er eigenlijk ook nog zo'n beetje een algemene vraag over stellen, want jullie waken over het ambacht van frietenbakken met een kwaliteitslabel. Ik wou het ook zo nog een beetje
2: een
0: algemeen gesprek. Maar waaraan kan je een echte vakman herkennen? Aan dat label en hoe controleren jullie dat? Hoe doen jullie dat?
3: Wel, we hebben dus in samenwerking met Tussen Slaapse Centjes, wat heel fijn is, hebben wij het erkend frituurist project opgezet een paar jaar geleden.
0: Ja?
3: En dat betekent, als je bij een erkend frituurist binnengaat, dan staan wij er garant voor dat het een ambachtman is die toch een paar dingen... Sowieso in ere houdt om zijn beroep goed te doen.
0: Ja, sommige dingen zelf maakt, dat soort toestanden.
3: Ja, heel, heel klassieke dingen, want het is de friturist die wordt erkend en niet de frituur. Het is echt op naam. Hè. Het is, ik zeg maar, het is Piet Peters van de frituur. Het rombadje die wordt erkend, die is zijn frituur. Hij moet bijvoorbeeld heel logische dingen, maar die er toch moeten zijn en professionele installatie hebben. De snit van de aardappel moet tussen de 14 en de 8 mm zijn van de frietjes. De juiste aardappel gebruiken en niks aan het sausen. In orde zijn met de SAVV natuurlijk. Allemaal heel normale dingen, maar wat wij dan denken, kijk, als de frituurist daar aan voldoet en hij heeft minimum 5 jaar ervaring, want dat is ook nodig, dan wordt hij een erkend frituurist.
0: En dat zijn de beste plekken om frietjes te gaan eten.
3: Ja, wij zeggen niet dat de beste frieten zijn, want frieten zijn natuurlijk wel van de ene voor de andere nog iets. Niet altijd hetzelfde. Maar hij zal wel heel serieus met zijn beroep bezig zijn.
0: Oké, perfect.
2: Zeg, ik ga jou laten, want je moet je al een beetje voorbereiden op de topdag vandaag, vrijdag. En de zondag ook bij jou waarschijnlijk, Geert.
3: De zondag wordt soms een nieuwe vrijdag, ja, inderdaad.
2: Ah, hey, maar als ik bij jou eens in de buurt kom, in Roosdaal bij Ninove, in het friethuis, dan stop ik sowieso. Maar vanavond worden het nog de frietjes van Frins & Co. in Hasselt. Okay. Even een shout-out, want die luisteren ook naar Joe.
0: Oké,
2: okay,
0: perfect.
3: Als ik weet dat jij hier in de buurt bent en je bent niet gestopt, dan fight
2: dat. Dat weet ik, dat weet ik.
0: Allee, smakelijk eten allemaal vanavond.

0: Boston van Stella Lefty. Een van de mooiste liedjes van dit jaar.
1: En een van mijn grootste idolen, aller tijden muzikale idolen, is jarig vandaag. Sting, die wordt 75. Ik heb hem al vaak aan het werk gezien. Deze zomer nog. En hij ziet er nog zo jong en zo strak uit. Maar hij wordt 75 en zijn stem is ook nog altijd goed. Police nu, Every Breath You Take.

0: is heerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
2: 30 ideeën voor pastaschotels
1: in Libelle Lekker naar
2: de 5 beste beleggingen van het moment
1: in Trends of naar
2: Belgische politiek achter de schermen
1: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
4: keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Een hele goede morgen. Zometeen bij ons in de studio Raf en Ronnie. En het is niet wat je denkt. Het is niet een of ander verkleed duo. Of daar heeft het allemaal niks mee te maken. Het zijn geen tv-figuren van lang geleden. Het zijn collega's van ons die langskomen.
8: Eerst het nieuws van 8 van Grim.
9: Goedemorgen iedereen. Vandaag wordt de straf bepaald voor kindermoordenaar Chris van Haverbeke. In Luik, daar blijven de middelbare scholen dicht. En de VS wil dat Europa dieselreserves vrijgeeft. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht. Nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn 2 dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Het is een vorm van gerechtigheid, zegt Christian van den Bussen, de advocaat van de mama.
10: Het is in eerste plaats een juridische erkenning dat Maud en Ona slachtoffers zijn van moord. Maar vooral de moordpoging op mijn cliënten. Zij is juridisch nu ook eindelijk erkend als slachtoffer. En ik ervoer voor het eerst, denk ik, in 4 jaar toch een gevoel van opluchting bij mijn cliënten. Ja.
9: Vandaag volgt de strafmaat. 4 op de 10 Belgen zijn digitaal kwetsbaar. Ze kunnen er niet goed mee overweg of gebruiken het helemaal niet. En het gaat dan vooral om ouderen. Dat blijkt uit cijfers van de Koning Boudewijn Stichting. Professor Koen Bonnet van UGent.
11: De meeste mensen weten wel hoe dat ze op internet moeten, maar je weet op de duur niet meer of dat iets vals is of niet vals is op het internet. Je moet al een expert zijn, bij wijze van spreken, om dat te kunnen achterhalen. Dus we pleiten ervoor om mensen te laten blijven scholen, maar ook het fysieke contact te houden.
9: 95% van de Belgische gezinnen heeft een internetaansluiting. Dat is het hoogste cijfer ooit. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht na de studentenprotesten van gisteren. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. In Frankrijk zijn zeker 400 scholen gesloten vandaag door de aanhoudende protesten daar. Er mag ook niet betoogd worden in de buurt van scholen. Dat heeft de minister van Onderwijs beslist. Scholieren protesteren daar al zeker een week tegen het lerarentekort en de verouderde gebouwen. In verschillende scholen werd ook brand gesticht. Zeker 2000 mensen werden opgepakt. Er vielen ook bijna 250 gewonden. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft, om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs dus stijgt. Amerikaanse president Donald Trump had eerder ermee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. En een zware nederlaag voor de dames van OH Leuven gisteravond in de Champions League voetbal. Ze verloren van Paris Saint-Germain met 5-0. OHL mist nog ervaring, zegt doelvrouw Louise Seynhaven.
12: We hebben een redelijk nieuw team, redelijk veel nieuwe spelers. En sommigen hebben die ervaring nog niet van vorig jaar van de Champions League. Maar als wat, we moeten daarin groeien.
9: De volgende wedstrijd is tegen Servette in Zwitserland.
2: Servette, ik heb het eens opgezocht, is een wijk in Genève, blijkbaar. Hey Frank, het weer van vandaag, ja, het wordt een nazomerweekend, hè?
13: Het wordt een nazomerweekend, het wordt een nazomerse vrijdag ook. Hè. Dus vandaag mogen we veel zon verwachten, wat hogere wolkensluis. Voor de rest, wat het ochtendgrijs betreft, dat valt allemaal reuze mee. Dus dat gaat allemaal snel opgeruimd geraken, daar waar het nu nog aanwezig is. En uiteindelijk gaan we richting 20 graden. Nou, weliswaar een frisse start. En het weekend ziet er goed uit, wordt een rustig weekend. Met morgen dus veel zon, wat hogere wolkensluis, weinig of geen ochtendgrijs, 20 graden. Zondag, nou, dat zou het wel eens kunnen dat we grijs nog starten en mistig. Het is vooral na de middag dat de zon erdoor komt. En dan kan het ook nog een 20 graden worden.
2: Hoe zit het op de baan op deze vrijdagochtend? Heel erg sava. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord verlies je een kwartier. En 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde.
5: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
7: En Raf en Ronnie dus. Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Ze gaan hier een optredentje geven deze ochtend live voor luisteraars. En we gaan even meeluisteren straks. En ze komen bij ons een koffietje drinken. Dit verder de top 2000.

0: Vorig jaar 1626 in onze top 2000. Och, het is bijna zover. We mogen er maandag weer keihard invliegen vanaf 9 uur in de ochtend tot vrijdag 23 oktober. Je kan ook live in de videoclips gaan binnenlopen van verschillende van de liedjes uit de top 2000 in Kortrijk. Moet je eens gaan doen dit weekend. Het wordt mooi weer. En vanochtend gaan we hier ook feesten, want heel veel mensen die gestemd hebben de voorbije week werden door ons uitgenodigd voor een exclusief concert deze ochtend van de wereldberoemde Raf en Ronnie.
1: Yes, een exclusief intiem mini-concert. Goedemorgen, dag Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Raf en Ronnie, zijn jullie eerder eigenlijk al intiem geweest?
2: Je hebt mij wel eens pijn gedaan, dat is zo.
1: Ik weet het. Maar zijn jullie vrienden eigenlijk?
2: Ja, enorm.
1: Wij doen
2: samen, oenologie. Dus we gaan wijn proeven samen.
0: Juist.
2: We hebben zo'n cursus gevolgd.
0: Dat is niet waar, hoor. Kom aan, wat zeg
2: je. Nee, in alle eerlijkheid, wij hebben nog nooit iets samen gedaan.
3: Nee, eigenlijk nog nooit samen gespeeld. Maar wel via altijd zo.
2: Ja.
3: Wij kennen dezelfde mensen. Ja, Raf, ik heb met mijn broer vaak gespeeld.
2: Ja, ik heb met Ronnie en met Robert vaak gespeeld. Ja.
1: Ah ja, maar jullie zijn altijd zo van die aimabele mensen die zo heel warm en zacht zijn en zo into muziek helemaal. Wat gaan jullie dan nu zelfs brengen voor die luisteraars? Wel, die intieme sessie, wat gaat het zijn?
3: Aimabele, zachte muziek. Het enige wat wij kunnen. Nee, een selectie uit de liedjes van de top 2000 die wij vermoeden dat mensen gaan stemmen. Maar het kan ook zijn van die natuurlijk. De keuze is zo groot, dus we hebben daar maar een selectie uit genomen.
1: Maar ja, is dat dan
2: uit verschillende decennia.
1: In een videocall? Heb je een videocall van ik wil dit, ik wil dat?
2: Het is iets met een klavier en e-mail eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar dat werkt perfect, hè? Dat werkt
3: mensen
2: perfect.
3: Kunnen dat. Dus die gele briefkaart doen we niet meer.
1: Ja?
3: Nee, mensen hebben van alle inzendingen gestuurd en we hebben daar een selectie uit genomen. Maar zeg het, het zijn zoveel nummers en zoveel hits. Je kan blijven gaan natuurlijk, maar het budget was beperkt. Dus je gaat het maar aan het spelen.
0: Nee, maar even serieus. En hebben jullie dan kunnen repeteren? Of is dat echt iets wat deze ochtend gaat gebeuren? Zoals bijna jazzmuzikanten die met elkaar iets beginnen te doen zo.
2: Als je ons zo gaat benoemen als jazzmuzikanten, dan moet ik wel zeggen dat het... We gaan het moment laten spreken straks.
0: Maar
2: ik
0: zeg dat jullie hebben niet gerepeteerd. Is dat wat jullie...
3: We gaan er eerlijk in zijn.
1: Ja, maar ik moet zeggen, langs alle kanten klinkt het zeer onvoorbereid en amateur. Ik heb al spijt dat we deze actie doen, jongens.
2: Kijk, in alle eerlijkheid, Ron, ik kijk al mijn hele leven lang op naar Ron. Ik ben er vroeger nog als de B-Tunes gaan naar kijken met zijn broer. Dat is lang geleden, dat weet ik. Ik weet wat voor een geweldig muzikantzanger de man aan de overkant is. Ik kan ook iets... En samen weet ik dat zo meteen wel vonken gaat geven. Ja, en met de luisteraars erbij wordt dat iets heel speciaals, unieks. En we gaan ons gewoon ook laten meevoeren.
3: Raf, dat is veel te bescheiden dat je bent. Je kan natuurlijk keiveel. Dus ik voel mij even vertrouwd eigenlijk in Raf zijn omgeving om er goed iets van te maken.
2: Het is gewoon heel fijn om dat een keer in een intieme setting voor zo'n x-aantal luisteraars die daar mooi op een stoeltje zitten.
3: Er gaat
2: ook interactie zijn.
0: Ik heb nog iets wat we jullie moeten vertellen. De eerste vraag: gaan jullie ook She Goes Nana doen? Want dat zouden we eigenlijk heel graag proberen mee te pikken als jullie het gaan uit.
3: Is dat een verzoek van jullie?
0: Ja, dat is een verzoek van ons.
3: Okay.
0: Kan dat? Zou je dat kunnen doen?
3: Wel, als ik kijk nu in mijn ogen.
1: Aan mijn ogen. Werken ze?
3: Ja, het zijn vooral die winters die geschminkt
0: zijn. Zou je dat willen doen?
3: Dat werkt wel.
0: Is dat mogelijk?
3: Ik kijk naar Raf, is dat mogelijk?
0: Is dat mogelijk?
2: Ja, dat is mogelijk.
0: Okay, dan. En dan hebben we nog een mededeling ook voor jullie.
4: Een blik achter de schermen.
0: Wij hebben ook alle twee onze top 3, onze top 5 en zo, alles ingevuld. Ook voor de top 2000. Daar was iets heel raars aan de hand. Wij keken naar mekaars lijst. Dus Anke keek naar mijn lijst.
1: We hebben hetzelfde liedje.
0: Op nummer 1 staat bij ons hetzelfde liedje. Bij ons, dus op nummer 1 is dit hier.
2: Oh. Brian Adams.
0: Nee. Sunny Side Up.
2: Oh. She's
0: Kicks Me Up.

0: Oh, She Makes Me Happy van Sunny Side Up met onze Raf van Brussel. En al onze luisteraars blijven verliefd op Raf van Brussel. Snap het. Lieve man, goede stem, fijne man. We love him.
1: Zometeen gaan we die Chico's Nana hopelijk live kunnen meepikken tijdens een optreden.
2: De Top 2000.
3: Top 2000 stemadvies.
4: Hey, ik ben Meteor en mijn ultieme nummer 1 voor de Top 2000 van Joe is de tegenpartij van Clouseau. Ik steun graag onze mede-collega's uit België en het is gewoon een dikke vette song.
5: We moeten geloven in een betere tijd.
3: En wat zijn jouw favorieten voor de Top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
5: Dit is Joe.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
10: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
11: Voor mij 2 grote met mayonaise.
10: Mm-hmm.
11: En dan ook nog 2...
10: Was dat alles meneer?
11: Geef mij ook nog 1.
10: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
11: Ja, en currysaus.
10: En dat is voor hier op het eten? Of?
11: Nee, het is voor...
12: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
13: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Hoe komt dat?
13: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
12: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
13: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
14: Sleep Life.
15: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
17: De Keunink.
18: De slimme kijk op ramen.
19: Slim? Was daar nu slim aan?
18: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
19: Huh?
18: Bij ramen van de Keunink kiest je slim.
19: Hoe?
18: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
19: Dat is inderdaad slim.
18: Ja, hè?
19: Laat nog eens horen.
17: De Keunink.
18: De slimme kijk op ramen.
20: De mistje datjes van Connections.
21: New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
22: Ah, miljard gemist.
23: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
24: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
25: Xina.
24: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is Nieuw bij Joe.

0: Nieuw liedje, Somber and My Body Isn't Ready. En dat is eigenlijk wel een goed liedje voor dit gesprek dat er nu aankomt. Want...
1: Sven en Anke.
0: Goh, vrienden, het ligt al lang op tafel. Al die gesprekken die gaan over euthanasie. Als iemand dement is, hè, en die zegt, ja, ik wil natuurlijk niet gaan lijden later, en die wil euthanasie ondergaan, dan moet hij dat soms veel te vroeg doen. Want je kan niet ergens een wilsbeschikking tekenen en dat ze dan andere mensen later dan beslissen voor jou dat het tijd is voor euthanasie. Dat is een debat dat al lang leeft. En ik had altijd het gevoel dat CD&V daar altijd het been in stijf hield. Dat die zeiden, nee, maar het leven is zo belangrijk. En dat snap ik ook wel, hoor. Het is een heel moeilijk ethisch vraagstuk. Maar nu lijkt het alsof CD&V een bocht aan het maken is en zegt, we gaan daar nu toch ruimte voor creëren. En we begrijpen dat als iemand, ja, dement aan het worden is, dat we ze toch niet te vroeg de beslissing moeten laten nemen natuurlijk. Om uit het leven te stappen.
2: Ja, VTM-journaliste Barbara Keuleers heeft daar een aantal jaar geleden een boek over geschreven. Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking. Een pleidooi eigenlijk voor een uitbreiding van de euthanasiewet. Barbara, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dag Anke, dag Sven.
2: Hey. Ja, dat is een thema dat jou heel nauw aan het hart ligt, hè?
3: Ja, en helaas van heel dichtbij meegemaakt, hè. Mijn papa kreeg de diagnose Alzheimer en heeft eigenlijk op het moment van die diagnose al gezegd dat als de tijd rijp is dat hij euthanasie wou. En dat was te vroeg om niet te laten zijn. Daar komt het een beetje op neer hoe dat het nu in ons land in zijn werk moet gaan.
2: Ja, je had nog veel langer van jouw papa kunnen genieten als die wet op punt stond. Wat vind jij van die bocht van 180 graden van CD&V?
3: Ik stel me daar enkele vragen bij, als ik heel eerlijk mag zijn. Nu, het staat effectief in het regeerakkoord. Hè. Dus bij de onderhandelingen is er al besproken dat de wet op euthanasie aangepast zal worden, uitgebreid zal worden voor mensen met dementie. Eerst en vooral, ik vind het jammer dat het alleen over dementie gaat. Dus met andere woorden, als jij ooit van de ene op de andere dag wils onbekwaam wordt door een ongeval of een hersenbloeding of zo, dan zou die wilsverklaring voor jou niet gelden. Maar ja. Kom, hè, laat ons blij zijn met wat er wel op tafel ligt. Maar er zijn wel een paar heel stevige voorwaarden die CD&V op tafel legt, waardoor het volgens mij heel moeilijk uitvoerbaar zal worden in de praktijk. Dus het is voor mij een klein beetje een maat voor niks aan het worden, zoals het nu op tafel ligt.
0: Wat zijn die voorwaarden dan? Want het is toch, je zou toch denken, het is redelijk duidelijk wanneer het niet meer gaat voor de mensen in kwestie. Kunnen de mensen daar rond, als die dat op voorhand getekend heeft, de beslissing nemen in de plaats van die persoon? Dat is het toch?
3: Ja. Het is eigenlijk, op dit moment spreken ze over een multidisciplinair team, dus dat er heel veel andere mensen hun oordeel moeten vellen. Ik vind ook dat het niet alleen over lijden mag gaan, het gaat absoluut ook over waardigheid. Hetgeen waar ik mij het meeste vragen bij stel, is de actuele wens. En zoals het nu is, kan je geen euthanasie vragen als je wils onbekwaam bent. Hè. Dus je kan geen ja zeggen tegen euthanasie als je het niet meer 100% weet. Maar zij blijven vasthouden aan een actuele wens, ook als je al wils onbekwaam bent. Dus je hebt vastgelegd in je wilsverklaring, dan en dan en dan wil ik graag euthanasie. Maar op het moment dat de euthanasie gaat plaatsvinden en jij dus eigenlijk wils onbekwaam bent,

0: dan kan jij nee zeggen volgens hen. Ja. Wat ik heel vreemd vind, want het is een zieke persoon, een wild onbekwame persoon, kan geen ja zeggen, dus zal volgens mij ook geen nee mogen zeggen. Dus ik vind die actuele wens vind ik een heel vreemde voorwaarde voor je DMT.
1: Ja, kan
2: zijn er nog niet.
1: Maar ik kan daar mij daar wel iets bij voorstellen. Hè? Want, ik kan, ja, want je wil natuurlijk ook niet, als je dan helder moment hebt, dat iemand anders in jouw plaats gaat beslissen, want dat het is geen gemakkelijke discussie.
0: Dat is waar hoor, maar het gaat echt over, als er heldere momenten zijn, dan zou je eigenlijk nog wils bekwaam gepercipieerd kunnen worden. Dus dan is er eigenlijk niet echt een probleem. Het is niet omdat er één onhelder moment is waar jij ja of nee in zegt, dat jij dan meteen geen euthanasie of wel euthanasie zal krijgen. Het gaat echt over iemand die al jaren wils onbekwaam is, die zijn bucketlist heeft opgesteld en het moment komt eraan en dan zou die wel nog nee mogen zeggen. Dat vind ik echt heel vreemd. Ja.
2: Ik hoop dat wij je nog op een dag kunnen bellen met heel goed nieuws. Dat jij zegt van, oké, nu gaat er een fles Cola Zero open en nu gaan we het vieren dat het eindelijk er doet.
1: Ja. En die uitbreiding snap ik ook wel, dat het niet alleen over dementie moet gaan. Want ik zou ook wel graag in mijn soort van wilsbeschikking opnemen dat als ik ooit ergens van afval en ik ben verlamd en weet ik veel wat allemaal, ik kan niks niet meer beslissen.
2: Tuurlijk.
1: Dat het dan mag gebeuren. Wauw. Goed, maar het is te hopen inderdaad dat we de goede richting uit evolueren.
2: Merci, Barbara Keuliers. Dankjewel.
0: Bye.

0: Pac-Man Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Het is vrijdag, bijna weekend en we hebben een envelopje met 500 euro in. Jij kan die centjes winnen als je nu even je kandidaat stelt voor onze actualiteitsquiz Niet Lullen, Gaten Vullen. Gewoon even je naam doorsturen via de Joe-app en dan bel ik jou zo meteen. Het nieuws om 8:30 van Grim.
1: Goedemorgen. In Brugge reageert de familie van de slachtoffers opgelucht nu Chris van Haverbeke schuldig is verklaard aan de moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en de moordpoging op hun mama. Ze noemen het gerechtigheid. Vandaag wordt zijn straf bepaald. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. De VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. De Amerikaanse president Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. We krijgen een zonnige dag vandaag, maximaal tot 20 graden en ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon er gewoon opnieuw door. Temperatuur rond 20 graden.
0: 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord, 20 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, een kwartier. Ook een kwartier op de B202, dat is de Anderlechtse Ring. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen, een kwartier.
2: Ontdek echt vakmanschap bij Verandas van der Bouwheden tijdens Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
3: Oh ja, het is vrijdag, vrienden. Eurythmics voor jullie. Sweet dreams are made of this.

0: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japans.
2: Ibiza.
3: Ruim.
2: Ja, niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
4: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
6: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
5: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
7: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
10: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
11: Bel & Bo.
12: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
13: Panzers for Life!
12: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
14: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
15: Hoe komt dat?
14: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
16: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
14: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
17: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Discamania, media bij Carrefour.
19: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar 9,85 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
20: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
21: Iedereen gelukkig.
20: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Ja.

0: Oh, we hebben een kandidaat aan de lijn met een spannende toekomst. Goedemorgen, dag Cliff.
1: Oké.
2: Okay. Goedemorgen.
0: Hey, jij bent op dit moment in het ziekenhuis, liefste Cliff uit de Zenderlo, om een speciale reden. Vertel.
2: Op controle voor mijn vriendin die zwanger is. Het is toch zo een van de laatste keer bij de bezoek bij de gynaecoloog.
0: Maar jongen, jij wordt over 2 weken voor de allereerste keer vader.
1: Ah, oké. Okay.
2: Zeker. Spannend.
0: Heb je daar goed over nagedacht, vriend?
1: Het is te laat, hè, nu, ja.
2: Ik ben er klaar voor, dus eigenlijk wel, ja.
0: Ja, je bent 41 jaar. Je bent er, denk ik, qua leeftijd klaar voor. Maar wat voor een papa ga je zijn? Heb je er ook al over nagedacht?
2: Een aanwezige papa.
0: Oh, maar dat is het allerbelangrijkste, dat je aanwezig bent, lieve Cliff. Ook de bevalling, zie je het zitten om...
1: aanwezig te zijn.
0: Bij het pushen.
2: Ik zie dat vooral zitten. Ik weet niet hoe mijn vriendin erover denkt, maar ik zie dat in ieder geval zitten, ja.
0: Ja, je weet het, hè. Niet te veel advies geven, hè. Gewoon aanwezig zijn. En niet te veel goede raad geven of denken het beter te weten. Gewoon aanwezig zijn. Dat vind ik een hele goeie.
1: Allee, Cliff.
2: We zullen het ondergaan.
1: Ja. Maar goed, we willen eerst dit nog ondergaan. Ik hoop dat dit jou ook gaat bevallen. Snel antwoorden, dat is de boodschap. En goed rijmen. En hopelijk heb je de actualiteit gevolgd. Hier komt de eerste. Na uren onderhandelingen van uw zus gaan, dat is natuurlijk niet niets. Och, garme, zeg minister. Krivits, dat is niet niets. Minister Krivits. Oké, de volgende. En ook een kabinetschef ging jammer genoeg onderuit. Dat was er dan weer eentje van de partij.
2: Vooruit.
1: Ja, dit is goed. En ze mochten ook geen pintje drinken. En er waren geen koffiekoeken. Allemaal ongezond volgens...
2: Geen idee.
1: Frank van den Broeke. Die zegt ook dat pintje zo gezond. Ja, dus ja, oké. Maar goed, vooral voor de gewone Vlaming viel de begroting niet mee. Ze zitten weer goed in onze...
2: portemonnee.
1: Yes. Ook voor de beesten in de zoo. Triest nieuws en veel geblijd. Want die zijn bijna al hun subsidies...
2: allemaal kwijt.
1: Jawel, dat is goed. Ook de musea moeten op rantsoen en het met miljoenen minder...
2: doen.
1: Yep. Ook de duurste vedetten van de VRT hebben al spijt. Want het is binnenkort gedaan met hun...
2: dikke pre.
1: Nee, daar rijden die. Exclusiviteit. Spijt en exclusiviteit. Dikke pre. En dan gaan we staken, heeft de vakbond gezegd. Met de VRT, hè. Dus dan gaan we staken, heeft de vakbond gezegd. Maar goed, dan kunt je natuurlijk bij Joe. Terecht.
2: Geen idee.
1: Een vakbond heeft gezegd, bij Joe terecht. Allee, concentreer, man. Anders gaan we een epidurale moeten steken, hè? Oké, daar gaan we. De top 2000 van Joe. 3 weken lang. Je kunt hier stemmen voor Vlaams.
0: Oh.
1: Gezang, hè?
2: Ja.
1: Dat is de democratie. Bij ons is het muziek. Oké, de laatste. Oké. Dat mag zelfs een stemmeke voor Clouseau zijn. Want die gaan 3 keer optreden in het stadion van Koning...
2: Boudewijn.
1: Ja! Oké, nu nog wel op het einde.
0: Goed, Cliff, je maakte het spannend, hoor. Je kon €500 winnen, maar het is ja, ook mooi. €250 geworden.
1: Wow,
0: zeker met een dochter op komst kan je die centjes wel gebruiken. Hè. Hoe gaat het kindje heten?
2: Dat kon ik nog eerlijk zeggen.
0: Eerste letter.
2: Je
0: moet
2: wel weten dat het zover is.
0: Eerste letter. Eerste letter.
2: Een A.
0: Anke!
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan.

0: Kijk, die meisjes zullen ook al passeren de komende 3 weken. Ergens links of rechts in de top 2000. De vriendinnen van de Pet Shop Boys, de West End Girls.
1: Top 2000.
0: Maandag beginnen we eraan om 9 uur in de ochtend. Dan mag het feestje losbarsten. Editie 2026, waarvoor je nog altijd kunnen stemmen via onze website joe.be. En er zijn heel veel mensen die dat al gedaan hebben. En een pak daarvan hebben wij uitgenodigd. Ja, een pakje hebben wij uitgenodigd voor een klein cadeautje. Voor een ontbijt hier bij ons in de gebouwen van Joe. En voor een muzikaal optreden, Anke. Ik hoor Anke niet. Anke zit nu bij die mensen, maar ik hoor ze niet. Het zal voor straks zijn.

0: Je hebt het, ja, het is even een van de luisteraars naar hier meegenomen. Het optreden gaat bijna beginnen. Maar de verbinding was plots
1: in weg. We zitten daar in een bunkertje. Zo klein en intiem. Is dat daar, als de deur dicht is, is er gewoon geen connectie meer.
0: Oké, vandaar.
1: Maar Sven, ik heb daar net gezeten, hè. Het is intiemer dan intiem.
0: Is waar, ja.
1: Isolde, jij zat op de eerste rij. Het is toch niet normaal? Je kon echt een neushaartje stellen van Raf van Brussel, hè?
2: Ja, het ziet er zalig uit. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.
1: Ja. Leuk, vind je spijt dat je toch je man Dirk hebt meegenomen nu je weet dat je zo dicht bij Raf van Brussel kan zijn?
2: Mag ik dat zeggen op de radio?
1: Hij hoort dat toch niet, want hij zit in die bunker te wachten.
0: Er is ontvangst daar.
2: Er zijn geen bewijzen achteraf, toch?
1: Nee. Je mag zeggen wat je wil. Maar je hebt er zin in het concertje.
2: Enorm. Het ziet er zalig uit.
1: Ik was nog even naar jullie ontbijtclub gaan kijken, want jullie hebben eerst heerlijk ontbeten. Het was wel een toffe compagnie, hè?
2: Ja, het was zo direct een klik tussen... We zijn mama 10.
1: Ja.
2: En ja, direct een klik tussen al de mensen.
1: Oh, fijn.
2: Ja.
1: Ja, en dat allemaal omdat jullie gestemd hebben op de top 2000. 5 duo's werden geselecteerd en die krijgen dus zometeen een mega intiem concertje cadeau van Raf van Brussel en van Ronnie Mosshuizen. Ik ga je laten gaan, dat je niet mist.
0: Ga maar rustig naar daar. Wij gaan, we hebben wel een rechtstreekse lijn met de mengtafel en we gaan straks ergens een stukje proberen mee te luisteren. En ik hoop dat hij die Shigozana gaat doen. Heb je de setlist gezien?
1: Ik heb de setlist niet gezien. Ik heb wel gezien dat Raf van Brussel iedereen persoonlijk een kus ging geven.
0: Oké.
1: En Ronnie ook.
0: Simpel natuurlijk. Tof is dat.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we klinken op het wijnfestival. Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
4: Oh, dan de die. En de die?
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: En de deze.
3: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Horta, horta, horta.
6: Voelt u kat haar zalig zachte vacht?
7: Ai, poesje.
6: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
7: Ah, poesje.
6: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
7: Een stoute kat.
6: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
5: Horta, horta.
6: Compleet zot van tuin en dier.
0: Zometeen live muziek bij ons en het uitgebreide weerbericht van onze Frank ook, want het zal wel een oké weekend nog worden, denk ik, zo begin oktober. Eerste nieuws van 9 met Grim.
8: Goedemorgen. Steeds minder Belgen kunnen onverwachte kosten opvangen. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto en de VS wil dat Europa dieselreserves op de markt gooit. Minder dan 1 op de 5 Belgen slaagt of kan onverwachte kosten zonder problemen opvangen. Dat blijkt uit cijfers van incassobedrijf Intrum, Guy Kolpaart van Intrum.
9: Dus dan kan je zeggen, oké, dat valt nog mee. Maar we zien ook dat de groep die meerdere rekeningen te laat betaalt, dus 2 keer een factuur te laat betalen of meer, dat die wel stijgt. Het was 8% in 25 en dat is er 19, of dus bijna 20. Dat betekent eigenlijk 1 op 5 mensen die structureel meer dan 1 rekening te laat betalen. Dat is best veel.
8: Iets meer dan een kwart van de Belgen moest de afgelopen maanden geld lenen om de rekeningen te kunnen betalen. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een 10-tal dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. En de VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er minder olie en brandstof voorhanden, waardoor de prijs stijgt. De Amerikaanse president Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS.
0: Frank, goedemorgen. Zo vlak voor het weekend, weerbericht altijd extra belangrijk. Laten we dus met vandaag vrijdag beginnen.
10: Ja, en dat ziet er goed uit. Hè. Dus de zon is nu tevoorschijn aan het komen. Er zijn wel redelijk wat hoge wolkenvelden. Dat wel, krijg je zo'n beetje een melkachtige kleur qua hemel. Maar de zon kan daar makkelijk doorheen schijnen. Het wordt een prachtige dag. Wat stapelwolkjes links of rechts in de loop van de namiddag vooral kunnen zich vormen. Maar die gaan zeker niet uitgroeien tot een bui. En dat bij temperaturen. Na een frisse start dat wel van zo'n 6 tot 8 graden. Zie ik toch op sommige plaatsen gaan we richting 20 graden. Dus een mooie nazomerdag toch.
0: Ja, en dat maakt het hele weekend wat ons betreft.
10: Ja, en dat gaat grotendeels lukken. Morgen is een beetje kopie van vandaag. Dus heel plaatselijk misschien wat ochtendgrijs. Het gaat snel opgebrand worden. Daarna krijgen we veel zon met wat hoge wolkensluizen. Na een frisse start wordt het 20 graden. Zondag daarentegen zou het kunnen dat er eerst toch wel op veel plaatsen mist en lage bewolking hangt. Hè. Dus voornamelijk in Vlaanderen. En het is oktober. De zon staat al wat lager. Is iets minder krachtig. Dus zon gaat daar toch wat moeite mee hebben. Maar na de middag zou dat allemaal opgeruimd moeten geraken. Krijgen we toch nog redelijk wat zon. En ondanks ja, dat het een aarzelende start is, zondag, gaan we toch nog richting 20 graden maximaal.
0: Nice. En na het weekend, Frank?
10: Een tweedeling, hè. Dus maandag en dinsdag een beetje kopie van het weekend en van vandaag. Dus altijd wel wat ochtendgrijs, daarna zonnige periode. En blijft het droog, het wordt nog een graadje warmer, 21 graden. Ja, vanaf woensdag gaat het wel veranderen, hè. Dus dat is toch wel duidelijker en duidelijker aan het worden. Met woensdag loop van de dag buien, dan kan het eventueel nog 19 graden worden. Donderdag paar buien, vrijdag na de middag regen, ook wat meer wind. En dan gaan we richting 15 graden.
0: Oef,
10: dat de herfst kan dan echt wel beginnen.
1: Yes, kunnen eigenlijk kastanjes rapen en pompoensoepen legaal eten.
0: Als jij kastanjes wil rapen, moeten ze naar ons thuis komen. Ja? Dus ze zijn niet bijeen te rapen, jongens. Niet normaal.
1: Oké, dan. Ja, laat maar. We vielen op de Brusselse bindering tussen Strombeek en Machelen. Verlies je 10 minuten en dat is het, vriendjes.
0: Dat is goed, perfect. Dankjewel. Merci.
11: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
0: Voilà, dat is ook weer geregeld. Kan ik de tuinman ook alweer afbestellen? Zeg, Anke komt het gras vrijmaken. Plaatjes raapt je dat ook graag,
1: nee,
0: Anke?
1: Nee, maar ik ga niet komen. Ik kan niet zo ver tot daar.
0: Of alleen nodig.

0: mating. Goedemorgen allemaal. Ja, Raf van Brussel en Ronnie van Suze live aan het optreden op dit moment in onze lounge. En er is toch een kleine jaloezie bij sommige luisteraars, heb je het gezien? Maar wel zo van, ik gun het hun van harte, maar ben wel stiekem een beetje jaloers.
1: Ja, toen ik zei dat Raf van Brussel iedereen persoonlijk een kus kwam geven...
0: Ja, dan veranderde er wel wat.
1: Ook.
0: Ja.
1: Dirk en Stefan en Geert.
0: Ja, ook de mama.
1: Waren, ja,
0: ook
1: okay. Maar waarom niet, hè?
0: Ja, joh, oké. Okay. Zeg, oké, okay, goed. Het ene nu na het andere zijn ze aan het spelen. Misschien dat we er straks nog iets gaan van kunnen laten horen bij de collega's in de loop van de dag. Maar dit klonk daarnet al fantastisch. Ze hebben al gespeeld. She Goes Nana.

0: Maar jongens, toch? Hoe goed gelukt is dat? Amper geoefend. Maar die stemmetjes die blenden zo prachtig samen. Die moeten dat toch vaker doen? En meer bij ons?
1: Ja, en zo twee mooie, lieve mensen ook allemaal.
0: Heel mooi.
1: Twee schatten bij elkaar.
0: Ja.
1: Mooi. Ik denk dat dit nummer nog gaat stijgen in onze top 2000. Je kan stemmen, dat weet je, nog het hele weekend.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Helemaal, wij zijn Mil King.
2: En Thriller van Michael Jackson is onze favoriete plaat in het Joe Top 2000.
1: Allee, die van Linda.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de Top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is Joe. De Koning. De slimme kijk op ramen. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Alles wat je weet over A-mode. Start.
10: Ah, oh, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
9: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
11: Amode, familie van mooie merken.
12: Go Yellow!
13: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Oei, dat moet ik rap zijn.
13: Info op telenet.be.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: vrijdag en het wordt een mooi weekend, beste vrienden. Sfeer optimaal dus. Ed Sheeran, Azizam.
1: Sven en Anke.
2: We weten het allemaal, je kinderen of kleinkinderen, die zitten veel online. En als ouder heb je vaak geen zicht op wat die daar precies doen. En daarom hebben we deze week samen met Proximus aandacht besteed aan de online veiligheid van kinderen en jongeren. Vanochtend vroeg hadden we het over iets heel heftigs al. Grooming, dat is wanneer kinderen online benaderd worden door volwassenen die zich voordoen als minderjarigen. Om zo naaktfoto's te ontfutselen of om in het echt af te spreken om walgelijke dingen te doen. 27% van de Vlaamse jongeren zou met een of andere vorm van grooming te maken krijgen. Dat is echt waanzinnig veel. En Niels van Pamel van Child Focus, die zegt dat groomers overal online naar kinderen zoeken.
3: Eigenlijk komt het erop neer dat elke applicatie dat een jongere op zijn telefoon heeft staan, met een chatfunctie, dat daar groomers hun weg naar proberen te vinden. Hè. Groomers gaan de omgeving waar dat veel kinderen zitten, gaan proberen uit te buiten. Zo hebben wij bijvoorbeeld dit jaar een dossier van grooming geopend op Spotify. En dat gaat heel veel mensen verbazen, maar ja, wat hebben wij gemerkt? Sinds 2025 heeft Spotify een chatfunctie. Dus het is niet zo gemakkelijk om gewoon kinderen weg te houden van het internet. Dat willen we ook niet, want het is een plek met heel veel mooie dingen waar dat kinderen kunnen leren, experimenteren. Hè? Een omgeving dat we van hen niet willen wegnemen. Wat dat we wel willen, is dat die omgeving veel meer levensadequaat wordt. Hè? Dat de privacy settings van die minderjarigen dat die goed staan en dat het niet zomaar mogelijk is voor volwassenen om die minderjarigen te gaan vinden online. Dat is al een hele belangrijke.

kan je echt letterlijk gaan dansen nu als je dat wil. Dancing on the Ceiling van Lionel Richie in Kortrijk. Want tot 23 oktober brengen wij daar de top 2000 tot leven op 4 fantastische locaties. We hebben daar eigenlijk locaties uit de clip nagebouwd. En als je daarin gaat rondlopen en foto's maken, dan is het net echt. Hè. Dan dans je echt on the ceiling van Lionel Richie. Dan ga je zitten op die sloopkogel van Wrecking Ball. Je gaat in de fantastische getekende wereld van Take On Me rondwandelen. En je gaat een iconische pose van Michael Jackson uit Smooth Criminal ook kunnen nadoen. Je moet het echt eens doen. Het is helemaal gratis. Wandelroute door het centrum van Kortrijk tot 23 oktober. En je maakt via social media, als je die foto's ook nog post, kans op een hotelovernachting of een shoppingbon van €200. Allen naar Kortrijk, zou ik zeggen. En nu even wat rusten en slowen met Robbie Williams en zijn Angels.

0: Robbie Williams en Angels. Goedemorgen, het is 9:30. Het nieuws met Grim uiteraard.
1: Goedemorgen, al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen. En het zijn vaak jongere mensen. Over een half uur begint in het Vlaamse parlement het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. De regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. En de VS wil dat Europa een derde van zijn dieselreserves vrijgeeft om zo de prijs aan de pomp te doen dalen. Dat zegt de Amerikaanse minister van Energie. De Amerikaanse president Donald Trump had er eerder mee gedreigd om geen diesel meer uit te voeren vanuit de VS. Zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint met mist, maar later komt de zon er opnieuw door. En temperaturen ook dan rond 20 graden.
2: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. Verlies je 10 minuten. 10 minuten ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En nog op de Brusselse binnenring tussen Expo en Grimbergen gebeurt een ongeval. Verlies je 5 minuten.
3: Als je eens wil koffietanken, mokken krijgen van ons, stuur dan gewoon eens je favoriete platen door. Kan je doen via onze website en dan zit je plots in onze uitzending.
4: Koffietanken
5: met Sven en Anke.
4: Elke werkdag tussen 9:30 en 10 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: de VIP. Niet de BIP, maar de VIP. En dat staat voor Vlaams Instituut voor Biotechnologie. Dat is een chique ding, een chique titel. We hebben Koen Lacroix uit Gent aan de lijn. Goedemorgen, Koen.
3: Hey, dag, Koen.
6: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Ja, hoe reageren mensen als je zegt ik werk voor het Vlaams Instituut voor Biotechnologie? Wat vragen ze dan? Dat is de eerste vraag die ze stellen.
6: Ja, de logische vraag is natuurlijk, wat doen jullie? En dat is natuurlijk niet heel een boterham.
2: Ja.
6: Want ja, wij doen eigenlijk fundamenteel basisonderzoek in de biotech. Dus wij proberen dingen beter te begrijpen. Biologische processen, alles dat leeft, planten, mensen. En ja, we proberen dat beter te begrijpen. En gaan op lange termijn op zoek naar maatschappelijke toepassingen. Van hoe kunnen we nieuwe zaden ontwikkelen, nieuwe medicijnen, nieuwe behandelingen.
3: Nuttig.
6: Zaken allemaal.
2: Koen, ja. Je moet eigenlijk zeggen, je moet het verkopen als wij van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, de VIP, wij zorgen voor een betere wereld. Want dat is wat jullie doen. Hè?
3: Een gezondere
2: medicatie,
3: wereld ook. Ja,
2: gezondere planten. En een tijd geleden, ik herinner me dat toch, ik weet niet welk jaar dat was, hebben jullie toch ooit eens een oproepje gedaan om zoveel mogelijk potjes stoelgang van ons te krijgen. Hè? Dat zijn toch jullie, hè?
6: Ja, dat klopt. Ja, dat was een van onze onderzoekers. En die hebben duizenden uitwassen verzameld van mensen om daar onderzoek naar te doen. Want blijkbaar kan de stoelgang van mensen heel veel zeggen. Meer dan dat je denkt, bijvoorbeeld over bepaalde aandoeningen in de hersenen. En op die manier kan je meer te weten komen dan je denkt uit een potje stoelgang.
3: Ja, maar ik heb er ook al over gelezen. Maar het is wat dat, jullie zijn met 2000 medewerkers, dus een gigantisch bedrijf. Maar het zijn nogal vrolijke dingen. Hè. Jullie bekijken bijvoorbeeld hoe je een chilipeper kan gebruiken, al de stoffen die daarin zitten, om pijnstillers zonder verslaving te ontwikkelen. Dat vind ik super interessant. Maar ook, jullie maken betere gisten die leiden tot lekkerder alcoholvrij bier. jullie zijn helden, want dat is wel aan het gebeuren. Hè. Alcoholvrij bier is steeds lekkerder aan het worden. En dat is allemaal dankzij jullie.
6: Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat is iemand anders, een ander onderzoeker. En die heeft een gist ontwikkeld. Die inderdaad, dus als biergist, normaal gezien ontstaat er dan alcohol en smaak die daarbij past. En trekken ze achteraf die alcohol eruit. Maar een van onze onderzoekers heeft inderdaad een gist ontwikkeld die smaken zo ontwikkelen, maar dan zonder dat de alcohol eigenlijk ontwikkelt.
3: Ja, dat vind ik tof. Hè. Als wetenschap dat soort dingen aan het doen.
2: En mogen jullie dan met z'n 2000 personeelsleden eens proeven? Of het effectief wel lekker is, die nieuwe gist?
6: Ja. Ja, dat kan zeker, tuurlijk.
3: Ah, perfect.
2: Ja, jij zit op een andere dienst, want jij zit op de onderzoeksdienst. Je bent senior controller op de financiën. Daar is het ook goed mee gesteld, Koen.
6: Ja, dat klopt. Dus ja, ik volg een beetje de budgetten op en de rapporteringen, zodat de onderzoekers weten wat er binnenkomt en wat er kan uitgegeven worden.
2: Heel belangrijke functie.
3: Oké, het zal koffieproeven zijn, zei ik daarnet, want de mokken komen eraan en we gaan jullie favoriete platen draaien. Niet van alle 2000, dat zou een beetje veel zijn, maar ik wens je een super fijne dag toe en een goed weekend.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Goedemorgen Sven en Anke, ik ben Shoni. Ik koos Don't Stop Me Now van Queen voor de 30ste verjaardag, want al 30 jaar verleggen we grenzen in de biotechnologie en met alles wat er nog te ontdekken valt, zijn we natuurlijk nog lang niet klaar.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey Joe, Mathieu van Bazaar hier. Bedankt om te stemmen op Goud. Onze ultieme nummer 1 van de top 2000 van Joe is Dreams van Fleetwood Mac. Omdat dat, ja, een ongelooflijk nummer is.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Ixina.
4: Ixina. Ja aan je dromen.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.

0: Sven en Anke.
1: Hallo, ik ben Laurien en ik heb gekozen voor het liedje Unridden van Natasha Bedingfield, omdat het zowat de teamsong is van onze vriendengroep bij VIB. En het mij eraan herinnert dat VIB meer is dan een werkplek, maar ook een plek waar je vrienden kan ontmoeten.

0: Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Good times.
1: Great music.
0: Dit is Joe.
2: Hey, goedemorgen. Ik ben Arne Janssens, onderzoeker bij VIB. En ik heb gekozen voor het liedje Don't Stop Believing van Journey. Net zoals bij heel veel dingen in het leven is het heel belangrijk om niet op te geven als het de eerste keer niet lukt. In onderzoek nog meer dan anders. Dus aan al die beginnende PhD's, als de eerste keer faalt, blijven doorgaan en opnieuw proberen. Het is het waard.
3: Just a

0: met Sven en Anke.
1: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be. Opgelet, grote renovatiewerken. Want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53... of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
4: Een hele goede morgen. Het is vrijdagochtend, bijna 10:00. Dit is het nieuws met Lore Brijsink.
5: Goedemorgen. Er wordt gedebatteerd over het Vlaams begrotingsakkoord. Meer en meer Belgen maken een testament op. En ongenoegen bij de Portugese fans over hun bondscoach. In het Vlaams parlement start het debat over de septemberverklaring. Minister-president Diependalen stelde zijn besparingsakkoord woensdag voor. Zijn regering gaat de komende 3 jaar zo'n 3 miljard euro besparen om de Vlaamse begroting in evenwicht te krijgen. Onder meer op het kindergeld en de subsidies. Vandaag zal ook de oppositie daar haar mening kunnen overgeven. Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat zeggen de notarissen. En het zijn opvallend vaker jongere mensen.
6: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht. En dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die, als ze zouden overlijden zonder testament, moeten terugvallen op de wettelijke regeling. En die is niet aangepast.
5: Als je een testament laat opmaken door de notaris, betaal je zo'n €600. Maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En de Portugese bondscoach Jorge Jesus is uitgefloten door Portugese fans voor de Nations League-wedstrijd tegen Denemarken. Hij heeft ruzie met sterspeler Cristiano Ronaldo. Die is daardoor opgestapt. Portugal won wel met 2-4. De bondscoach zei dat die prestatie belangrijker is dan al de rest. Zondag speelt Portugal een thuiswedstrijd tegen Noorwegen. We krijgen een zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen vrij zonnig. Zondag begint de dag met mist, maar later komt de zon erdoor. De maxima blijven in het weekend rond 20 graden.
4: Drie files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Langs de file Brussels Binnenring 7 erbij tussen de Expo en Grimbergen. Op de A12 richting Antwerpen schuif je 6 minuten aan ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Gent ook 6 minuten erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne.
1: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Dit is Joe
0: met Heidi van Tielen.
4: Het is vrijdag, we gaan deze voormiddag nog lekker efficiënt zijn, maar tegelijkertijd natuurlijk genieten van de muziek en al een klein beetje dromen van het weekend.

En heel veel muzikale stars deze ochtend bij Joe. Straks om 11:15 de laatste wegwijzer deze week met zanger Christophe. Maar eerst een waarheid als een koe. Love is all.

Je hoorde net Cat's Eye and Animal, een grote hit uit dit jaar, uit 2026. Misschien komt dus voor Cat's Eye die top 2000 van dit jaar klein beetje te vroeg om al een plekje te veroveren, maar langs de andere kant, nieuwe muziek is ook meer dan welkom in die lijst. Er zijn 2000 plekjes, zo gaat dat bij een top 2000. En daar mogen er uiteraard ook een aantal worden ingevuld door liedjes van dit jaar of van vorig jaar. Dat hoeven niet alleen de grote klassiekers te zijn. Nu, jij bepaalt dat, hè. Als je nog niet hebt gestemd, wacht niet meer te lang. Er zijn al duizenden stemmen binnen, maar we want more. Het moet echt jouw lijst zijn. Joe.be, de Joe-app, daar vind je een heel eenvoudige manier om jouw favorieten te kunnen doorgeven en die dan ook volgende week te horen vanaf maandag. Want dan start die meest geweldige lijst van het jaar, onze top 2000.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Mohsin Abbas en mijn nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Don't Stop Me Now van Queen. Omdat het een beetje een oppepliedje is dat je er gewoon voor moet blijven gaan. Je amuseren, ook al zijn er mensen die een buskill willen zijn of partypooper. Je niet laten doen, just go for it.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is Joe.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
2: Ach.
1: Maar dan bot je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
3: Mannekes,
4: Pompie,
3: nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
4: Oh!
3: Met ons Gamma Pluskaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
3: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
10: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
9: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
11: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
10: Bel op onze makelaar.
9: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
12: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
13: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
15: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
16: Xina.
15: Info in je winkel of op xina.be.

als vandaag toch hem nog een gelukkige verjaardag gaan wensen. Wij doen dat dus wel, want de goede sfeer die zit nog altijd in de muziek van Sting. Tegenwoordig op tournee met Sting 3.0, een tournee zonder grote band, zonder de Police, maar enkel met een gitarist en een drummer erbij. Ik draai nog eens de nummer 495 van Sting vorig jaar in onze top 2000, deze geweldige Englishman.

0: gaat zo meteen keihard voelen dat het bijna weekend is. Maar je voelt het ook al deze vrijdagochtend wat aan de files. Op dit moment maar één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 7 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Heidi van Tielen.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

waanzinnige danceclassic. God is a DJ van Faithless. Christophe, zanger Christophe, die heeft het deze week gehad over zijn passie voor het Engelse Koningshuis, zijn liefde voor Zuid-Afrika, zijn spirituele ervaringen met overledenen en gisteren nog over zijn eigen sushi-rolletje met paling erin in zijn favoriete sushi-restaurant. Allemaal na te lezen op joe.be of in de Joe-app als je doorklikt naar de wegwijzer. En zometeen gaat daar nog een laatste tip bij komen en die, dat heeft hij mij al verteld, die gaat te maken hebben met zijn grote liefde voor dieren. Dat is voor zometeen na Snow Patrol en UB40.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B+ leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
6: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
7: Joehoe!
8: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
7: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
8: Amai, zalig, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
9: B-bad.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad inzamelkubus in je brievenbus.
10: Ritchie, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
3: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
2: In Libelle naar...
3: De vijf beste looks van nu.
2: In Feeling of naar...
3: De hotste adresjes in je buurt.
2: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Profiteer nu van speciale condities.
11: Hoe mag die steek gebakken zijn?
12: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
13: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
12: Bleu.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.
17: Joe. Dit is Joe.

0: Snow Patrol, shut your eyes. En als je niet aan het rijden bent, mogen de oogjes gerust dicht blijven. Dan kan je extra goed luisteren naar dit hier.
1: De Wegwijzer.
0: Ja, voor de laatste keer zanger Christophe. Christophe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op vrijdag mag mijn wegwijzer ons altijd op pad sturen met een uitstaptip. Wat heb jij gekozen?
2: Wel, ik hou ervan om uitstapjes te doen met mijn petekindje Melissa Marie. Ja. En ik wil dan altijd zo wel iets doen dat haar impressioneert. Waarvan ze onder de indruk is. En ik weet dat ze, net als ik, een heel grote dierenvriend is. Dus nu staat er op ons verlanglijstje om heel binnenkort te doen de zonnegloed in Vleteren. En dat is een beetje een rusthuis voor dieren die zijn opgevangen. Hè. Uitheemse dieren die in slechte omstandigheden zaten, dus die zijn een beetje gered, als je het zo kunt noemen, ja. Of uit een circus of zo. En daar wil ik nu heel graag naartoe. Ik vind dat zo'n fantastisch initiatief, dat die dieren daar hun laatste jaren in alle rust en in alle kalmte kunnen doorbrengen.
0: Ja, want je bent een heel grote dierenvriend ook, hè?
2: Absoluut, ja, ja.
0: En ik zie hier dieren die daar zitten. Het zijn inderdaad niet de honden of de katten die gerescued zijn.
2: Nee, nee.
0: Er zitten bruine beren,
2: maar
0: zie ik hier.
2: Het zijn apen, ja.
0: Ja. Links.
2: Apen, van alles. Ja, ja, ja.
0: Oké, dus je bent er zelf nog niet geweest, maar het is iets dat je heel graag wil doen in de toekomst.
2: Ja, dat staat helemaal bovenaan mijn lijstje en ik denk dat we dat heel binnenkort gaan doen, Lisa Marie en ik.
0: Oh, geweldig. Zeg, en Sander, zo nog uitstapjes op het programma met jouw petekind?
2: Ja, dan staat er ook nog een klein kort uitstapje naar Disneyland Parijs.
0: Oh, dat is jouw andere passie natuurlijk ook, hè?
2: Dat is mijn andere passie. En ik denk, ik ben het al kwijtgeraakt, maar ik denk dat ik dit jaar aan mijn 70ste keer ga geraken.
0: Oh, maar Christophe, dat is waanzinnig. Dat is
2: ja,
0: echt,
2: ik weet het.
0: En dat blijft jou nog altijd op een positieve manier verrassen en blij maken.
2: Absoluut. En dan alleen nog maar de glimlach op het gezichtje van Lisa Marie zien, dan voel ik me ook terug kind. En dan de winkeltjes induiken voor een knuffel te kopen en dan de parade zien en Mickey zien met Mickey op de foto. Ja, dat, voilà. Ik herleef het helemaal.
0: Oh, het kind in ons naar boven halen, dat kan zeker geen kwaad.
2: Voilà.
0: Goed, maar heel toffe tips die je ons deze week hebt gegeven, Christophe. Heel erg bedankt daarvoor. Natuurlijk heel veel succes ook met de drukke weken en maanden die er nog aankomen met alle concerten die
2: Dankjewel.
0: Je gaat geven. En we komen elkaar sowieso wel ergens tegen. En wie er aan het luisteren is ook, want je zit op zoveel plekken. Christophe.be, daar kan je natuurlijk ook jouw volledige agenda terugvinden.
2: Ja.
0: Super. Christophe, dankjewel voor deze week en heel graag tot binnenkort.
2: Heel graag gedaan.
0: Dankjewel.
2: Ik ga je missen door volgende week.
0: Oh, ik ook. Bye. Misschien bellen we nog wel eens terug. Wie weet. Salutjes, hè. Bye-bye.
2: De Wegwijzer. Good times. Great music.

Je hoorde net zanger Christophe die als uitstaptip op deze vrijdag een beetje Disneyland had, maar vooral ook de zonnegloed in Vleteren. Een soort combinatie van dierentuin en opvangtehuis voor wilde dieren. Niet zo super bekend, denk ik, bij heel veel mensen, maar toch wel wat reactie, onder andere van Sophie uit Kortemark. Die zegt, het is daar heel mooi. Goele uit Mazeik zegt dat ook. En die hebben ook het idee, je kan daarna dan enig gaan drinken in West-Vleteren. Daar is uiteraard ook een publiek voor. En ja, wat je natuurlijk ook kan doen, ik ben het eens even gaan opzoeken. Het is ongeveer een dik half uur rijden vanuit Vleteren naar Kortrijk. En daar zijn natuurlijk die Joe Top 2000 hotspots. Plekken waar je in de fantastische decors van legendarische videoclips kan gaan staan. Foto's kan nemen en daar ook heel leuke prijzen mee kan winnen. Dus ook dat kan nog een leuke tip zijn voor dit weekend of een van de komende weken. Want die blijven er nog wel eventjes staan tot het einde van onze Top 2000. Nu gaan we terug richting jaren 90, want daar zit C.B. Milton met It's a Loving Thing.

0: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op te eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Minder en meer. Bij Kiraybank Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Kiraybank Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiraybank.be.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Zometeen een echte top 2000 classic top 10 materiaal. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Lore Brijsink.
9: Goedemorgen. Het Vlaams parlement debatteert over de septemberverklaring. Steeds meer mensen maken een testament. En Oekraïne lanceert voor het eerst een eigen ballistische raket. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat €3 miljard besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
10: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
9: Al maar meer Belgen hebben een testament. In de eerste helft van dit jaar kwamen er 50.000 bij. Een kwart meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de notarissen. Het zijn opvallend vaker jongere mensen, zegt notaris Goedele van de Kerkhoven.
11: Op jongere leeftijd wordt er ook een woning aangekocht en dat zet vaak mensen tot nadenken. En er zijn vandaag heel veel diverse samenlevingsvormen. We hebben bewust alleenstaanden, we hebben plus oudergezinnen. Dat zijn mensen die als ze zouden overlijden zonder testament moeten terugvallen op de wettelijke regeling en die is niet aangepast.
9: Als je een testament laat opmaken door de notaris betaal je zo'n €600, maar je kan het ook zelf thuis bewaren. En Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook is het mooi nazomerweer. Vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
8: 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten erbij. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Nederland is dat 5 minuten extra tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. E19 richting Antwerpen, 7 minuten extra tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord komt daar door een defect voertuig.
12: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Dit is Joe.
13: Met Heidi van Tielen.

een van de beste metaforen ooit in de geschiedenis van de muziek. Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Vorig jaar wel weggezakt naar plaats 20 in die top 2000. Zometeen trouwens ook een in de stemming die daarmee te maken heeft met die geweldige top 2000 die maandag start.

0: 2000.
1: Volgende maandag om 10 uur dan mag ik zelf starten met de top 2000 met nummertje 2000. Maar dit weekend hoor je bij Joe al de top 2000 countdown. En er is nog een extraatje dit weekend, meer bepaald op VTM3. Want daar gaan ze dit weekend de beste muziek biopics uitzenden. Dat wil dus zeggen films, ja, die gaan over het leven van een bekende top 2000 artiest. De ene natuurlijk al wat meer gedramatiseerd dan de andere, maar wel altijd heel fijn om naar te kijken. En het zijn echt stuk voor stuk topfilms. Bijvoorbeeld morgen Bob Marley, zijn film, tv-première daarvan, One Love. En ook Rocketman, fantastische film over het leven van Elton John. En zondag is het dan de beurt aan de biopic over het leven van Whitney Houston. Ook daar is het een en ander gebeurd. Die heet I Wanna Dance With Somebody. Maar ook vanavond al op VTM3 twee absolute kleppers. Back to Black over het leven van Amy Winehouse. En je hoort het al op de achtergrond, ook Purple Rain van Prince is erbij, waarin Prince zelf de hoofdrol speelt en natuurlijk ook de fantastische muziek heeft voorzien, zoals deze Purple Rain.

0: Zometeen dus een In de Stemming die te maken heeft met de stemming van de top 2000. Het is zo gelaagd allemaal vandaag. En eerst nog het stemadvies van de man die Anke Bukkings, ondanks zijn belangrijke universitaire carrière, al jaren Ricky T noemt. Alsof het een of andere rapper is.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hallo, ik ben Rick Dorfs en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Tu sais, l'été indien van Joe Dassin. Omdat het een liedje is dat de zomer heel lang doet duren.
4: Aux couleurs de l'été indien.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
5: Dit is Joe.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton?
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Mannekes.
9: Bompie.
8: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Oh. Oh.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
11: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
2: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
2: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken op het wijnfestival.
14: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
15: Oh, dan de die. En de die?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
15: En de deze.
14: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: Tegenwoordig heeft de jeugd belangst. Ik heb dat zelf ook een beetje. Blondie komt uit een andere generatie. Die vraagt erom. Call me.
1: In de stemming.
0: Alle collega's hier bij Joe en ikzelf uiteraard ook. Wij zijn allemaal aan het aftellen naar de top 2000. De hoogmis van de goede muziek die maandag start om 10 uur. En natuurlijk garant staat voor 3 weken waanzinnig goede muziek die jij hebt gekozen. Dat is het principe nog altijd. Nu, als je daar geen tijd hebt voor gehad de afgelopen dagen, ik snap dat. Te leven. Druk, druk, druk. Bijna weekend wel. En dat zijn dan ook de 2 laatste dagen waarop je kan stemmen op de top 2000 in de Joe-app. En wat ik dan heel vaak hoor, en dat snap ik zelf ook helemaal, dat is keuzestress. Hè? Dat is gevoel van ik moet hier knopen doorhakken. Dat is beslissingen nemen. En daarom vandaag een in de stemming die jou een extra duwtje gaat geven om je hoofd op orde te krijgen. Want dit is de eerste mogelijkheid in de Joe-app waarop je nu kan stemmen. Je kan er dus voor stemmen, nog niet voor de top 2000, maar wel voor deze in de stemming. Bugsfizz, heel erg leuke single met Making Your Mind Up. Ja, en stemmen op de top 2000 van Joe, dat doe je natuurlijk in de eerste plaats voor de fun. Maar eigenlijk is er ook een soort van mega toffe verantwoordelijkheid aan verbonden. Want jij selecteert mee de muziek die iedereen gaat horen op zijn radio. En daarom kan je nu ook stemmen op Selector en on my radio.

jij selecteert. Dus hij selector en on my radio. Voor je dus nog misschien jouw definitieve lijstje gaat doorgeven voor de top 2000. Kan je ook ineens doen als je in die Joe-app zit en nu dus op Bugsfist stemt of de selector. Eén van de twee haalt het en draai ik zo meteen.

0: Met Sukero werd het 11:30. Drie problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. E19 richting Antwerpen. Een kwartier erbij tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord komt daardoor een defect voertuig. Op de A12 5 minuten in de file ter hoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Gent 8 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Heidi van Tielen.

De stemming vandaag over keuzestress bij het stemmen. En meer bepaald op de top 2000. De keuze die ik jou daarbij heb gegeven, die lijkt niet zo stressvol te zijn. Een meerdere no-brainer. Want Bucks Fizz met Making Your Mind Up, wat zoveel wil zeggen als een beslissing maken, haalt het op dit moment met 79% van de stemmen. Jullie selecteren voorlopig dus niet de selector met On My Radio. Dat is de andere optie die je hebt in de Joe-app. Maar alle stemmen worden geteld, ook degene die nu nog de komende 5 minuten gaan binnenkomen. Dus haast je naar die Joe-app, hurry up en beslis mee welke song ik zo meteen draai.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
1: Nee.
2: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Yo, ik ben Adil Alarbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
9: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK.
10: Op, alles is op.
9: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
10: Oké,
9: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
12: Absoluut, met de Pro van
11: Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
11: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
13: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
14: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
15: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en

0: schlagerfestival.be.
1: Go yellow!
2: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
3: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
4: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

0: in de stemming.
1: Ik besef nu dat ik mensen met keuzestress nog een beetje extra stress heb gegeven. Ah ja, door een in de stemming te organiseren over de keuzestress die gepaard gaat met de top 2000. Maar komende van mezelf, een weegschaal, iemand die dus in het leven sowieso al heel moeilijk beslissingen kan nemen, wil ik wel mijn tip geven over hoe ik mijn keuze heb gemaakt om tot een top 3 te komen om te stemmen op die 2000. Wat heb ik gedaan? Ik heb zelf gekozen voor een heel dansbaar liedje, dus een liedje waarop ik niet kan stilstaan. Dan eentje dat ik gewoon super mooi vind omwille van de melodie en omwille van de stem, iets romantisch en dan iets Nederlandstalig. En zo ben ik zelf uitgekomen bij Beat It van Michael Jackson, bij Dolly Parton met You Are en ook bij Guus Meeuwis met Het is een nacht. Dus zo ben ik te werk gegaan, maar doe vooral je eigen ding in die Joe-app of op joe.be. Maar het kan misschien toch wel een tip zijn om die knopen door te hakken. Nu, de knoop is doorgehakt bij In de Stemming en dat was een zeer efficiënte knoop, want met 77% van de stemmen is het Bugsfish geworden met Making Your Mind Up. En ik ben eens even gaan kijken. Die stonden vorig jaar in die top 2000 op nummertje 1630. Wie weet, als jij er niet op kan stilstaan, kan dit ook die tips.

één single waarop je niet kan blijven stilzitten. Eentje die je gewoon super mooi vindt en één Nederlandstalige. Dat is mijn persoonlijke keuzestrategie die ik net heb gedeeld met jou voor onze top 2000. Melissa, Dirk en Vivi, die sturen wat een toptip. Maar Patricia, die stuurt, ja maar Heidi, ik kan op geen enkel liedje blijven stilzitten dat jullie spelen. Liefste Patricia, ja, dan wordt het moeilijk. Zeker ook omdat ik zometeen ook nog Mambo No. 5 ga spelen van Lou Bega. En nu ook een geweldige classic van U2. Dit is nog eens Pride.

0: Een geweldig lijstje met vrouwen voor één keer niet dat van Ruben van Gucht. Wel, Lubega.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak. Code Yellow!
3: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De beste volle van maken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
5: Lidl, dat kan tellen.
7: Alles wat je weet over A-mode. Start.
8: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
7: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
8: A-mode. Familie van mooie merken.
0: We zijn er vrijdagmiddag. Het is 12 uur nieuws nu met Lore Dreissink.
9: Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie vraagt levenslang voor Chris van Haverbeke. De oppositie is scherp voor het Vlaams begrotingsakkoord. En een vast energiecontract was de afgelopen jaren nooit zo duur. Op het assiseproces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
10: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
9: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. In het Vlaams parlement woedt het debat over de septemberverklaring. De oppositie bekritiseert het besparingsakkoord van minister-president Diependalen. Hij gaat 3 miljard euro besparen, onder meer op de dienstenchecks en het kindergeld. En daar is weinig begrip voor. Fractievoorzitter van Anders, Stefanie Doze.
11: Nul visie, nul groeiplan, nul zicht op de toekomst, nul vertrouwen in burgers en in ondernemers. U beloofde met hand op het hart om een regering te zijn voor wie spaart, wie werkt en wie onderneemt. En vandaag zitten jullie dieper dan ooit in de zakken van de mensen die werken, sparen en ondernemen.
9: In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna 1.000 euro meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
12: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
9: Oekraïne heeft voor het eerst een eigen ballistische raket ingezet in de oorlog tegen Rusland. Dat maakte president Zelensky bekend. Het is een raket die hoog vliegt om een doelwit met hoge snelheid te raken. Enkele maanden geleden begon Oekraïne met de productie ervan. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenotes reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
0: Een paar files bijgekomen, maar op dit moment maar 1 plek waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E19 richting Antwerpen. 12 minuten daar in de file tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord.
13: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe.
14: De top 2000.
13: Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be. Dit is Joe
14: met Heidi van Tielen.

Madonna die zingt We Need a Holiday. Wel, Madonna en jij ook. Het is nog 4 weken wachten tot de volgende holiday. Dan begint de herfstvakantie, maar voor je het weet is het al zover. Want van die 4 weken zijn er 3 weken top 2000. Dus dat gaat supersonisch voorbijvliegen. Zometeen een echte top 2000 band Fleetwood Mac. Nu eerst Bruno Mars.

0: Way van Fleetwood Mac was vorig jaar nog hoger genoteerd in de top 2000 dan deze geweldige The Chain, stond op 50.
1: De top 2000.
0: Vanaf maandag gaan we ontdekken hoeveel noteringen dit jaar er zijn voor Fleetwood Mac. Of ze boven die 15 gaan gaan van vorig jaar, of het gewoon 15 blijven, maar dan wat in een andere volgorde, of misschien eentje afvallen. Kan allemaal, dat weten we vanaf maandag 10 uur. Dan gaan we ermee van start. Je kan nog altijd stemmen tot zondagavond 8 uur. Dat doe je via de Joe-app of via joe.be. Doe dat zeker. Het is jouw lijst. Het moet gewoon jouw lijst worden en zijn. En dat kan je dus door ons te laten weten welke de platen er volgens jou absoluut in moeten. En dit weekend, zaterdag en zondag, telkens vanaf 12 uur ook helemaal in die top 2000 sfeer al met wat leuke extra's. Dat ga je wel ontdekken bij Stijn, bij Brecht en bij Kenneth in de top 2000 countdown op zaterdag en zondag tussen 12 en 8. En dan is er ook op zondagochtend tussen 10 en 12 een nieuwe aflevering van Viva La Vida. Dat wordt er eentje met Anne Lemmes. Benieuwd, ja, het gaat over de liefde gaan, over B&B zoekt liefde misschien ook en over haar liefde voor dieren. Dat kan niet anders.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Rob Beenders, ik ben minister in de federale regering en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000, dat is die Pianoman van Billy Joel. Ik vind het echt een ongelooflijk mooi lied en ik zing het ook altijd heel luid mee als ik het hoor, omdat het een verhaal is dat gaat over troost en verbinding tussen mensen. En ik hoop dat het nummer heel veel stemmen krijgt.
2: Sing us a song, you're the piano man. Sing us a song tonight.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
3: Dit is Joe.
0: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Mannekes!
7: Bompie!
6: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
7: Oh!
6: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
8: Ik heb er al direct 2 nodig.
9: Oh, ik heb 20.
8: Ik dacht het wel.
6: En wel, het is het moment.
0: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
0: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas Van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
12: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
14: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
18: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.
22: Dit is Joe.

Alex Warren en The Fever Dream. We weten allemaal dat geld tegenwoordig op een spaarrekening niks meer opbrengt. Integendeel zelfs. Nee, een van de beste investeringen, dat zeggen ze dan altijd, dat is goud. Wel, ik ga jou nog een klein beetje rijker maken. Muzikaal dan met Gold van Spandau Ballet.

0: dan 10 minuten verliest. E313 richting Antwerpen, een kwartier erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19 ook een kwartier tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de ring rond Gent richting Zelzate 12 minuten extra tussen Gent-Zeehaven en de Skaldestraat. En op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Heidi van Tielen.

matter what. Maandag om 9 uur, dan start de top 2000. Je kan nog stemmen tot zondagavond 8 uur is dat. Maar er waren al snelle stemmers eerder deze week. Die hadden gestemd via de Joe-app en via joe.be. En zo een plekje hadden gewonnen voor een exclusieve set van Raf en Ronnie. Onze Raf en Ronnie, namelijk Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Daar waren maar 10 luisteraars bij. Maar ik heb een exclusieve opname kunnen kapen en die hoor je zo meteen bij mij. Dat wil dus zeggen een topsong uit de top 2000 met 2 topstemmen samen. Dat wordt dus top, hè? Kan niet anders.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Anne Lemmens.
2: Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
1: Ja.
2: Lezen in stilte.
1: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lemmens.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
3: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
6: B-Bad.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat is zijn cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Zeg maar leuk! Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
12: De mistje-datjes van Connections.
3: Oh my god, ik ben net terug van New York.
13: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
3: Nee, daar heb ik gemist, vrees ik.
13: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
3: Nee, ook gemist.
13: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
3: Nou, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
13: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
15: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
16: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
17: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
18: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
19: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
20: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
21: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
22: Volkswagen.
23: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
24: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
25: Iedereen gelukkig.
24: Enkel in de winkels van
26: Leonidas.
24: Voorwaarden op leonidas.com.

0: John Farnham heeft een aantal weken geleden zelf laten weten dat hij niet meer gaat optreden, omdat zijn gezondheid dat jammer genoeg niet meer toelaat. Nog eens You're the Voice bij Joe.
1: De top 2000.
0: Vanochtend al een paar leuke berichtjes gekregen. Onder andere van Sylvie, van Geraldine, van Laurens. Zij waren er alle drie bij deze ochtend. Ja, met dat exclusieve top 2000 concert van onze Raf en Ronnie. Van Raf van Brussel en Ronnie Mossuze. Die een aantal zeer grote favorietjes van jullie allemaal uit de top 2000 helemaal live hebben gezongen. Daar hoorde ook een lekker ontbijtje bij. Echt een verbenochtend voor de winnaars. De stemmers van de top 2000 die dat eerder deze week al hadden gedaan. En ja, het was dus super exclusief, maar 10 luisteraars die erbij aanwezig waren. Maar omdat het zo leuk was en zo goed, wil ik het toch ook met jou delen. En daarom laat ik nu een van de liedjes horen die Raf en Ronnie vanochtend hebben gespeeld. Het is oorspronkelijk eentje van Crowded House. Er wordt geweldig mooi tweestemmig gezongen. En dat lukt ook met die twee mooie stemmen van Raf en Ronnie. Weather with you.

0: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
1: Voor de volle 100% met de Pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de die. En de die?
6: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de die?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Goedemiddag, het is ondertussen 1 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Lore Breisink.
9: Goedemiddag. Straks kent Chris van Haverbeke zijn straf. De onderwijsprotesten in Luik gaan door. En in de straat van Hormuz is een tanker aangevallen. Op het assize proces tegen Chris van Haverbeke vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en 15 jaar ter beschikkingstelling. Dat betekent dat van Haverbeke bij een vervroegde vrijlating nog opgevolgd wordt. De procureur-generaal ziet geen verzachtende omstandigheden. Advocaat Chris Vinke van de beschuldigde wel.
10: Het is niet omdat iets verzachtend kan zijn dat dat de ernst van de feiten mildert. Ja? Het gaat hem eerder over wie hij is, in welke omstandigheden dat het gebeurd is. En daar meen ik toch hopelijk een paar graantjes te kunnen uitpikken. Maar ik ben niet naïef.
9: Chris van Haverbeke is schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en moordpoging op zijn ex-vrouw. Op het fraudeproces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi en haar partner geeft haar advocaat toe dat er administratieve fouten zijn gemaakt in de boekhouding, maar nooit met opzet. Volgens de verdediging is het jongerenproject Let's Go Urban onder zijn eigen succes bedolven en moest El-Kawakibi de dagelijkse leiding loslaten door haar rol als parlementslid en zou het daar fout gelopen zijn. In Wallonië wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs. In Luik zijn alle middelbare scholen dicht nadat het protest daar gisteren uit de hand liep. Vandaag verzamelden er toch een 400-tal scholieren. Ze gooiden voetzoekers en blokkeerden het verkeer. Ook in Anse en Huy is er protest. De prijzen van vaste energiecontracten staan op hun hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Zowel voor elektriciteit als voor gas. In oktober betaalt een gemiddeld gezin bijna €1000 meer dan in maart. Ortwin Huismans van Testaankoop.
11: Als je een vast contract hebt lopen dat afgesloten is in maart dit jaar of voordien, dan blijf je best bij dat contract. En als je toch absoluut een nieuw vast contract wil, ja, vergelijk dan heel goed de tarieven.
9: Op een tanker in de straat van Hormuz is brand uitgebroken na een aanval door een onbekend projectiel. Dat meldt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst op X. Er zouden geen gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Zwitserse Mara Winter is Europees kampioene wielrennen bij de belofte. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Nienke Vinke. Onze landgenoten reden in de achtervolging. Tess Moerman werd 10e en Fleur Moors 12e. Zij hoorden nogthans bij de favorieten.
12: Nederland was snel duidelijk dat ze er een harde koers van wilden maken voor Nienke. En het voelde ook al wel snel aan dat de tempo bergop al goed hard ging. Dus ik wist dat het wel een zware dag zou worden. Zolang mogelijk blijven vechten, maar dan uiteindelijk wilde ik ook van die klim is te zwaar voor mij.
9: Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer, vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
8: Want er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file staat in de richting van Antwerpen op de E313 en dat is tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost 22 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier. En op de ring rond Gent in de richting van Zelzaten, hinderd door een ongeval, gaat moeizaam tussen Oostakker Centrum en de Skaldestraat 16 minuten.
3: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app

0: Het was geen ontsnappen aan, hè? Ladies and gentlemen, Enrique Iglesias op de vrijdagmiddag. De hits van Smith. Let's go! En dan gaan we op de 2 oktober. Ik neem je mee naar het nieuwe weekend. Met nog heel veel suggesties voor de top 2000. En ook een aantal jarigen. Steen wordt 75, dat laten we ook niet zomaar voorbij gaan. Straks in de schatkamer ook een erebetoon aan Tom Petty, want die overleed vandaag. En dat is al 9 jaar geleden, we zijn dat niet vergeten. En ook hij is een absolute top 2000 kandidaat. De lijsten begint nu maandag, dat weet je. Je kan nog altijd stemmen, dat kan je tot zondagavond doen, 6 uur, maar wacht er niet te lang mee. En als je in de buurt van Kortrijk bent, de komende weken, en ook vandaag, dan zie je daar al de top 2000 hotspots. Het zijn geweldige decors en dan kan je jezelf onderdompelen in je favoriete videoclip. The Wrecking Ball van Miley Cyrus of Smooth Criminal van Michael Jackson zit erbij. En ook Take On Me van Aha. En er komen toch al veel reacties binnen. Even checken nu.
1: Hey, ik ben Dirk en ik was hier in Kortrijk. En ik zag hier de hotspot van top 2000 van Joe. En ik heb vorige week nog gestemd en Lionel Richie is mijn nummer 1 met het liedje Hello. Oei. En ik zag hier Dancing on the Ceiling. Ik wou daar een leuke foto mee.
0: Oké. Okay. En hangt er nog altijd ondersteboven, onze fijne vriend. Als je in de buurt van Kortrijk bent, je vindt het heel gemakkelijk ook. Alle informatie in de app en op de website. En welkom bij de

Grote hit voor Aaron Blommaert en Zoe Dewey. En tranen van goud bij Joe op deze vrijdagmiddag. Straks I Follow Rivers in die geweldige versie van Triggerfinger. En ook even de grootste hits van Kool & The Gang met Celebration. Allemaal kanshebbers voor de top 2000. Je kan nog altijd stemmen in de app en ook via de website joe.be. Keuze genoeg, zoals dit bijvoorbeeld. Ace of Base, ook een wandelende hitfabriek in de jaren 90 met All That She Wants bijvoorbeeld. En The Sign.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Dit is Stef Bos. Ik zwerf ook soms door de top 2000 bij Joe. En dat is papa of breekt de stilte. Maar ik ga nooit voor mezelf. Ik ga altijd voor een ander. En in dit geval zou ik het fantastisch vinden als er een nummer hoog in de top 2000 zou komen. Met als titel Desperado van The Eagles.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee!
2: Oei, wat is er?
3: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
2: Oei.
3: Ja, wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA, actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
5: Dag manneke.
6: Hey.
5: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
6: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
5: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
6: Ook landbouwer.
5: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
6: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
5: Ja, slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
9: Ah, schat, kijk eens naar de lucht.
10: Amai, dat is volledig grijs.
11: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
10: Ja.
11: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
10: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
11: Oef, dat is een pak van mijn hart.
10: Ja, schat.
12: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
13: Ik ben Pippa de kat.
14: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
15: Hallo!
13: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
14: Neem uw baasje eens mee.
13: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
14: Met de lage pladijzen.
13: Prijzen. Lage prijzen.
14: Wat zei ik?
13: Pladijzen.
14: Lage prijzen natuurlijk.
13: Ja.
12: Nu ook in je Maxizoon-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
14: Goed voor het baasje.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
18: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah, jawel. Eigenlijk wel.
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
18: Maffa.
17: Lidl, dat kan tellen.
19: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
12: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
20: It's a Sunweb holiday.
12: Op skivakantie vanaf 299 euro per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Dit is Joe.
21: De hits van Schmidt.

De feestbeesten van Cool in the Gang met een nummer dat wekenlang nummer 1 stond ook bij ons in 1981. Was dat Celebration. Meer 80's met straks Dennis Williams, Let's Hear It for the Boy. Maar eerst nog Stereophonics en ook Trigger Finger.

Vorig jaar op 1396 in onze top 2000. En dat mag misschien toch wat hoger. Triggerfinger, I will follow rivers. Of I follow rivers. Een overzicht van de verkeersproblemen. Vier files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen op de E313. En dat is tussen Massenhoven en Bommelgem. 26 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. 14 minuten. Op de ring rond Gent. Hinder in de richting van Zelzaat. Dat komt door een ongeval. Tussen Gentzeehaven en de Skaldestraat. Een kwartier. En op de Antwerpse ring tot slot in de richting van Gent. 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.

Zijn grote hit in 2001 voor Stereophonics. Vrijdag de 2 oktober, het is feest ten huize Sting. Want hij wordt 75 jaar jong en ik ben dat niet vergeten. Zo meteen heb ik een van zijn allermooiste. Hij duikt wel op in de zin van Schmitz, dus ik heb gekozen voor een mooi rustig nummer. Wat zou het zijn of wat zou je willen horen van Sting? Een rustig nummer om even te chillen, dus straks rond 2:15. Laat dat me even weten in onze app. Ondertussen gaan we nu naar de 80's met Let's Hear It For The Boy en Dennis Williams.

0: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
5: Leonidas.
6: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
7: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
6: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
7: Oh, met praline, die gouden.
6: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
8: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
10: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
9: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
11: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
9: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Een van die jonge muzikale goden. En toch al een pak hits ook op zijn naam. George Ezra en Dance All Over Me. En het is bijna 14:15.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het rustpunt in de middag met de jarige Sting. 75 jaar jong. En ik vroeg daarnet welk rustig nummer van Sting zou je dolgraag horen. Dankjewel aan iedereen die suggesties instuurde. Desert Rose, Russians, Fields of Gold, Every Breath You Take. An Englishman in New York, dat is allemaal binnengekomen. Maar met kop en schouders kozen de meesten voor dit. Fragile. Marianne uit Den Haan zegt heel graag die Fragile. Alleen al voor die allerlaatste noot. En gelijk heb je, Marianne. Ik zal hem ook absoluut laten horen. Voor de verjaardag van Sting.

Ja, dat was de Sam van Schmitz op deze vrijdag 2 oktober met Eagle. Abba. En we begonnen met het feestbeest. 75 jaar jong en dan wordt het een beetje fragile ook. Sting!

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
0: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Ja, dat is loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
8: Goedemiddag, het is ondertussen 2 uur. Joe Nieuws krijg je van Lore Brijsink.
9: Goedemiddag. Een bommelding op een school in Mechelen. De jury is in beraad over de straf voor Chris van Haverbeke en een gouden medaille op het EK zwemmen. In Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding. Het gaat om de school Ursuline. Zowel de leerlingen van het basis- als van het secundair onderwijs zijn geëvacueerd. Ze worden opgevangen in een kerk in de buurt. De oudste leerlingen mogen naar huis. De politie gaat de gebouwen controleren met een explosieve hond. In Brugge zit de jury op dit moment samen over de strafmaat voor Chris van Haverbeke. Die werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Hij kreeg op het proces daarnet nog het laatste woord, zegt collega Klaas Daniel.
10: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Hij heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
9: Van Haverbeke riskeert een levenslange celstraf. Het is op de wereldbeker korte baan zwemmen dat Lucas Envaux goud heeft gepakt op de 1500 meter vrije slag. Hij deed dat in een nieuwe Belgische recordtijd. Hij verbeterde zijn eigen record met meer dan een seconde. Vanmiddag blijft het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook in het weekend mooi nazomerweer. Vrij zonnig en temperaturen tot 20 graden.
8: En er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen, D313, en dat is tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 20 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 18. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten.
11: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe.

0: Ja, zet je ramen open. Luister gewoon naar het geluid van de stad of het dorp en de straat en de stemmen. En maak er je eigen beautiful noise van. Neil Diamond deed dat ook al in de 70s. Dit was de nummer 59 uit de top 2000. En je weet het, die geweldige hitlijst die presenteren we vanaf nu, maandag. En dat 3 weken lang. Maar je kan nog altijd stemmen op je favoriete. Keuze genoeg. Ik draai zo meteen bijvoorbeeld Sexual Healing. Marvin Gaye, altijd zo mooi. En ook Amy Winehouse, zo meteen.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Hey Joe, ik ben Stijnbaard. Mijn ultieme nummer 1 voor de Joe Top 2000 is Living on My Own van Freddie Mercury. Ik vond dat als kind bangelijk, de muziek op zich, maar ook het feit dat hij al overleden was toen die remix een hit was.
0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is
2: Joe. Joehoe.
1: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
1: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-bad-inzamelpunt.
3: B-bad.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-bad inzamelkubus in je brievenbus.
4: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
5: Patsers for life!
4: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: 30 ideeën voor pastaschotels
6: in Libelle Lekker naar
7: de 5 beste beleggingen van het moment
6: in Trends of naar
7: Belgische politiek achter de schermen
6: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
11: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
12: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
13: Xina.
12: Info in je winkel of op xina.be.

0: jaar geleden was het een grote clubhit. Ze vielen ook op door de bijzondere groepsnaam Kongs versus Cooking on Three Burners. Ik kook op drie gaspitten. Of zoiets. Als ik ga kamperen ben ik al blij dat ik er één heb, trouwens. This girl.
1: De top 2000.
0: Oh, maar dit is echt zo... ik denk dat je het al weet, maar indien niet, dan moet je echt dit weekend goed kijken naar de vrienden van VTM3. Want die doen ook iets in het kader van de Top 2000 Stemweek. Ze zenden dit weekend daar de beste muziekbiopics uit. En echt een geweldig programma, hoor. Zondag, Whitney Houston bijvoorbeeld daar bij VTM3. I Wanna Dance With Somebody. Morgen kan je kijken naar de tv-première van Bob Marley, One Love. Maar ook naar Rocketman van Elton John. En vanavond, jongens toch, Purple Rain van Prince. En ook Back to Black van Amy Winehouse. Als je het nog niet hebt gezien, echt een must-see, hoor. Een dramatische film over de weg naar de roem. Maar ook de stormachtige relaties en ook het creatieve proces dat ze doormaakten als top 2000 artiesten. Vanavond dus Back to Black.

Giles Band en Centerfold. Het is ondertussen 2:30. Een overzichtje van de verkeersproblemen. Op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen E19. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen Noord. 39 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen Oost. 26 minuten. Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen West en Borgerhout. 13. En in de richting van Gent. Tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. 10 minuten. Sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je minder dan 10 minuten.

0: binnenkort staat hij nog eens in Antwerpen op de 15e oktober. Bryan Adams en zijn grote succes uit de jaren 90. Please Forgive Me. Zometeen de laatste schatkamer voor de top 2000. En ik kies al de hele week allemaal nummers uit die nog niet in de lijst staan. Nu, het is vandaag ook al 9 jaar geleden dat Tom Petty overleed. En ik heb een aantal nummers van Petty gevonden die niet in de lijst staan. En die dat wel verdienen. Een van de mooiste presenteer ik je zo meteen. Maar eerst ook nog Celine Dion met I'm Alive.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Anne Lennes.
3: Ik zou toch minstens 1 keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul.
2: Ja, en stilte.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lennes.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
5: Maar groeien, laat het gras maar groeien.
6: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
7: Harta, harta, voelt u kat haar zalig zachte vacht?
8: Ai, poesje.
7: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
8: Ah, poesje.
7: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
8: Een stoute kat.
7: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
10: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
12: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Billy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
13: Mannekes,
14: Pompie.
13: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
14: Oh.
13: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
15: Ik heb er al direct 2 nodig.
14: Oh, ik heb 20.
15: Ik dacht het wel.
13: En wel, het is het moment.
16: Hoe maak je het?
17: Samen met Gamma. Gamma.
16: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
18: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
19: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
22: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
0: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
0: Enkel in de winkels van
11: Leonidas.
0: Voorwaarden op leonidas.com.
23: Dit is Joe met

0: Ja, 26 is ook het jaar dat Céline Dion haar comeback maakte. En die is ook perfect geslaagd. En ze pakt Parijs helemaal in. I'm Alive!
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Ik heb voor deze schatkamer een nummer gekozen van Tom Petty dat nog niet in de top 2000 staat. Want het is vandaag exact 9 jaar geleden dat we afscheid van hem moesten nemen. Hij was 66 jaar jong, had nog net op het podium met zijn Heartbreakers gestaan in de Hollywood Bowl. En een aantal dagen later was het gedaan. De oorzaak een overdosis pijnstillers volgens zijn officiële overlijdensakte. Maar laten we niet vergeten, Tom Petty sukkelde al langer met zijn gezondheid. Over de hele wereld treurden de fans en terecht, want Petty was de man die 4 decennia aan een stuk muziekgeschiedenis schreef. Met zijn stem, zijn song, stuk voor stuk herkenbaar uit de duizenden. Denk aan American Girl, Breakdown, Don't Do Me Like That en Refugee. Ja, dat zijn niet zomaar nummers, het zijn gewoon tijdcapsules. Petty startte al in 1977 met zijn band The Heartbreakers. Hij ging in de jaren 80 solo. Wie kent Free Fallen niet? Of Learning to Fly. Als je dacht dat supergroepen iets voor stripverhalen waren, Petty was gewoon ook lid van de Traveling Wilburys. Met Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Roy Orbison. Een team waar je zelfs als muzieklegende zenuwachtig van zou worden. Weinig mensen weten dit, maar Tom Petty kreeg het legendarische muziekvirus te pakken na een ontmoeting met Elvis Presley. Hij was 10 jaar oud, hij keek 1 keer naar de King en de gitaar was plots belangrijker dan zijn huiswerk. Stem hem in de top 2000.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love Is You. Straks gaan we swipen en liken tussen 3 en 4. En ik neem je mee richting weekend met topplaten van Melissa Etheridge. En ook Snow Patrol. En nu tot aan het nieuws nog een van de vettige feestnummers uit 1999. Want

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de die. En de die?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de deze.
0: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
3: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
4: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
3: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
3: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
5: Het is 3:00. Goedemiddag. Tijd voor het Joe Nieuws. Dat krijg je van Lore Brijsink.
6: Goedemiddag. Chris van Haverbeke hoort zijn straf. Fouad Belkacem krijgt geen asiel in ons land. En een bommelding op een school in Mechelen. Op het assiseproces in Brugge hoort Chris van Haverbeke op dit moment zijn straf. De jury zat maar een tweetal uur samen nadat ze hem gisteren al schuldig bevonden aan moord op zijn dochters van 5 en 8 jaar en aan moordpoging op zijn ex-vrouw. Net voor de jury vanmiddag in beraad ging over de strafmaat, kreeg van Haverbeke nog het laatste woord. Collega Klaas Daniel luisterde mee.
7: Chris van Haverbeke heeft heel kort het laatste woord genomen. Heeft eigenlijk bijna exact hetzelfde gezegd als gisteren al. Hij drukte nog eens zijn spijt uit en hij zei dat hij het jammer vond dat hij de klok niet kon terugdraaien. En hij voegde er ook nog aan toe dat hij Astrid, zijn ex dan, en haar familie niks zou aandoen, dat ze niks te vrezen hadden van hem.
6: Het is nu dus nog kort wachten op de straf die van Haverbeke krijgt. Hij riskeert levenslang. De asielaanvraag van Fouad Belkacem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkacem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij zijn veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkacem asiel aan in ons land. Maar dat wordt dus geweigerd. Belkacem kan wel nog in beroep gaan. En in Mechelen zijn 1700 leerlingen geëvacueerd na een bommelding in hun school. De jongere kinderen worden opgevangen in een kerk in de buurt. De ouderen mochten naar huis gaan. De politie doorzoekt de school nu met een explosieve hond. Gisteren was er ook al een dreiging tegen een school in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Daar vond de politie uiteindelijk niets verdachts. Naar de dader zoeken ze nog. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook zo begin volgende week.
5: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 27 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ook 19 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tot slot richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
8: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe

een echte 5-klassieker, deze. Werd gemaakt in 1989. En vorig jaar stond ze daarmee op 442 in de top 2000. Melissa Etheridge en The Way I Do. En dit zijn tot 4 uur de hits van Schmidt met toppers van Taylor Swift, Pink Floyd. En dit is Just Say Yes.

0: ritmo de la noche, Lorca.
1: Swipe of life.
0: De laatste voor de top 2000, daarna gaan we het uiteraard opnieuw doen. Maar ik zoek dus een straffe kandidaat die zo meteen even door de playlist kan swipen, maar hopelijk ook kan liken. Keuze genoeg, want we gaan weer echt alle kanten uit. Het is een beetje vrijdagse swipe of like, dus ik zoek ook iemand die helemaal into de vrijdagse mood is. Daarom stuur je Ik hou van de vrijdag. Nu in onze app, met een beetje geluk, bel ik je op. Ik hou van de vrijdag. Ondertussen Pink Floyd, ook al een van die hoogvliegers uit de top 2000. Another Brick in the Wall bijvoorbeeld. Vorig jaar stond hij nummer 200.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Met een enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kun je er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
1: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
4: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg, schat.
1: Ja?
5: Die badkamer, daar is een lek geweest.
1: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
1: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
1: Ach.
6: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan. Links de verzekeraars, rechts de beste premies. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
7: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
2: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
7: Bleu.
8: Goeiedag, meneer. Wat zal het zijn?
7: Voor mij 2 grote met mayonaise.
8: Mm-hmm.
7: En dan ook nog 2.
8: Was dat alles, meneer?
7: Geef mij ook nog 1.
8: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
7: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten? Of?
7: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
9: Een voorraad kattenbakvulling inslaan, er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de 2e identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomandco.com.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de 2e bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
11: Motorhome of camperfan? Op het Dicar Motorhome Salon vind je meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne.
12: Go yellow!
13: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
14: It's a Sunweb holiday.
15: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
16: Good times.

0: Taylor Swift, benieuwd wat zij zal doen in de top 2000. Je weet het, die lijst begint nu maandag.
1: Swipe of like?
0: Ik heb Angelique Legaat uit de vele inzendingen gekozen. En die zit op dit moment in haar auto. Ze

0: for your go-go of...
1: Kandidaat 2.
2: Help me carry the fire.
0: No Sound But The Wind, live op Werchter destijds. Editors, wie van die twee wil jij heel graag meenemen?
3: Dan ga ik voor Wham.
0: Wham, oké. Oké, Wham in de pocket en die kan je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Als je wil, gaan we ook naar de dansvloer met Donna Summer en I Feel Love. Of hou je Wham bij, Angelique?
3: Ja, die is ook goed. Die is ook goed. Maar blijf bij Wham.
0: Je blijft bij Wham. Oké, voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Wat drama met Meatloaf. I'd do anything for love. Ga je die nemen of hou je toch vast?
3: Blijf bij Wham.
0: De laatste poging dan.
1: Kandidaat 5.
0: Jij stuurde ook Ik hou van de vrijdag, maar we houden ook van de zondag en van Rob de Nijs. Of ga je toch bij Wham blijven? Jij beslist, je bent de baas.
3: We blijven bij Wham.
0: Wham!
3: Wees me een beetje een
0: vrijdagplaats. Ja, dat is waar. Zeg, ik wens je een behouden thuisrit. Ja, of je woont in Normandië. Valt dat eigenlijk mee daar?
3: Ja. Dus daar een heel leuk wonen.
0: Oké.
3: Okay. Rustig in de natuur.
0: Ja, dat geloof ik. Echt.
3: Maar ik kom ook graag nog even
0: terug
3: naar België, hoor.
0: Ja.
3: Eén keer per maand.
0: Dat geloof ik. Kijk, ik wens je vooral een fijn weekend en zeker ook genieten van de Top 2000 en van Wham, hè. Die staan klaar. Wake me up before you go-go. Dag, Angelique.
3: Dank je wel. Thanks.

dat was liefde op het eerste zicht. Van bij het eerste nummer. Tjaka, zei ze. Ja, ik hou hem bij. En die vier anderen, die maakten geen schijn van kans eigenlijk. De like van Angelique, die in Normandië woont en nu onderweg was naar haar dochter om het weekend door te brengen. Genoot ook in de auto, zoals veel andere mensen, van Wake Me Up Before You Go Go. Maar kijk, elk nummer krijgt bij de hit van Schmidt zijn tweede kans. Toch? Dus wie van deze vier wil je nog voor 4 uur vanmiddag horen? Stemmen gaat heel gemakkelijk, dat doe je in de app. Je klikt in die muziekpoll op je favoriet. Keuze tussen Editors, No Sound But The Wind, Donna Summer met I Feel Love, Meat Loaf en I Do Anything For Love But I Won't Do That en Rob de Nijs met Zondag. Strijd tussen Editors, Meat Loaf en Rob de Nijs, denk ik. Meat Loaf momenteel op kop, maar kijk, dat kan ook nog allemaal veranderen met jouw stem erbij. Er staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest. In de richting van Antwerpen op D313 een half uur tussen Herentals West en Antwerpen Oost. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord een kwartier. Antwerpse Ring dan in de richting van Nederland ook 15 minuten tussen Antwerpen Centrum en Deurne. En in de richting van Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne 10 minuten.

Twee Belgen en de Lena, vorig jaar in de top 2000 op 173. Ik heb vannacht een heel speciale droom gehad. Ik moet dat even met je delen. Echt, ken je dat zo van die dromen die realistisch overkomen en die je ook heel de dag, bij wijze van spreken, in je lijf meeneemt, omdat ze zo speciaal waren? En wel, ik heb dat dus vannacht gehad. Ik zat aan een heel chique bar. En ik zat er niet alleen. Naast mij zat Olivia Dean.

0: Zilla Kalm Karel.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Sven de Leijer en mijn absolute nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Lionel Richie met All Night Long, omdat hij een van de weinige nummers is waar ik nooit op kan stilstaan.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is
1: Joe. Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immos Koopman!
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: Wegdromen in een motorhome of campervan? Op een Dicar Motorhome Salon vind je de nieuwste modellen. Jij vergelijkt, jij kiest op je eigen tempo. Bij Dicar vind je de ruimste keuze van het land met meer dan 30 merken en meer dan 1000 wagens op stok. Profiteer van unieke aanbiedingen en uitzonderlijke saloncondities. Het Dicar Motorhome Salon. Van 8 tot en met 11 oktober in Geel, Wetteren en Veurne. Ontdek het volledige programma op dikaar.be.
7: Hier Pipa de kat.
8: En Bobby de hond van Maxizo.
7: Hallo. Hallo!
9: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
8: Je kunt ook vriend worden.
9: Van Maxizo.
8: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Dan krijg je de specialetjes.
8: Plezante tips, eerste klas advies.
9: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
8: Daar zijn vrienden voor.
9: Ah ja.
8: Ah ja.
9: Nu ook in je Maxizo-winkel... Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
8: Goed voor het baasje.
10: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
12: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.

0: Tom staat hier bij me, die neemt het zo meteen over tussen 4 en 7.
1: Amai, nog niet.
0: En jij gaat een aantal geweldige dingen doen.
1: Ja, we gaan de laatste stemmen verzamelen natuurlijk voor de top 2000, want daar kan je nog altijd voor stemmen. Maar doe het nu, want anders zetten we ze zelf in de juiste volgorde, hè. En dat is echt, dat wil niemand meemaken. Zo. Wat mij betreft is dat 3 weken aan een stuk Green Day. Dus dat gaan we niet doen. En ja, zoals je weet, Karel, want jij loopt hier al net iets langer rond als ik. Spelen we tijdens de top 2000 ook altijd een spel. Het is niet alleen leuke muziek.
0: Maar het wordt heel speciaal dit jaar. Want je kan echt iets verdienen dat je nergens kan kopen. Ja. Je kan het alleen winnen. En echt, geloof me, ik mag het nog niet vertellen, maar je wil dat gewoon winnen.
1: Wel, dat denk ik in deze keer. Wij zeggen dat vaak. Meestal is dat gelogen, maar deze keer is het echt.
2: Meestal is dat gelogen.
1: Nee, deze keer, het is echt iets tof. Het is echt iets tof, ja.
0: En je gaat dat zo meteen vertellen, nou, wat ze kunnen winnen.
1: Ik ga dat straks vertellen. Ja, ik ga het straks horen.
0: Fijn.
1: En voor iedereen die een geriatrische hond of kat heeft rondlopen.
0: Oei, mijn moeder heeft er zo een.
1: Blijf vooral in de buurt. Ja, want het is ook niet alleen je
0: oude
1: ouders en jezelf.
0: Iedereen.
1: Je huisdieren worden ook oud. Maar wat doe je daarmee met zo'n oud huisdier? Hoe verzorg je dat dan goed? Mijn dierenarts heeft daar meningen over. En ik had zoiets. Ah, wel, ik ga hem eens bellen, want dat is interessant.
0: Geriatrische huisdieren.
1: Ja, ik ga dat delen. Zo,
0: in Vlaanderen.
1: Geriatrie voor honden en katten.
0: Zometeen tussen 4 en 7. Ja, het is dat moment van de week weer, hoor. Het moment dat je de hete adem van het weekend in je nek voelt. Geniet van het weekend! Good times.

0: Maximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Ja, dat is Loesje.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top professioneel. Met de pro van...
0: Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: De beste Volvo aanmaken. Dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
9: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
10: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
9: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Huh? Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
10: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
9: Nou.
8: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
11: Hey, it's Friday. Dus extra veel goede muziek, mooie prijzen, filmtips en katten en honden. En eerst 4 uur, Nico Bosteels.
12: Goedemiddag, levenslang voor Chris van Haverbeke. Geen asiel voor Fouad Belkassem. En de Duitse politie neemt neonazi-muziek in beslag. Chris van Haverbeke krijgt levenslang. Hij moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank. Om hem ook na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Gisteren werd van Haverbeke al schuldig bevonden aan moord op zijn 2 dochtertjes. En moordpoging op zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak van Haverbeke rechtstreeks toe.
13: Meneer van Haverbeke, u weet ongetwijfeld zelf dat de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Dus ik denk ook dat de u opgelegde bestraffing voor u geen al te grote verrassing zal zijn. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
12: De jury weerhield ook geen enkele verzachtende omstandigheid. Van Haverbeke kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De asielaanvraag voor Fouad Belkassem is afgewezen. Dat laat bevoegd minister Van Bossuyt weten. Belkassem werd veroordeeld als leider van terreurgroep Sharia for Belgium en kan volgend jaar vrijkomen. Hij wil dan in België blijven, maar verloor bij die veroordeling ook zijn Belgische nationaliteit, waardoor hij eigenlijk moet terugkeren naar Marokko. Om dat te vermijden vroeg Belkassem asiel aan in ons land, maar dat wordt dus geweigerd. Belkassem kan nog in beroep gaan tegen die beslissing. De Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze viel op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes. Maar ook harde schijven, mobiele telefoons en €11.000 cashgeld. Er zijn 8 verdachten in dat dossier die ook lid zouden zijn van een extreemrechtse criminele organisatie. Maar er is niemand opgepakt. De rest van de dag blijft het vrij zonnig bij zo'n 20 graden. Ook in het weekend is er zon, soms wat wolken en maximaal rond 20 graden.
11: We hadden gisteren een loodzware avondspits rond Antwerpen. Eens kijken hoe het vandaag zit, dat iedereen goed zijn weekend kan beginnen. Dit zijn de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest richting Antwerpen, waar het gisteren ook al druk was, maar vandaag minder. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 36 minuten. Op de E19 vanaf Mechelen-Zuid tot Rums, daar is een ongeval gebeurd. 26 minuten file. En aan de andere kant van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord op de E19. 15 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout alles normaal, 21 minuten aanschuiven. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook normaal, 11 minuutjes.
14: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe.
15: De top 2000.
14: Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
16: And so it begins.
17: And now the moment.

0: Het lied waarmee we haar in 2009 leerden kennen was namelijk zoiets van Pokerface, wie is dat, die Lady Gaga? En kijk nu, that aged well.
1: Je weekend start hier. Are you ready? On the Kok.
0: 10 minuten over 4 op vrijdag. Hallo van de radio en hulde en bloemenkransen voor jouw aanwezigheid. Want ja, zonder jou, laten we eerlijk zijn, ben ik eigenlijk maar een zielige, ouder wordende, roepende man in een woestijn van eenzame afwijzing. En het is eigenlijk weekend voor iedereen, dus merci om er te zijn. Hoe gaat jouw weekend eruit zien? Bij mij is man lief in het buitenland, dus het zal vooral taxispelen zijn voor de hobby's van de dochter en haar vriendinnen, maar dat doe ik wel graag. Geef toe, zo ergens een uurtje staan wachten op een parking, zo alleen in de auto, terwijl er niemand iets aan je vraagt en je in geen enkele vergadering moet zitten, dat is ook een soort van me-time, toch? Jij krijgt onderweg naar jouw vrijdagavond een nogal speciale filmtip straks van Jan Vrij. Live vanuit zijn kelder en misschien wel 350 flappen om op te doen bij de Aldi. Dat zou een goed begin van het weekend zijn. Maar eerst even relaxen. Ik heb vandaag al heel hard gebrainstormd, vergaderd en gemaild. Mijn 3 hersencellen liggen in crisis, dus we blazen even de oren uit. Met een van de best verkochte singles aller tijden van Iris Goo Goo Dolls.

0: uit die heerlijke, hartverscheurende film. Toen Meg Ryan en Nicolas Cage nog een dingetje waren. Goo Goo Dolls, Iris van City of Angels, zoals dat toen. Kwart over vier, fijn om te zien dat jullie allemaal zin hebben in het weekend. Sylvia stuurt hier, goedenavond Tom. Mijn lief en ik gaan dit weekend de kindjes aan elkaar voorstellen. Ons kindjes aan elkaar voorstellen. Ik vind het zo spannend. Oh, dat kan ik me wel voorstellen. Zo'n wedersamenstelling. Het gaat soms vanzelf, Sylvia, soms ook niet. Komt wel goed, maak het gewoon gezellig. Hangt er niet te veel kak aan, zou ik zeggen. Ik heb het nog nooit gedaan, hè, een wedersamenstelling van een gezin. Maar volgens mij, als iedereen gewoon relaxed blijft, komt dat helemaal goed. Spannend! Laat mij volgende week weten hoe het ging en succes daarmee. Als je het weekend goed wilt inzetten, dan kan je dat best ook gewoon doen met een moddervette muziek. Wat hoor je graag? Wat wil je absoluut op deze vrijdagavond horen? Op je weg van of naar het werk? Of tijdens het kokerellen? Of tijdens het stressen over speciale ontmoetingen in het weekend? Sylvia, talk it to you. Laat het mij weten in de Joe-app. Dat mag met of zonder reden. Een classic van vroeger tot overmorgen. Laat maar komen, zo meteen tijd voor minstens twee verzoekplaten. Of misschien doen we zot en doen we er acht. Het is weekend.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Hey, ik ben Toby Alderweireld en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is Mr. Brightside van The Killers. De reden is dat ik nog moet denken aan mijn passage bij de Masked Singers in show 2 en dat was mijn favoriete show.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is Joe.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: klinken op het wijnfestival.
1: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
2: Oh, dan de die. En de die?
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: En de die?
1: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
4: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
7: oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar
7: de 5 beste looks van nu.
6: In Feeling of naar
7: de hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Hier zijn kameraad, dat is voor u.
14: Je weekend start hier. Bij Tom de Kok.

0: Ja, het origineel van Kate Ryan is toch beter. Ik weet het wel. Nee, je hoeft het niet te sturen. Het is, ik weet het, het is Arles. Voyage, het is het origineel. Beste vrienden, vraag maar plaatjes aan. Ja, Charlotte stuurt in de show-app. Wat moet ik doen om een plaatje aan te vragen? Ah, wel, gewoon hetzelfde bericht nog eens sturen, maar dan met het juiste plaatje erbij, Charlotte. Dan maken we er werk van. Wendy is helemaal klaar voor het weekend.
1: Hey Tom, ik ben op weg naar Limburg vanuit West-Vlaanderen. Een ritje van 3 uur voor wat me-time.
0: Ah.
1: Ik ga zonder man en kinderen even voor mezelf zorgen. Ik hoop dat het weer zo gunstig blijft. Maar onderweg blijf ik luisteren naar jou. Doei.
0: Me-time, maar ons wel meenemen. Dat is echt badass. Dankjewel, lieve Wendy. Je hebt het vast en zeker verdiend. Zorg vooral heel goed voor jezelf. Een mens moet dat af en toe eens doen. En dan was er ook dit verzoekplaatje. Een classic uit 2008 die plots op TikTok door een Nederlandse TikTokster weer helemaal hip en trendy is gemaakt. Kijk, de jeugd, ze kunnen nog iets leren van ons. Ilse de Lange.

Talazzi, een gouden ouwe, is dat ondertussen. En bij Gen Z helemaal terug, dankzij TikTok. Thibaut heeft hem aangevraagd, dankjewel daarvoor. Thibaut Eelse de Lange, so incredible. Die komt uit Nederland en nu we toch aan het grossieren zijn in Hollanders, zullen we ook nog eens... Het favorietje draaien van Marleen, die zegt The Scene, met blauw. Want veel te lang geleden, geniet ervan, Marleen.

0: zien. En met blauw, heel veel mensen blij daarmee. Ja, ja, nu zitten we wel met een probleem. Oh, Tanja stuurt hier. Ah, Tom, zou je hierna niet snel nog even Lais willen laten horen? Want ik ben aan het wandelen met de hond terwijl ik naar jullie aan het luisteren ben. En het is zo gezellig buiten. Maar ja, ja, Nico staat hier nu al voor het nieuws. Ja, dat is spijtig, Nico.
1: Sorry, ja.
0: Dat is, Ja, daar is echt weinig aan te doen natuurlijk. Oh, wacht, ik heb hier op een... Sorry, ik leun hier op de verkeerde knop, Nico.
1: Ja.

0: Allee, Ellen is er speciaal voor in de auto blijven zitten. Nico, dankjewel voor het wachten hoor. Ja, alleen hadden we nu Bart die zegt, oh, ik had nog zo graag editors gehoord. Ja, maar dat gaan we niet. We gaan het ook niet te ver drijven, hè. Toch?
1: Ja.
0: Nico?
1: Ja, straks
0: nee.
1: Misschien?
0: Ja, nee, dat gaan we niet. Oh, nee, sorry. Was, ja, excuus. Zo meteen hoor je. Buiten goede muziek nog een heel goede reden om volgende week te luisteren. Maar eerst eindelijk naar Nico live op onze nieuwsredactie. Wat gebeurt er, Nico?
2: Wel, goedemiddag. Chris van Averbeke die heeft levenslang gekregen en moet zich ook 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Je weet het, van Averbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor van Averbeke die wel nog in beroep kan gaan tegen die straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is weer vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar die hebben niks gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. De politie onderzoekt nog wie er achter die valse bommelding, althans vals mogelijk valse bommelding, zit. En de Duitse politie heeft een grote actie gehouden naar neonazi-muziek. Ze viel op verschillende plaatsen binnen en namen meer dan 33.000 opnames in beslag. Vooral cd's, vinylplaten en cassettes, maar ook harde schijven, mobiele telefoons en 11.000 euro cashgeld. Er zijn 8 verdachten in dat dossier, maar er is wel niemand opgepakt.
0: Dit zijn de plekken waar je 10 minuten of meer verliest onderweg. Eens even kijken op de E313 richting Antwerpen. Tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 56 minuten ondertussen al. Dat is daar net als gisteren. Dus dikke koekenbak. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Ook belangrijk, daar is een ongeval gebeurd. 41 minuten aanschuiven. En van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. 21 minuten. Richting Gent op de E17 tussen Beervelde en Gent-Brugge. Ook daar een ongeval gesignaleerd. 30 minuten aanschuiven. Op de Brusselse Buitenring tussen Grimbergen en Zelk. 28 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 18 minuten. Op de Antwerpse ring naar Nederland, van Antwerpen-West tot Borgerhout, 21 minuten, savan nog. En richting Frankrijk op de E17 tussen De Pinte en Kruishoutem, ook daar is een ongeval gebeurd, 1 kwartier erbij. Op andere plekken zou het niet meer dan 1 kwartier mogen duren. En ik stel voor dat iedereen stopt met ongelukken doen. Wees veilig, vooral voor jezelf, maar ook voor de andere weggebruikers. En lief voor elkaar zijn. Het is weekend.
3: Je weekend begint bij...
4: Tom de Kok.

0: En een van mijn favoriete Belgische vrouwen, haar Belgische BFF, Angèle Fever. Frank Dubocage, ik heb mij laten vertellen dat jij ergens buiten rondwandelt op dit moment. Ja, ik zit binnen in de studio, dus ik weet niet wat de toestand daar is. Wat zie je?
1: Ik zie die prachtig weer. De zon die schijnt. Wat hogere wolkensluiers die het allemaal net iets mooier nog maken. Ja, en de natuur die eigenlijk tot mijn verbazing nog meestal groen is. Nog weinig herfstkleuren. Dus dat valt hier, de herfst is nog niet direct begonnen.
0: Dat was mij ook al opgevallen inderdaad, dat alle blaadjes nog aan de bomen hangen. Ik ben benieuwd wanneer ze eraan gaan beginnen, die bladeren. Of die slagen misschien eens een jaar over. We zullen het zien. is dat overal zo, Frank? Zon op dit moment? Want ik zie onderweg veel ongelukken bijvoorbeeld gebeuren. Is het aan het regenen elders in Vlaanderen?
1: Nee, nogthans niet. Zijn ideale omstandigheden om te rijden. Het is de zon die van de partij is in heel het land. Hier en daar wat stapelwolkjes in het oosten. Wat ook wolkenvelden, maar voor de rest is zeker geen regen. De zon die ook nog niet zo laag staat. Dus ik zou dan denken dat dat misschien een oorzaak was. Maar dat lijkt mij ook sterk. Mm-hmm. Nee, het zijn ideale condities. Dat wil zeggen dat voor vanavond en vannacht het eigenlijk zo goed als helder gaat zijn. De stapelwolken die gaan verdwijnen. En dan krijgen we aan het eind van de nacht wel wat ochtendgrijs. Dus er kan hier en daar wat mist ontstaan. Of wat lage bewolking. En dat betekent dan ook dat we daar morgen gaan mee starten. Overigens vannacht ook relatief koud. Hè? Dus op de meeste plaatsen enkele cijfers van 6 tot 9 graden als minimumtemperatuur. Dus als we morgen nog gaan opstaan, gaan we toch zoiets hebben van dat voelt er niet echt warm aan. Dus dat is wel een feit. Maar in de loop van de dag wordt het allemaal beter. Dus het ochtendgrijs gaat heel snel opgeruimd geraken. Daarna krijgen we dus weer diezelfde omstandigheden als vandaag. Het is dus veel zon, wat hogere wolken thuis eventueel en wat stapelwolken. Maar meer dan dat niet, blijft ook overal droog en de temperaturen vergelijkbaar met vandaag, 20 graden. Dus voor zij die het weekend, die nu moeten werken, die gaan van dat mooie weer dit weekend sowieso of zeker morgen van kunnen genieten.
0: Zalig, nog altijd zacht en mooi voor de tijd van het jaar, om het met een cliché te zeggen. Uh-huh. Is dat zondag ook zo?
1: Wel, zondags lijkt het allemaal wat mistig te starten. Hè. Dus de kansen zijn dan toch wel een pak groter. Dus op veel plaatsen zou dat kunnen dat toch wel blijft hangen. Een groot deel van de ochtend en dan tegen de middag. Dan zou de zon daar toch moeten doorbreken. Dus dan moet dat opgebrand geraken. En dan krijgen we zondag namiddag toch nog mooi zonnig weer. En dan kan het eventueel dus opnieuw 20 graden worden. En begin volgende week, maandag en dinsdag, hetzelfde scenario nog altijd. Heel rustig weer, altijd wel wat ochtendgrijs. Loop van de dag wat zon. En waarschijnlijk zelfs een graadje warmer nog met 21 graden. Maar het is wel zo, de herfst komt dichterbij.
0: Aha,
1: en dat is toch al een paar dagen dat het in de weermodellen zit. En dat wordt vandaag opnieuw bevestigd. Vanaf woensdag begint het allemaal minder te worden. Woensdag nog een buitje, zo een overgangsdag. Misschien dat we nog net 19 graden halen. Maar dan gaan we richting 16, 15 graden. Dus het eind van volgende week, dat is toch al 5 graden minder. En dat niet alleen. We gaan donderdag buien hebben. En vrijdag gaat het in de loop van de dag regenen. De winter gaat ook wat toenemen. Dus zo wat herfstachtige condities komen dan toch aan.
0: Het wordt begonnen. Tijd, ik hou daarvan van de herfst. Laat maar komen. We hebben lang mogen profiteren. En Heidi heeft hier een verklaring voor de 5 ongelukken die ik net heb moeten voorlezen. Die zegt, dat is gewoon door ongeduld en vermoeidheid op het einde van de werkweek. Dat is lijkt me te vermijden, dus laten we het gewoon allemaal lekker veilig houden. En als je thuis komt, net zoals Frank, even in de natuur gaan wandelen, dat is goed voor hart en geest. Ja. Frank, maandag dan beginnen we eraan, de top 2000, maar dan bellen we jou ook terug, want we willen een update over de herfst dan. Hè?
1: Ja, en dat maar is
0: dag
1: goed,
0: Frank.
1: In orde.
0: En er zijn nog meer redenen om te luisteren maandag.
2: Top 2000.
0: Ja, maandag beginnen we dus aan de lijst met de 2000 beste platen ooit gemaakt. Je kan nog altijd stemmen, maar je moet het echt wel nu doen. Anders dan telt je keuze niet mee. Joe.be of de Joe-app. Zorg dat je die Joe-app ook geïnstalleerd hebt. Dan kan je daar ook alles volgen, mee aftellen, met ons binnenkijken. En er is uiteraard, net als elke editie van de Top 2000, een spelletje. En met dat spelletje kan je altijd leuke prijzen winnen. Dus het kan kunnen kleine onnozeliteiten zijn, soms is het heel groot. Dit jaar hebben we een speciaalke. Dit jaar geven we eigenlijk onszelf weg als gezelschap. Heb ik daarmee al te veel gezegd eigenlijk? Ik probeer het beter uit te leggen zo meteen.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
3: En nu zondag is mijn gast Anne Lennes. Ik zou toch minstens één keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul. Lezen in stilte.
4: Viva La Vida met Anne van Elzen en Anne Lennes.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
5: Xina.
2: Xina, ja aan je dromen.
6: Vroeger had ik iets van, hoe jonger, hoe liever. Maar nu mag het voor mij wel eens wat rijper in voller zin. Ik kan tegenwoordig echt zo eens goesting hebben in zo'n ouwe sneken. Pittige smaak, puur natuur. En als je Beemster ene keer geproefd hebt, geloof me vrij, dan kun je er niet meer afblijven.
7: Beemsterkaas! Lekker! Echt lekker!
2: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
7: Lekker! Echt lekker!
8: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
9: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
13: Panzers van Life!
12: Wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
14: De Koning. De slimme kijk op ramen.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
16: Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
17: Iedereen gelukkig.
16: Enkel in de winkels van
18: Leonidas.
16: Voorwaarden op leonidas.com.

0: beetje zelfvertrouwen van Jelly Roll. I'm good. We gaan richting 5 uur. I'm good, I'm good. En dan is het weekend en dan is het maandag. En maandag om 9, dan vliegen we erin.
1: De top 2000.
2: Top 2000.
0: Ja, de 2000 beste plaatjes aller tijden door jou in de juiste volgorde gestemd. Als je deze week al meestemde, je hebt nog tot zondagavond 8 uur de tijd. Dus laat je vooral niet tegenhouden. Maar als je al meestemde, dan kon je beloond worden. 10 lucky luisteraars die mochten vanochtend genieten van een intiem akoestisch concert van onze huismuzikanten. Ja, we hebben hier knallers in huis, hè. Raf van Brussel en Ronnie Massuze. In het kort, Raf en Ronnie. En dat klonk vanochtend hier in onze lounge zo.

0: zo briljant. Die gasten die moeten samen een plaat uitbrengen. Raf van Brussel en Ronnie Mossuze vanochtend. Voor een select publiek waar Geraldine deel van uitmaakte. Die heeft een foto doorgestuurd en die zegt dat het zalig was. Pracht. Gelegenheidsduo voor de top 2000.
1: De top 2000.
0: En dat is niet het enige, want als je stemt voor de top 2000 en volgende week luistert, dan ben je misschien ook een van de lucky bastards die we nog eens kunnen uitnodigen voor een nog veel groter feestje. Volgende week spelen we de hele week lang tijdens de top 2000 een spelletje waarbij je tickets kan winnen die je alleen maar kan winnen. Je kan ze niet kopen. We gaan een feestje geven. 23 oktober, dan sluiten we de top 2000 af met een after. De top 2000 after work party in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Onze homebase van de top 2000 waar je ook nog kan gaan wandelen langs decors uit verschillende liedjes van de top 2000. Jij kan erbij zijn met z'n vieren. Tussen 6 en 7 gaat Sven Ornelis daar het beste uit de top 2000 draaien. En van 7 tot 9 dan koppen DJ Jarne Ponet en ikzelf in onze blauwe kostuums de boel binnen. Dus als je graag wil dansen op nummertje 4 van vorig jaar. Of nummertje 11 van vorig jaar. Of ben je eerder van nummertje 52 van vorig jaar? Of nee, jij gaat hard op nummertje 111 van vorig jaar. De afterwork party van de top 2000 op 23 oktober. Zet het misschien al in potlood in je agenda en doe dan 3 weken lang je best om tickets te winnen. Want je gaat dat niet willen missen. Tickets kan je dus alleen maar winnen vanaf maandag 9 uur. De hele top 2000 lang en alleen bij Joe. Deze man.

0: een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Hoe komt dat?
0: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
2: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: De spelregels zijn duidelijk. Er is een grote tafel en rond die tafel gaan mensen zitten. En die fileren de actualiteit van de week, zoals zij alleen dat durven. Eerlijke gesprekken van vier vrienden. Deze week zijn dat Alex Agnew, Herman Brusselmans en Tom Bonen. En uiteraard mezelf, Ruben van Gucht. Happy Hour, vanavond op VTM Go.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
1: We duiken in de filmkelder van Jan Verheijen. Die is naar de nieuwe Tom Cruise geweest. En dat was een speciaal. Heel speciaal. Nico Bosteels, 5 uur.
5: Goedemiddag. Levenslang voor Chris van Haverbeek. Geen bommen in een school in Mechelen. En Niels Driessen pakt brons op het EK wielrennen. Chris van Haverbeke krijgt levenslang en moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de strafuitvoeringsrechtbank om hem na een eventuele vrijlating verder op te volgen. Dat heeft de assisejury in Brugge beslist. Van Haverbeke vermoordde zijn 2 dochters en probeerde hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. De assisevoorzitter sprak hem rechtstreeks toe.
6: Meneer Van Haverbeke, de misdaden die u gepleegd hebt behoren tot de zwaarste die er in deze zaal ooit berecht zijn geworden. Uw vooruitzicht op een toekomstige invrijheidstelling is voor het ogenblik zeer klein. Dus zult u moeten uw leven trachten een zin en een betekenis geven binnen de gevangenismuren. En spoor ik u aan om uw straf met moed en gelatenheid te dragen.
5: De jury zag geen verzachtende omstandigheden voor Van Haverbeke. Die kan wel nog in beroep gaan tegen zijn straf. De school in Mechelen, die vanmiddag volledig ontruimd werd na een bommelding, is weer vrijgegeven. De politie heeft het gebouw doorzocht met 3 explosieve honden, maar die hebben daar niks gevonden. 1700 leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt of mochten naar huis. Je hoort Dirk van de Zanden van de politie.
7: Het is een telefonische bommelding geweest, vermoedelijk een elektronisch bericht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt volop. Daar zijn onze rechercheurs onmiddellijk mee aan de slag gegaan. Wij hopen zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de verdachte van de bommelding.
5: Er werd ook al een school ontruimd na een dreiging in Niel, ook in de provincie Antwerpen. Het is niet duidelijk of er een link is. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niks uit reserves gehaald zou worden. Record voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. 4 astronauten zijn in minder dan 8 uur tijd van op de basis in Florida in de VS naar het internationaal ruimtestation ISS gevlogen. Nooit ging een Amerikaanse raket zo snel, maar het is wel geen wereldrecord, want de Russen reden er 6 jaar geleden maar iets meer dan 3 uur over om tot bij het ISS te geraken. Het laatste originele lid van de Antwerpse band The Strangers is overleden. Jan John de Wilde was 93. Hij was ook een van de oprichters. The Strangers scoorde in de jaren 70 hits met covers van internationale nummers, zoals Gele van der Linden bij de Rijkswacht en Oom en een Blauwe Geschelpte. Er leeft nu nog maar 1 lid van The Strangers, Ernest Nest Adriaanse, maar die was er niet bij van in het begin. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd daarnet 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard en het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht is het vrij helder, minima rond 10 graden. In het weekend is er zon, soms wat wolken en maxima rond 20 graden. En dat is ook begin volgende week zo.
1: Al is een grip, de Strangers. Helden hoor. Jammer, jammer, jammer. Maar de tijd staat niet stil. Wat wel stilstaat, is de avondspits. Je gaat aan je weekend kunnen beginnen, maar je gaat even geduld moeten hebben. Dus alsjeblieft, wees lief voor elkaar. Laat het niet aan uw hartje komen. Zeker niet op de E17 richting Gent. Tussen Lokeren en Gentbrugge, daar sta je 52 minuten in de file. En op de E313 richting Antwerpen, tussen Herentals-West en Wommelgem, daar gaat het voor de 2e avond op rij echt heel moeizaam. 49 minuten aanschuiven. En gisteren had je ook al zo'n dikke file. Op de E19 richting Antwerpen, tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, een kwartier. A4 naar Frankrijk op de E17 tussen de Pinte en Kruishoutum. Daar is een ongeval gebeurd, 31 minuten. Ring rond Brussel op de buitenring tussen Diegem en Expo, 23 minuten. En tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem, 19 minuten. En dan nog een stukje op de ring rond Antwerpen, maar dat valt redelijk goed mee naar Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. Op andere plekken sta je normaal gezien niet meer dan een kwartier in de file. En bonne chance.
8: Dit was de week van...
1: Matthias Diependalen, onze minister-president die zijn huiswerk voor de begroting een paar dagen te laat inleverde. Kletsenpoep, Matthias.
8: Maar gelukkig ook van...
1: De goede muzieksmaak van de Joe-luisteraar. Als ik hier zo eens door die duizenden stemmen voor de top 2000 scroll, dat wordt genieten volgende week.
8: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
9: And so it begins.
10: And now the moment we've all been waiting for.
8: Your weekend begins.

0: De Rasmus in the Shadows. De laatste originele Stranger is niet meer. Er zijn best wel wat mensen die een plaatje van Strangers willen horen. Dat gaan we gewoon doen zometeen. Natuurlijk, die gasten moeten geëerd worden. Maar de welke dan? Laat het mij even weten. Mocht je thuis zijn in Strangerland. In de Joe-app, dan kies ik er zometeen eentje uit. Bestaan videotheken nog? Wel ja, als je nu even meekijkt in de Joe-app of op joe.be, dan ga je er eentje zien.
1: Ladies and gentlemen, Videotheek Verheijen.
0: Het betreft de semi-kelder. Het is een soort tussenverdiep in het huis van Jan Verheijen. Jan Verheijen, goedenavond.
2: Zeer goedenavond. Ik ben een beetje triest, want ik wist dat nog niet, dat de laatste van de Strangers ook is overleden. Er zit trouwens in de film die net is uitgekomen, Paradise, die knokfilm die zich op Kiel in Antwerpen afspeelt.
0: Ja?
2: Er zit trouwens één... er zitten meerdere scènes in natuurlijk, maar er zit één geweldige scène in met een knokpartij die helemaal is gemonteerd op de Strangers klassieker handjes draaien, koeken bakken, vlaaien. En dat is echt een geweldige, scène.
0: Ja.
2: Maar daar gaan we het verder vandaag niet over.
0: Oh nee, maar wat jammer dat je dat van mij moest horen dan, excuses, maar het is niet anders. Maar er komen hier al vlotte platen binnen, we gaan zo meteen sowieso Strangers luisteren. Jij bent naar de cinema geweest, Jan, je mocht nog eens buiten.
2: Ja, ik ben naar Digger gaan kijken. Vorige week was het Brad Pitt week met Heart of the Beast. En deze week is het Tom Cruise week met Digger. En dat is een rare film, Tom. Dat is echt een rare film.
0: Ik heb daar een trailer van gezien. En ik heb die trailer 3 of 4 keer gezien, denk ik. En toen pas heeft iemand mij gezegd, je weet toch dat het Tom Cruise is? Want je herkent hem om te beginnen echt totaal niet. En je weet ook, je hebt geen idee waar je naar zit te kijken. Is de film ook zo?
2: De film is ook zo. Het is een film van een Mexicaanse regisseur, Alejandro G. Iñárritu. Dat is niet de minste. Die mens heeft al 7 Oscar-nominaties op zijn naam. Is ooit begonnen in 2000, met de geweldige film, die zal je vast nog herinneren, Amores Perros.
0: Ah ja.
2: Ja, dat was echt geweldig. Dat was zijn ticket naar Hollywood. En daar heeft hij dan eigenlijk met de grote namen gewerkt. Sean Penn in 21 Grams, Brad Pitt in Babel, Javier Bardem in Beautiful, Michael Keaton in Birdman, Leonardo DiCaprio, die zijn Oscar heeft gekregen voor de film van Iñárritu, The Revenant. Dus niet de eerste, de beste.
0: Nee.
2: Hij zit al wel een tijdje op een soort arty-farty trip, waar ik niet vrolijker van word. Hij heeft in 22 nog iets gedraaid voor Netflix, Bardo, waar werkelijk geen touw aan vast te knopen was. En Digger is eigenlijk het deed mij een beetje denken aan Dr. Strangelove van Kubrick. Het is een satire. En Tom Cruise speelt het hoofdpersonage, een oliebaas, maar echt een puissant, rijke, machtige, invloedrijke oliebaas, die zich niet te veel stoort aan wetgeving en milieu en zo, en die ook naar olie aan het drillen is op Antarctica. Dat is niet helemaal legaal en hij gaat daar zo brusk te werk dat er een breuk ontstaat in het ijs en een enorme ijsschots, ten grootte van de staat New York, afbreekt en richting Europa drijft en dreigt daar een tsunami te veroorzaken.
0: Heerlijk.
2: En hij sommeert de president van de Verenigde Staten, eigenlijk het hele kabinet, naar zijn buitenverblijf om daar te gaan kijken, ja, hoe kunnen we deze crisis managen? Hoe kunnen we, met andere woorden, het doen uitschijnen dat het een gril van de natuur is en niet eigenlijk onze fout? Wat ik een niet oninteressante premisse vind, maar dan gebeurt er iets waarvan ik me nu afvraag. Ik denk dat het in de meeste reviews wel zal staan.
0: Ah ja, ga je spoilen?
2: Ja. Ah ja, nee, hè. Misschien niet, hè. Ik twijfel een beetje, maar in ieder geval, maar dit, als ik het mij nu zo hoor vertellen, denk ik, dat is wel interessant.
0: Ja.
2: En dat is wel, en ik moet ook zeggen, ik vind Tom Cruise, ik vind hem nog wel min of meer herkenbaar, ik vind hem geweldig. Maar, ook in de bijrollen wordt enorm gechargeerd. John Goodman speelt de president van de Verenigde Staten. En dat is echt een karikaturale vertolking die voor mij, ja, dan er net wat overgaat. Het wordt dan ook heel prekerig. Op een bepaald moment denk ik, zit ik nu in de opiniepagina's van de Standaard te bladeren.
0: Oh nee, je bent geen reclame aan het maken. Dat is,
2: Nee, dat is geen reclame. Nee. Dus in die zin, het wordt wat prekerig bij momenten. Het ziet er visueel fantastisch uit. Naast Tom Cruise en John Goodman zit ook Sandra Hüller er nog in, die Duitse actrice uit Anatomie d'une Chute. Riz Ahmed van Sound of Metal, Jesse Plemons. Het heeft schandelijk veel geld gekost. Het is echt een van de...
0: Het is
2: een arthouse film, maar wel met het budget van een Hollywood blockbuster. Ik ben eigenlijk heel benieuwd om te zien wat Wat hier nu mee gaat gebeuren, ik weet niet of een groot publiek daarin zal meegaan. Ik weet zelfs niet of dat ander publiek daarin zal meegaan. En ik denk dat de Oscar, de al lang verwachte en al lang verdiende Oscar voor Cruise, of dat hier zal gaan gebeuren.
0: Oh, maar Jan, maar dit is echt allemaal heel slechte reclame. Ik denk, niemand die nu aan het luisteren is, gaat naar die film kijken. Jan, wat moeten we doen?
2: Ik heb ook het woord interessant gebruikt. Ah, ja. Visueel overweldigend en dat Tom Cruise geweldig is. Maar het is een rare film.
0: Ik wil hem zien omdat hij raar is. Nee. Ja, ik hou van raar. De trailer deed me zo'n beetje aan die goede oude Dr. Strangelove van Stanley Kubrick denken. Is die stijl een beetje?
2: Letterlijk. Je zit echt in een Dr. Strangelove sfeertje.
0: Ah, tof.
2: Absoluut.
0: Vind ik tof. En zo het raar einde van de wereld. Oké, zeg, en dat bracht ons tot de vraag. Jij wilde graag weten wat mensen hun favoriete Tom Cruise film is, hè?
2: Ja, want dat is dus een superster al sinds 1983. Die mens gaat al 5 decennia mee aan de absolute top. Heeft ook, is circuskeurig geweest. Heeft nog maar, bij wijze van spreken, 50 films gemaakt. En ik ben heel benieuwd. En daar zit ik heb dat lijstje eens gemaakt. Ja, ja. Dat is toch wel heel straf. Dus ik ben heel benieuwd wat nu is komen bovendrijven. Wat de favoriete Tom Cruise film is van de Joe Luisteraar.
0: Ja, niet allemaal Mission Impossible studios. Hij heeft er ook andere gemaakt. Maar dat mag. Jan, eerst moet jij een onmogelijke keuze maken. We gingen de laatste originele Stranger eren, want die is vandaag heen gegaan. Er zijn heel veel verzoekplaten van de Strangers binnengekomen. Het is gelijke stand tussen Antwerpen of Oh Mijn een Blauwe Geschelpte. Dus nu, jij hebt de laatste stem, Jan. Het moet gebeuren.
2: Dan, ik zou dat durven gaan, want er zijn ook wel veel mensen die op de parking wonen, dus die niet in Antwerpen wonen. Dus en die spelen veel met duiven. Dus ik zou voor de Blauwe Geschelpte gaan.
0: Lieve Strangers, waar jullie ook zijn, ik weet dat jullie meeluisteren. Onze radiogolven zullen jullie bereiken. Merci voor alles wat jullie voor ons gedaan hebben. Deze is voor jullie.

0: Strangers, zoals alleen de Strangers dat konden. Speciaal bij Joe, omdat vandaag de laatste originele Stranger helaas is heen gegaan. Oh, mijn blauwe geschelpte massaal door jullie aangevraagd en ook gesmaakt, zoals je kan zien hier in de Joe-app.
1: What's happening, Captain?
2: Videotheek Verheyen.
3: Oh, no.
0: Jan Verheyen is naar de nieuwe Tom Cruise gaan kijken, maar het is Tom Cruise, zoals je Tom Cruise nog nooit eerder zag. Digger, nu in de cinema met een bijna onherkenbare Tom Cruise. Hij heeft ongeveer 50 films gemaakt, zei je net, Jan, en we gaan op zoek naar de favoriete Tom Cruise films van de luisteraar. Zijn er een pak binnengekomen? Ja. Jij hebt ook een lijstje gemaakt.
4: Ja, en ik wil je niet tegenspreken, zeker niet als kersverse genomineerde voor de Martin Tange Award. Maar we hebben Tom Cruise wel al eens ongeveer zo gezien. Hij heeft ooit een geweldige cameo gespeeld in Tropic Thunder. Daar speelt hij een enorm vulgaire filmstudiobaas, Les Grossman.
0: Ik heb dat niet gezien, ik ga hem opzoeken, wacht. Hè.
4: Ja. Dan moet je echt in Tropic Thunder. Dat is, en het lijkt zelfs een heel klein beetje op het personage dat hij nu speelt.
0: Oh god, ja. Amai.
4: Ja. Straf, hè.
0: Het is een soort Bruno van de Broeke met een bril op. Zo ziet hij eruit.
4: En hij is hilarisch. Hij is hilarisch en er zijn ooit plannen geweest om dat personage zijn eigen film te geven. Maar ja, dat is dus niet gebeurd. Anyway, ja, geweldige filmografie. Ook schandelijk. Hij heeft nog geen Oscar gekregen. Enfin, hij heeft vorig jaar uit pure schaamte, zoals dat dan altijd gaat, een ere-Oscar gekregen. Omdat, ja, om het duur wordt dat heel gênant. de Oscars-nominaties waren voor Magnolia, Jerry Maguire en Born on the 4th of July. Ik moest er drie kiezen.
0: Ja.
4: Ik ben een tijdje teruggegaan in de tijd. Ik ben gegaan naar de geboorte van de ster. Enfin, niet letterlijk, hè, maar de film die hem voor mij, waar voor mij het eerst duidelijk werd van A Star is Born, en dat is Risky Business uit 1983. Daar speelt hij een scholier in die een weekend alleen thuis is en die een call girl opbelt. En dat is dan Rebecca de Mornay. En dat is een super geestige film. En die een Tom Cruise spat daar al van het scherm. Maar dat is ondertussen lang geleden. Niet zo heel veel mensen hebben die misschien gezien. Als die ooit nog eens ergens voorbij komt, absolute aanrader, Risky Business.
0: Ik heb hem gezien en hij staat trouwens, we hebben het net opgezocht, op HBO Max. Dus als je op HBO een abonnement hebt, kan je hem vanavond zien. Het is echt een hele leuke film. Uit mijn geboortejaar trouwens.
4: We zijn het eens daarover, genomineerden?
0: Ja. Ja? Okay, ja, absoluut. Props, deze wel, ja.
4: Oké, dan ga ik naar 1988. Dat is wel een grote film, maar die is zo op een of andere manier. Ik heb dat altijd een klassieker gevonden, maar die is zo'n beetje in de vergetelheid gesukkeld. Rain Man.
0: Oeh.
4: Waarin hij,
0: Hoffman.
4: Hij samenspeelt met Dustin Hoffman.
0: Just.
4: En Dustin Hoffman is een autist die heel goed is met cijfers. En Tom Cruise is zo'n beetje nagladderd en die neemt hij dan mee naar Las Vegas om daar de casino's te plunderen, dankzij het wiskundige talent van Rain Man, dat is zijn bijnaam, Dustin Hoffman, en het gaat over de relatie tussen die twee mannen. Ik vond dat een zeer mooie film. Ik heb hem wel niet teruggezien sinds 1988, dus ik ben benieuwd hoe hij de tand destijds zou hebben getrotseerd. En dan, waar ik hem echt geweldig in vind, maar waarin hij ook omringd is door een onwaarschijnlijk ensemble, onder andere Jack Nicholson, Kiefer Sutherland, A Few Good Men uit 92 van Rob Reiner. Dat is een rechtbankdrama om duimen en vingers bij af te likken.
0: Ja, absoluut. Te bekijken op VTM Go Cinema trouwens. En op HBO Max, die Few Good Men. En Rain Man, die staat op Prime Video. En als je in Nederland bent, kan je hem op Videoland bekijken. Ben je benieuwd wat de rest van Vlaanderen heeft doorgestuurd qua favoriete films?
4: Ja, ik heb zo een aantal titels opgeschreven die ik nu verwacht te horen. Maar verras mij, Tom.
0: Ja, dit zal je vast verrassen, maar Top Gun is het vaakst binnengekomen.
4: Ja, okay,
0: er zijn verschillende vrouwen die zeggen, en niet voor de vliegtuigen hoor.
4: Ja.
0: Maar ook heel veel binnengekomen, opvallend, Cocktail.
4: Allee, gij.
0: Waarin hij een cocktail shaker is. Ja, een romantische comedie is dat volgens mij, Cocktail.
4: Dat is een romantische comedie, die zou ik nu niet in mijn top 3 of zelfs niet in mijn top 10 geplaatst hebben. Maar dat bewijst nog maar eens hoe generationeel die dingen zijn.
0: Ja.
4: Cocktail laat vooral zien dat de veel Joe-luisteraars van de generatie van de jaren 1980 zijn.
0: Ja, ik heb die ook heel vaak thuis gezien. Ja, we hadden daar een videootje van en vaak gezien. Ik vind dat een hele leuke film. Dan iets recenter werk, War of the Worlds, zegt Sigrid.
4: Ah,
0: veruit de beste, al 30 keer gezien. Ja.
4: Maar daar ben ik blij mee, want dat was zo. Ik twijfelde, zou ik die er nu bij zetten in plaats van Rain Man? Want ik vind War of the Worlds echt een onderschatte film. Ik vind dat echt een zin. Ja, die wordt een beetje verkloot door die bijrol van, hoe heet het nu weer al? Er zit zo'n acteur in die een veel te grote rol heeft.
0: Ja.
4: Maar verder is dat dus, technisch is dat briljant. een waardige update van de klassieker uit 53. Dus ik ben zeer blij dat de Joe-luisteraar die zo hoog heeft ingeschat.
0: En nog eentje, die getuigt van goede smaak. Lindsay zegt, wij hebben al onze dvd's weggegooid. We hebben er nog eentje, The Color of Money. Oude liefde roest niet. Mijn man is er nog altijd gek op. Tom Cruise in de wereld van biljart en poolen.
4: En van Paul Newman. Hij heeft altijd willen spelen. Tom is... Tom, alsof ik hem ken. Tom Cruise is altijd ook zeer... heeft zijn projecten altijd zeer goed gekozen. Heeft zich altijd omringd met topregisseurs. Sidney Pollack, Stanley Kubrick, Spielberg enzovoort. Maar ook met de grote namen die hij bewonderde. Hij heeft gespeeld met Paul Newman, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Gene Hackman, Robert Redford, Meryl Streep. Dus die gast, kijk, ofwel is hij zelf heel pinter, ofwel wordt hij zeer goed omringd, maar hij heeft een filmografie waar zeer weinig vergissingen in zitten.
0: We hebben hier ook nog Collateral, Edge of Tomorrow, Oblivion. Hij heeft best wel het goede science fiction gemaakt, ook zichzelf ook al. Valkyrie. Ik denk dat alle 50 zijn films zijn binnengekomen. Mensen houden van Tom Cruise. Ja. Ga dus vooral even checken of je hem in die nieuwe Digger, wat je daarvan vindt. Ik ga hem zeker kijken, gewoon omdat het zo'n rare film is. En naar het schijnt gaat hij binnenkort in de ruimte dan toch echt die film maken. Dus als die tegen dat die uit is, willen we graag jouw mening daar ook over horen, Jan Verheijen.
4: Ja. Ik zal daarvoor ook een ticketje bestellen op de SpaceX.
0: Even
4: want
0: naar
4: ik moet dat wel kunnen vergelijken. Hè.
0: Als ze jou ooit afschieten op een raket, Jan, dan kom ik kijken. Jan, dankjewel. En fijn weekend. Groetjes thuis. Bye bye, salut.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball.

0: www.slagerfestival.be.
1: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
3: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang €10 korting. Meer info op bel-bo.be.
4: KeyTrade Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100%.

0: logisch, dan moet ik rap zijn.
1: Info op telenet.be.
2: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Oh.

0: InXS, wedden dat we die volgende week vanaf 9 uur in de top 2000 vanaf maandag wel een paar keer gaan tegenkomen. Met deze stonden ze vorig jaar op 1642. En je kan nog stemmen tot zondag, hè? Hey, misschien moet je de Strangers erin stemmen. Oh, met een blauwe schelpt op 1. Oh, hoe zou dat zijn? We hebben die toch niet voor niks gedraaid daarnet. Zometeen moeten we het nog hebben over jouw grijzende poes. Maar waarom? Dat hoor je zo pas. 3:30. Nico, wat gebeurt er voor de rest in de wereld?
1: Wel, goedemiddag. Chris van Averbeek heeft levenslang gekregen en hij moet zich 5 jaar ter beschikking stellen van de

0: strafuitvoeringsrechtbank. Het heeft de Assize jury in Brugge beslist. Van Averbeke vermoordde zijn twee dochters, probeerde daarna ook hetzelfde te doen met zijn ex-vrouw. Van Averbeke kan wel nog geen cassatieberoep gaan. Het gaat dan niet meer om de feiten zelf, wel of er fouten zijn gemaakt tijdens het proces. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. Bedoeling is om de prijzen onder meer aan de pomp te doen dalen. Vanmorgen dreigde president Trump er nog mee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niks uit de reserves gehaald zou worden. En ons land heeft een eerste medaillebeet op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd 3e in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons. Het goud ging naar een Spanjaard en het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder weer, minima rond 10 graden. Dit weekend wordt vrij zonnig, soms zijn er wat wolken en maxima rond 20 graden.
1: En hoe is het onderweg nog? Wel, het korte antwoord is ja, niet zo tof. Er staan best wel wat lange files. Ik hoop van harte dat je je geduld hebt meegenomen onderweg naar het weekend. En dat jullie lief zijn voor elkaar, dat is echt heel belangrijk. Richting Gent staat een lange file, de langste, op de E17 van Lokeren tot Gent-Brugge, 1 uur en 12 minuten. Richting Frankrijk op de E17 van de Pinte tot Kruishoutem, daar is een ongeval gebeurd, nu 1 uur en 3 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar is nu helaas ook een ongeval gebeurd, 41 minuten ondertussen al, en dat zal nog wel oplopen, denk ik. Richting Gent, andere kant op, tussen Antwerpen-Noord en Deurne 1.5 uur. Naar Nederland, op de E314 tussen Halen en Lummen Centrum, daar is ook een ongeval gebeurd, sta je 32 minuten in de file. Richting Brussel, op de E314, andere kant op dus, tussen Maasmechelen en Genk Centrum, 1.5 uur. Richting Antwerpen, op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost, die is wel wat afgenomen, dat is het enige goede nieuws, 26 minuten nu. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 17 minuten. De ring rond Gent nog eentje, richting Merelbeke tussen Oostakker Centrum en Merelbeke Ring, 21 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Jetten een kwartier aanschuiven. Op andere plekken, als dat een troost mag zijn, is het niet meer dan 15 minuten. Het weekend longt, beste vrienden. We zorgen voor sfeer en gezelligheid. We komen er wel.
2: Je weekend begint bij...
3: Tom de Kok.

0: Mumford & Sons. Klachten van Raïssa in de Joe-app.
1: De kok, je kunt nu veel zeggen, maar ik heb geen grijzende poes. Hè.
0: Dat weet jij niet, Raïssa. Misschien heb je wel een grijzende poes, zonder dat je het zelf weet. Of een grijzende hond, dat kan eigenlijk ook. Ik heb sinds anderhalf jaar katten in huis. Mijn dochter wilde graag een kat. Blijkt dat je kittens per twee moet adopteren, dus nu hebben wij twee katten. Twee katers, Max en Morris, en ze zijn zo sweet en we zien ze zo graag. Ze zijn nu anderhalf jaar oud ongeveer. En zoals dat gaat met baby's, daar sta je dan regelmatig mee in de kliniek. Dus ik ben er al een paar keer mee naar, als een dramatische, overbezorgde helikopterpapa, zo de dierenartspraktijk met binnengelopen. Ik heb hulp nodig, ik heb hulp! Terwijl er dan helemaal niks aan de hand was. Dus alle clichés, kloppen helemaal. In elk geval, ik heb een heel goede dierenartspraktijk, ben er heel tevreden over. Het is een groepspraktijk. En nu kreeg ik daar gisteren een mailtje van. Waar ik niet goed van wist wat ik ermee moest doen. Namelijk, ze houden in onze dierenartspraktijk seniorenmaand. Dus in oktober kan je, tegen een voordeeltarief, kan je je ouder wordende kat of hond laten checken. En ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan dat mijn huisdieren dat ook bejaarden gaan worden op een bepaald moment. Heb jij een bejaard huisdier? En zo ja, hoe is dat voor het huisdier in kwestie? Heeft dat speciale zorg nodig? Hoe gaan jullie daarmee om? Zijn er do's? Zijn er don'ts? Ik ben een volstrekt nieuw in de katten- en hondenwereld. Dus alles is echt helemaal welkom. Kenneth heeft al gestuurd. Ik heb een labrador van 10 jaar. Die zich nog altijd gedraagt alsof die 3 is. Ik hoop dat dat met die van ons ook zo gaat zijn. Zometeen bellen we naar de dierenarts om eens te vragen waar je op moet letten bij een ouder wordende kat of hond.
2: Vanavond live bij VTM. Onze Rode Duivels tegen Turkije in de UEFA Nations League. En VTM 2 brengt live de kwartfinales van de World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
4: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
10: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
9: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
10: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
11: All systems go.
12: Je weekend start hier.
13: Weekend!
14: Tom de Kok.
15: She's

0: Boniem. Das war's Weekend, Danny Cool. Sinds anderhalf jaar ben ik dus ook een kattenpapa, buiten een gewone papa. En moet ik dus af en toe naar de dierenarts. En mijn dierenartspraktijk stuurde deze week een mailtje om te zeggen dat het seniorenmaand is. En dat we dus allemaal met onze oudere dieren op bezoek moeten komen om ze eens binnenste buiten te laten draaien. Maar wat zijn zoal de geplogendheden bij iets oudere dieren? En vanaf wanneer is je dier eigenlijk oud?
1: Dit is Joe met Don de Kok.
0: Maar mijn ogen vallen hier open, mannetjes. De Lindsay stuurt hier, wij hebben een kat van bijna, hou je vast, 20. Ik wist niet dat dat kon zelfs. Een kat van bijna 20 in haar hoogdagen, de schrik van elk knaagdier in de buurt. Sinds een paar jaar geniet ze van haar kattenpensioen. Ze rust en ze eist eten op het moment dat zij beslist dat het daar tijd voor is. Verder een dagelijks pilletje voor de nieren, maar verder doet ze het goed. Gwenda heeft een Frenchie van 17, potdoof en blind aan één oog, maar ons oud vrouwtje blijft maar gaan. En dan een leuk filmpje erbij, we hebben ook heel veel foto's gekregen. Een Cairn Terrier van 16 jaar, ze hoort een beetje minder goed, heeft een beetje last van staar. Voor de rest heeft ze nergens last van en nog altijd heel speels. En dan heel wat tips en tricks die ik eens ga voorleggen aan een van die dierenartsen van Acuut, de praktijk waar ik met mijn eigen katten ga. Het is geen reclame, je mag echt gaan, maar ik vond het gewoon echt heel interessant om het eens aan dokter Gregory te vragen. Gregory, goedenavond.
2: Goedenavond, Tom.
0: Ja, je bent nog altijd aan het werk, zeg. Het is vrijdagavond, je mag naar huis, hè, Gregory.
2: Ja, nee. Vrijdagavond is zo een van de drukste momenten van heel de week.
0: Ah, serieus? Iedereen die dat heel de week heeft uitgesteld, komt dan nog snel langs.
2: Ja, zoiets.
0: Hopelijk geen al te erge gevallen daar. Ik ga je dan meteen laten verder werken. Maar jullie stuurden dus deze week een mailtje met seniorenmaand. Waarom doen jullie dat zo speciaal, de mensen met hun oudere dieren laten afkomen?
2: Ja, wij doen sowieso elk jaar, raden we aan de eigenaars voor een keer een algemene check-up te laten doen van de patiënten. Voor algemeen klinisch een keer te laten nakijken, voor te wegen, zien of dat alles in orde is, of dat er grote vragen zijn over de gezondheid. Vaak wordt dat dan gecombineerd met de vaccinaties. Maar bij de senior patiënten hebben we graag dat er ook een keer naar de bloedwaarde wordt gekeken om te zien of dat alles inwendig nog wel op de juiste manier werkt. En omdat soms de prijs van de analyses van een drempel kan zijn, probeer je toch één keer per jaar de drempel wat te verlagen.
0: Ja, dan zie je pas wat de sociale zekerheid eigenlijk kost als je voor een dier moet betalen. Dat is de volle pot natuurlijk. Een paar honderd euro kost zo'n check-up al snel. Deze maand is er korting. Dat zullen andere dierenartsen misschien ook wel doen. Maar vanaf wanneer is mijn hond of kat een senior, Gregory?
2: Bij katten zijn er mooie referenties. Vanaf 7 jaar spreken we al over een oudere, mature kat. Vanaf 10 jaar is het een senior. En vanaf 15 jaar spreken we al over een super senior.
0: Amai.
2: Wat een mooiere benaming is dan geriatrische katten.
0: Ja, stokoud.
2: Bij honden is het minder zwart-wit. Bij honden is het wat grijzer, omdat je hebt hele kleine hondjes. En met een kleine hond, gelijk een chihuahua, is 5 jaar nog niet direct heel oud. Maar een 5 jaar oude Duitse doof, een Leonberger, dat is al direct al wel een oudere categorie van die grote rassen.
0: Okay.
2: Dus daar hebben we minder dat we echt naar een specifiek getal gaan kijken om te spreken over een ouder dier.
0: Ja, en het hangt natuurlijk ook inderdaad van dier tot dier af. Wat zijn de eerste tekenen dat je hond of kat ouder aan het worden is? Gregory, hoe weet je van, dat begint toch een bommetje te worden?
2: Ja, een ding waar we zeker elk jaar naar kijken is het gewicht van de dieren. Want we zien niet graag dat het gewicht ineens onverklaarbaar begint te zakken. Dus dat kan een belangrijk teken zijn. De eetlust die wat afneemt, de mobiliteit die vermindert, kunnen belangrijke zijn dat er iets mis is met het dier.
0: Ja, de dingen die hier binnenkomen zijn gaan heel vaak over het gehoor en het zicht. Zeker bij honden blijkt dat wel een vaak terugkerend probleem te zijn. Is dat vaak voorkomend, dat afneemt met de leeftijd?
2: Ja, het zicht durft zeker vaak af te nemen. Cataract is iets wat we heel vaak zien bij ouder wordende dieren. Dat is zo de staar, de grijze film die ze precies over hun ogen binnenkrijgen. En dat kan geleidelijk aan wel voor wat zichtsvermindering zorgen. Doofheid horen we ook zowel bij honden als katten. Dat er geleidelijk aan wel minder werking is van het gehoor.
0: Ja, kunnen jullie daar iets aan doen? Of is dat gewoon dat beestje zo comfortabel mogelijk maken?
2: aan de star hoeft niet altijd iets te gebeuren, omdat het iets is wat je heel geleidelijk aan opkomt. Dus die honden en die katten, die merken daar niet van de ene dag op de andere dag een groot verschil mee. Dat is iets wat echt wel jaren vaak duurt. Er zijn wel ziektes waar dat plots begint te komen. En dan kan er zoals bij ons een operatie aan gebeuren aan de ogen. Aan doofheid, daar kunnen we niet veel aan doen. Tenzij dat de doofheid het gevolg is van een probleem diep in het oor, in het middenoor. Waar dat dan eventueel met een scan opgespoord kan worden, dan kan dat eventueel geopereerd worden.
3: Ja.
2: Maar soms dat gewoon slijtage.
3: Ja, ondertussen komen hier prachtige foto's binnen van al die senioren, honden en katten. Het is echt heel schoon om te zien. Mensen zien hun dieren natuurlijk graag en gaan tot het uiterste om ervoor te zorgen. Claude die stuurt hier zeer terecht. Komen jullie, dat is een vraag eigenlijk aan jullie, komen jullie aan huis? Want oudere honden en katten, ja, dat krijg je, zeker als dat zo'n groot beest is, ook niet meer zomaar in de auto bijvoorbeeld. Dat doen jullie huisbezoeken?
2: Ja, wij doen wel huisbezoeken, maar dat is eerder beperkt, omdat we op huisbezoek heel weinig echt concrete onderzoeken kunnen doen. Stel nu dat er uit een bloedonderzoek toch een bepaalde afwijking komt van de nieren of de lever, dan is het wel interessanter om daar toch verder onderzoek naar te doen. En op een huisbezoek zijn we beperkter. We kunnen ook niet direct de resultaten van een bloedonderzoek wezen op een huisbezoek. Er kan wel bloed genomen worden op een huisbezoek, maar we kunnen dan niet direct de resultaten daarvan te weten komen. Ja. Dus liefst voor echt de meer gedetailleerde onderzoeken is het in de praktijk zelf wel te doen.
3: Zeg, en de katten, daar komen eigenlijk vooral, wat zie ik hier, diabetes, schildklierproblemen, nieren, die hebben zo met dat soort toestanden blijkbaar op late leeftijd veel problemen.
2: Ja, ook de bloeddruk die vaak te hoog is bij oudere katten. Dus dat komt allemaal zeker vaak voor. Dat zijn ook de zaken die we er soms uitfilteren met die senioronderzoeken. Waaruit blijkt dat dan toch het gewichtsverlies die daar leek door de ouderdom te komen, dat gevolg is van toch nieren die minder goed werken of de schildklier die te actief is, waardoor ze te veel energie opdoen.
3: Ja, moet je op latere leeftijd sowieso de voeding van je huisdier aanpassen? Want dat bestaat zo'n speciale seniorenvoeding, daar hebben ze heel veel afdelingen voor. Of is dat dikke zever en alleen maar commercie, Gregory?
2: Ja, er zijn wel voeding voor oudere patiënten. Vaak zitten daar supplementen in voor de gewrichten. Of voor nierpatiënten zitten daar minder eiwitten en fosfaten in voor minder afvalstoffen op te bouwen in bloed. Dus die zaken kunnen wel bij sommige patiënten helpen.
3: Ja, ondertussen, dat blijft hier binnenstromen. De mensen houden zo hard van hun honden en katten. Elke stuurt bijvoorbeeld, mijn Stafford, 11,5 jaar oud, heeft artroseproblemen en voor de rest hoort hij vooral wat hij nog wil horen. Ja, die hebben ook hun karakter natuurlijk ook allemaal. Dierenarts Gregory van Dierenartsenpraktijk Acuut, dus waar ze seniorenmaand houden, misschien een idee voor andere praktijken ook. Zorg goed voor die oude beestjes en merci om ons toch even te laten weten dat we voor onze bejaarde dieren wat extra liefde moeten hebben. Fijn weekend, Gregory.
2: Ja.
3: Tot ziens, doei doei! Zeg, wat zou je denken van je weekend inzetten met €350 in de pocket? Dat is voor zo!

dansen het weekend in met Walk the Moon. Merci voor al die mooie poezen en honden in de Joe-app. Ik zou ze allemaal willen kapot knuffelen. Ik lees heel graag nog even een berichtje voor van... waar is het nu? Lisbeth die zegt, we hebben een heerlijke dierenarts in Borgerhout. Vet à vélo. En die komen gewoon met de fiets aan huis. Dus geen gedoe met transportboxen. Geen stress. Wel stress in de 15 seconden quiz zometeen. Als jij ook 350 euro wil scoren, de 15 seconden sturen.

0: De beste volle van maken, dat kan tellen.
1: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
2: Allee, je kan er nog snel bij. Stuur 15 seconden in de Joe-app en speel zo meteen de 15 seconden quiz. 6 uur geweest, Nico Bosteels.
3: Een goeie avond. Opluchting, maar ook realisme na het proces in Brugge. El Kawakibi gaat voor de vrijspraak en Europa spreekt zijn oliereserves aan. Gemengde gevoelens nu het assiseproces tegen Chris van Averbeke erop zit. Hij krijgt levenslang voor de moord op zijn dochters en voor moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er niet. Je hoort de advocaten van de mama en van de grootouders van de kinderen.
4: De kinderen komen er niet mee terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
5: Ja, het is een opluchting natuurlijk. Het moet nog wat neerdalen, uiteraard. Het proces is gedaan. De adrenaline gaat nu liggen. Een glimlach van opluchting toch, ja.
3: Nou, ook Van Averbeke kan leven met de uitspraak, dat zegt zijn advocaat.
6: Chris Van Averbeke berust daar volledig in. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
3: Van Averbeke kan nog in cassatieberoep gaan. Het gaat dan wel niet meer over de feiten zelf, wel of er fouten zijn gemaakt op het proces. Ex-politica Siam El Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageert achteraf kort, net als haar advocaat.
7: We gaan nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dankjewel.
8: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
9: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
8: U was erbij, hè? Dat heb ik dat gezegd, hè?
3: De Kawakibi geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat de advocaat zo lang sprak vandaag, gaat het proces later deze maand voort. De G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd. De bedoeling is om de prijzen, onder meer aan de pomp, te doen dalen. Vanmorgen dreigde president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als ze hier niks uit de reserves zouden halen. Zowat de helft van de Europese invoer komt uit de VS. En ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK wielrennen in Slovenië. Niels Driessen werd daar derde in de wegrit bij de belofte. Hij pakt dus brons.
10: Met de benen die ik vandaag had, dat goud moeilijk te halen was. Ik voelde me niet echt super. Ik denk misschien dat de vermoeidheid er toch wel aan het inkruipen is. Met de jetlag van Canada en zo, dat er misschien ook wel iets mee te maken heeft. Maar ja, ik ben op zich wel tevreden. Ik had misschien op nog iets meer gehoopt, maar ik denk met de omstandigheden was dit wel het hoogst haalbare.
3: Het goud ging naar een Spanjaard, het zilver naar een Pool. Vanavond en vannacht vrij helder weer, minima rond 10 graden. Dit weekend is het vrij zonnig, soms wat wolken, maxima rond 20 graden. En dat is ook begin volgende week zo.
11: Ja, we zijn nog niet thuis, Nico. Het was gisteren al een zware avondspits en vanavond niet minder hoor. Gisteren was het vooral er naar en rond Antwerpen, nu is het een beetje in alle richtingen. Naar Gent staat de langste file. Op de E17 tussen Lokeren en Gentbrugge nog altijd meer dan een uur aanschuiven. 1 uur en 2 minuutjes. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar is een ongeval gebeurd. Ik had het voorspeld dat dat ging toenemen. Dat is nu ook al meer dan een uur en 2 minuten ook. Richting Nederland op de E314, ik zei het, in alle richtingen. Tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum, daar is ook een ongeval gebeurt in Lummen en 52 minuten aanschuiven. Dat is daar ongebruikelijk, dus rijd er niet vol in. Richting Antwerpen op de A12 tussen Viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 23 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost 23 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 16 minuten. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst nog een kwartier voor een ongeval, maar dat is al afgenomen tegenover daarnet. Op de Brusselse buitenring tussen Vilvoorde Koningsloo en Jette 22 minuten. En op de ring rond Gent richting Merelbeke tussen Oostakker en de Merelbeekse Ring, 16 minuten.
12: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
13: And so it begins. And now...

0: wat een schijf. Hè. We hadden het net over grijzende poezen. Alhoewel, deze grijzende vos, die mag er ook nog altijd zijn. Sting is vandaag, ja, mag ik het zeggen of niet? Als je je niet oud wil voelen, steek dan even je oren dicht. Terzij je aan het rijden bent, dan handen aan het stuur. Sting is vandaag 75 geworden. Proficiat, Sting.
1: De 15 seconden quiz.
0: Ik weet dat hij luistert. We spelen de 15 seconden quiz met uit heel veel kandidaten geselecteerd Joris uit Isegem. Joris, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond, dag Tom.
0: Joris, jij hebt al gewerkt vandaag en jij gaat nog eens werken zometeen. Hoe komt dat?
2: Inderdaad, ik werk in de horeca, ik werk in een restaurant.
0: Ah ja, de middagservice en dan de avondservice.
2: Inderdaad, dat klopt.
0: Ah, wil dat zeggen dat jij ook altijd lekker eten krijgt dan, voor of na de service?
2: Ik maak hem niet zo lekker.
0: Ah ja, jij moet dat zelf maken.
2: Ja, inderdaad.
0: Dat is dan wel de consequentie. Dat wil ook zeggen dat, ja, dat al mijn gezever hierover, woehoe, het weekend begint, dat gaat niet over jou, neem ik aan, Joris.
2: Nee, nog niet. Maandag en dinsdag, het weekend.
0: Ah, maar dan is er ook sfeer op de radio. We zijn altijd in weekendmodus. Hoe ziet het gezin eruit, Joris?
2: Ik heb een lief vrouwtje en een zoon van bijna 19.
0: Oeh ja, zo'n grote zoon, dat eet ook al een keer. Jij kookt graag lekker, dus jullie kunnen wel wat budget gebruiken. 350 euro uit te geven in Den Aldi, dat kan van jou worden. Dat zou een schoon begin van het weekend zijn, hè, Joris?
2: Ja, inderdaad.
0: Aan dit weekend dat geen weekend is. Je werkweek.
2: Ja, bijna weekend.
0: Oh, ik ben helemaal zenuwachtig, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Oké, Joris. We gaan ervoor quizzen. Je kent het principe ondertussen. Hè. Het is heel simpel. Je hebt 15 seconden, er zijn 5 vragen. Het is al zoveel voor jou gelukt. Dus waarom zou het jou niet lukken, Joris?
2: Oké.
0: We gaan ervoor. Concentratie.
2: Ja.
0: Hier komt. Kom op, hè. Je eerste vraag. Blauw en geel maken samen... Blauw en geel maken samen... Nee, blauw en geel maken samen... Blauw en geel. Groen, ja. Trump is de president van...
2: Amerika.
0: Welk geluid maakt een hond?
2: Blaffen.
0: Ja, dat was allemaal juist. Dat was allemaal juist. Maar blauw en geel, ja, dat is... Dat
2: ja,
0: is
2: inderdaad.
0: Oh, groen. Oh, Joris.
2: Ja.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ben je nerveus?
0: Ja, tuurlijk. Ja, ik ook.
2: Ja. Ja.
0: Oh, Joris, het was je zo gegund geweest, kameraad.
2: Mm. Oké, ik kan het er niet.
0: Maar ja, we hebben eens bijgepraat op de radio, dat is ook gezellig. Hè?
2: Voilà, is dat.
0: Nog goed werken, doe de groeten aan alle collega's en alle klanten. Maak heel lekker eten, verwend de mensen maar eens goed, het zal nodig zijn.
2: Oké, zal ik doen.
0: En dat wil zeggen dat wij, nu even helemaal niks, dat wij 3 weken lang 350 euro plus 50, dat is 400 euro, in de kluis gaan moeten steken. Zorgen dat iedereen er met zijn fikken afblijft hierbij zo. En dat we dus na de top 2000 over 3 weken verder spelen voor 400 euro. Dat is een mooi bedrag, hè. Zet het in je agenda. 3 weken en dan de maandag. Hupla. Dit is

0: tot aan de kaching. Ah, het is bijna 20 minuten over 6.
1: Vlaamse Vrijdag.
0: 400 euro moeten wij dus opsparen voor de 15 seconden quiz over een week of drie. Vanaf maandag 9 uur beginnen we aan de top 2000. Als je nog niet gestemd hebt, nu doen. Het is echt nog niet te laat. Maar het moet wel gebeuren. Tot zondagavond 8 uur kan je stemmen. Volgende week ook zeker luisteren naar de top 2000. Je kan er tickets aan overhouden voor onze top 2000 afterparty. Dat is een soort afterwork party die we op de laatste dag gaan houden in Kortrijk. Lees er alles over op joe.be. En als je nu al eens wil laten gaan, zo qua zelf plaatjes kiezen, en wel dat kan, het is vrijdag, dan doen we Vlaamse Vrijdag hier in de avondspits bij Joe. Een plaat van Vlaamse bodem. In eender welke taal mag dat zijn. We gaan ook niet moeilijk doen over Belle Perez met Enamorada bijvoorbeeld. Dat is ook Vlaams. Maar eigen platen eerst. Als het maar binnen de landsgrenzen gemaakt is, dan draai ik het zo meteen met plezier. Zwier het in de Joe-app als je daar dan toch bent om te stemmen voor de top 2000.
1: De top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Lieve mensen van de wereld, ik ben Alex Agnew en mijn ultieme nummer 1 voor de top 2000 van Joe is How Soon Is Now van The Smiths. En waarom? Omdat ik jong en depressief was en dat doet mij denken aan mijn jonge depressiviteit. En wie vindt dat

0: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag. Dit is Joe. Hoe mag die steek gebakken zijn?
1: Gebak, bleu, dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
0: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
1: Bleu.
2: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, graag iets Japandi.
4: Ibiza.
5: Ruim.
4: Ja, maar niet te groot, hè.
3: Kleurrijk.
4: Ja, met veel beige.
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
7: De Misty Dutchess van Connections.
8: Allee, de US of A.
9: Ja.
8: De moeite zeker.
9: Dat is echt crazy.
8: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
9: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
8: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
9: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
8: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
9: Nee, gemist.
8: Oeh, zijn jij zeker dat je niet van land zit gemist?
0: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
10: Vrijheid heeft een adres. Mobicar, Caravan en Motorhome Expo. 8 tot 11 oktober Brussel Expo. Koop je tickets op mobicar.be.
11: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we klinken op het wijnfestival. Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de thee. En de thee?
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de thee?
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
15: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
16: en Brico Planet
15: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
16: 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
17: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
18: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
19: Van plastic, metaal of drankkarton?
18: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
20: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
21: Xina.
20: Info in je winkel of op xina.be.

0: achtergrond. Weather Girls, It's Raining Men uit 1983.
1: Vlaamse Vrijdag.
0: Toen het vooral mooie baby's regende, want toen ben ik geboren. Vlaamse Vrijdag, ja, populairste antwoord op welke Vlaamse plaat wil je vandaag horen is Antwerpen of Oom en een blauwe geschelpte van de Strangers. Maar dat heb ik daar net al gedaan. Dus om toch, ja, het was een eerbetoon aan de Strangers. De laatste originele Stranger is vandaag heen gegaan. Maar dus voor de zekerheid, dat is al gecoverd. Misschien straks bij Kenneth nog meer eerbetonen. Maar wij gaan voor het keuzeplaatje van, dit is zo mooi, Heidi. Die wilde graag deze classic nog eens horen, die het elk jaar supergoed doet. In de top 2000, vorig jaar nog op 142, een van de hoogst genoteerde Belgen. Dat is ook een grote 10 om te zien, hit. Magie. Philippe Robrecht.

0: Een machtige schijf uit 1992. Philippe Robrecht, magie Philippe Robrecht. Die de 10 om te zien roem toen wel gehad had en een paar jaar op de Ierse hei gaan wonen is. Nikita had hem ook aangevraagd, is er heel blij mee, stuurt veel hartjes. En Reinoud stuurt, oh, onze openingsdans. Geen enkele van de getuigen kon dat nummer. Ja, gelukkig, hopelijk jullie zelf wel. Als je trouwens van dit soort muziek houdt, echt zo die retro 90s vibe van 10 om te zien, dan moet je naar ons feestje komen, hè, in de AFAS-dome. Die staat nog altijd te Antwerpen. Dan doen wij een feestje met, wat is het, 18? Ik ga het opzoeken. 13... Oh, allez, Nico, wanneer is het nu weer?
1: Ik moet ook eens kijken.
0: 13 november, denk ik, ja. Staat in mijn agenda. Hier, ik heb het. 13 november. En het wordt echt heel, heel, heel plezant, want er komen heel veel van die acts van toen terug optreden. Er zijn nog tickets via joe.be. Nico, ruim 6:30, wat gebeurt er?
2: Wel, goedavond. Gemengde gevoelens nu het assiseproces tegen Chris van Averbeke erop zit. Hij kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar beseft dat dat de kinderen niet terugbrengt. En van Averbeke, die kan leven met de uitspraak, hij kan wel nog in cassatieberoep gaan. Ex-politica Siam El-Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El-Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze geeft toe dat er fouten zijn gemaakt. Maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. En de G7-landen gaan de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten ruwe olie en diesel uit de reserves vrijgeven, heeft de Franse president Macron aangekondigd. De bedoeling is om de prijzen te doen dalen. Vanmorgen dreigde president Trump ermee om geen Amerikaanse olie meer naar Europa te sturen als er hier niks uit die reserves gehaald zou worden. Vanavond en vannacht vrij helder weer.

0: minima rond 10 graden. Dit weekend wordt vrij zonnig, soms wat wolken en maxima rond 20 graden.
1: Het is echt een topdag, maar echt een topdag voor mensen die van files houden. Niet normaal hoe blij die vandaag zijn. Richting de grens met Nederland staat op de E314 tussen Bekkenvoort en Lummen Centrum door een ongeval al heel de avond een lange file. 59 minuten is daar nu nog steeds van over, zo wou ik het zeggen. Dus nog een uurtje tot aan Lummen als je op de E314 staat. Richting Gent tussen de Groot-Bijgaarde en Ternat op de E40 is ook een ongeval gebeurd in Ternat. 46 minuten aanschuiven. Op de E17 van Lokeren naar Gentbrugge 16 minuten. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem ondertussen toch ook al een dikke drie kwartier. Dat staat er ook al eventjes. Hè. Richting Antwerpen op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid een half uur. Op de E19 naar Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rums, daar is een ongeval gebeurd, 27 minuten. En op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. Naar Brussel nog eentje op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde 21 minuten aanschuiven. Op andere plekken niet meer dan een kwartier. Wees lief voor elkaar. Ik hoop dat jullie weekend snel mag beginnen.

0: ooit uitgeroepen tot de sexiest man alive. En dat is hij eigenlijk nog altijd. Pharrell Williams met Happy.
1: Hier is een kameraad, dat is voor u.
2: Je weekend start hier. Bij Tom de Kok.
0: Ah, het zal nog niet zijn, zeker. Zometeen nog heel veel fijne muziek. Kenneth komt eraan, die gaat nog de hele avond met je door. Je moet bij Joe zijn om het weekend goed in te zetten. De beste playlist van heel Vlaanderen, daar staan we voor, daar gaan we voor. Maar ik wil je ook nog heel even iets voorleggen. Dat Niels de Stadsbader online vandaag overal zegt, is eigenlijk een klein stukje uit de tafel van Gert van eerder deze week. Het gaat over zijn ex-vriendin. Hij heeft daar een liedje over geschreven. Zijn nieuwe nummer, Onderweg. Geen nood, we gaan er niet naar luisteren. Nu even niet, als je het echt wil horen, mag je het altijd aanvragen. Maar daar gaat het niet over. Dit gaat erover dat het een eerbetoon is aan zijn ex Nele. En zelfs de nieuwe vriendin van Niels en zijn ex, dat zijn blijkbaar beste maatjes.
3: Ze hebben zoveel respect voor elkaar. Zij zijn ook echt ondertussen vriendinnen geworden.
0: Ja, ongelooflijk.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Dus ik dacht, ik gooi dat even in de groep, want we hebben daar hier op de redactie een heel discussie over gehad van ja, kan dat eigenlijk? Stel je je ex voor aan je nieuwe lief, of omgekeerd, stel je je nieuwe lief voor aan je ex, van ja, dit is dan de nieuwe. En komen die dan goed overeen met elkaar? Heb jij nog contact met je ex en welke rol speelt die in jouw leven? Ik ben bijvoorbeeld heel goed bevriend met een van de exen van mijn man. Dat was zo'n jeugdliefde van hem en dat is nu nog altijd een van onze beste vrienden. Maar ja, kijk, hoe zit dat bij jou? Dus we gooien het in de groep. Je moet vanaf nu 11 minuten eerlijk zijn. Dat wil zeggen, tot 18:51 mag je niet meer liegen en je moet antwoorden in de Joe-app. Heb je nog contact met je ex? En heeft je ex contact met je nieuwe liefde? En hoe is dat contact dan? Is dat samen op de bank Netflixen en nagels lakken? Of is dat toch eerder nagels scherpen en dan uitkrabben? Laat het mij weten.
4: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
5: En nu zondag is mijn gast Anne Lemmes. Ik zou toch minstens 1 keer per week gewoon even zo'n uurtje willen hebben voor mezelf dat ik een boek kan lezen. Dat is zo'n geluksmoment voor mij. Gewoon even verstand op nul. Ja, lezen en stilte.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Anne Lemmes.
4: Zondag vanaf 10:00 bij Joe.
6: Elke wonuitbreiding begint met een goed idee. Tijdens Open Bedrijvendag laat Verandas van der Bouwen ideeën zien hoe dat idee werkelijkheid wordt. Volg een inspirerende rondleiding. Neem een kijkje achter de schermen. Ontdek echt vakmanschap bij Van der Bouwheden en geniet van een gezellige ontvangst. U bent welkom op Open Bedrijvendag bij Verandas van der Bouwheden op zondag 4 oktober. Vanderbouwheden.be.
7: Yo, ik ben Adil El Erbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Panzers for Life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
10: Natuurlijk, Danne.
11: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
14: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
15: Bell & Bo.
16: Een voorraad kattenbakvulling inslaan. Er los over? Niet bij je Tom & Co. dierenspeciaalzaak. Nog tot 11 oktober krijg je 50% korting op de tweede identieke zak kattenbakvulling. Tom & Co. Voor onze familie is niks te veel. Voorwaarden op tomenco.com.
17: GIX merkt je op.
18: Mode voor haar.
17: Voor hem.
19: En voor ons.
17: Bij GIX vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
8: Bij Gix!
17: Gix, mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
8: Dat is gix.be, want...
17: Gix merkt je op.
10: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27.

0: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
1: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
3: Iedereen gelukkig.
2: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

0: Mama Madonna, Hang Up. We moeten het hebben over... Daar zit hij de rest van de avond mee. Het is graag gedaan. Niels de Stadsbader, zijn ex blijkt heel goed overeen te komen. Dat heeft hij in de tafel van Gert gezegd eerder deze week. Met zijn huidige vriendin zijn zelfs gewoon heel goede vriendinnen. Hoe zit dat bij jou? Heb je nog contact met je ex? En heeft je contact... heeft je ex contact met je nieuwe lief? En hoe verhouden jullie zich dan tot elkaar? Is dat ménage à trois of vooral blijf dat mijn buurt?
1: 11 minuten eerlijk.
0: Wow, heel mooie straffe reacties binnengekomen. Charlotte is heel duidelijk, die stuurt... Nee, nooit en nooit meer. Sandra ook, zeker geen contact meer met mijn ex. Blij dat ik hem niet meer hoef te zien na een agressieve relatie. Ja, bij uit de buurt blijven. Sandra, je verdient beter. Dan is er Anne...
2: Ja, bij ons lukt dat dus ook heel goed. Mijn ex-man, die is bijna 20 jaar geleden... heeft hij voor een man gekozen, zal ik maar zeggen. Ik heb sinds 15 jaar een relatie met een nieuwe partner. En onderling is er inderdaad heel veel respect en ook vriendschap ontstaan. Dus geregeld zijn dat barbecues en feestjes waarop zowel mijn huidige partner als mijn ex-man aanwezig zijn. Voor de kinderen was dat alleen maar heel positief. Die hoefden geen kant te kiezen en die voelden zich op beide plekjes heel oké. Daag.
0: Voilà, mooi verhaal. Dankjewel, Anne, om dat te delen. Tony stuurt... Mijn ex was mijn getuige 3 jaar geleden op mijn huwelijk. Dat kan dus ook. Evelien zegt... Ik had nog contact met mijn ex. Die kende zelfs mijn nieuwe vriendin. We kwamen er heel goed mee overeen. Tot die ex een nieuwe vriendin kreeg. En dan mocht het plots niet meer. Ja, het moet dan natuurlijk in alle richtingen wel werken. Ja, en heel veel van die straight men gone gay... verhalen die hier binnenkomen, wat eigenlijk in de meeste gevallen goed afloopt. Ik heb ook zo'n verhaal trouwens in mijn eigen familie. Ingrid zegt hier, ik heb nog een goed contact met mijn ex-man. Die heeft nu een vriend. We gaan zelfs nog samen op vakantie in november naar Rome voor onze dochter, haar 30e verjaardag. En Rudy zegt, ben bijna 20 jaar getrouwd geweest met een vrouw. Na 15 jaar huwelijk geout als gay. Wat door haar en de kinderen aanvaard werd. Ruim 2 jaar geleden heb ik mijn huidige vriend leren kennen. En hij is door mijn ex en mijn kinderen aanvaard als iemand van de familie. Schoon. Maar het schoonste verhaal kwam toch van Petra. Petra, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Petra, jij hebt een heel bijzondere band met je ex, hè? Vertel.
3: Ja, kijk. Mijn ex die heeft een aangeboren genetische hartaandoening. Mm-hmm. Heel laat ontdekt. En zijn hart was eigenlijk al helemaal kapot. En moest hoogdringend een harttransplant krijgen... Hij heeft dat kantje boord gekregen. We hebben 4 keer afscheid moeten nemen door verschillende complicaties. En op een bepaald moment, na 9 maanden, mocht hij terug naar huis. Maar ja, alleen, dat ging niet gaan. Hij woog nog 40 kilo. Amai. Had heel veel medicatie nodig. Een groot zorgtraject. Ik zelf ben ook eerder dan lospatiënten. Dus ja, ik moet ook rustactiviteit heel goed bewaken. En ik heb toch gekozen om 2 jaar bij hem opnieuw in te wonen. Om 24 op 24 voor hem te zorgen. En dat voornamelijk ook voor de kinderen. Want zij waren toen op dat moment 6, 17 en 20. En een jong leven moest daar niet onder doorgaan. Trouwens, het is een erfelijke aandoening. Ze hebben het ook geërfd. Ze hebben ook mijn aandoening geërfd. En op die manier hadden ze al genoeg aan hun hoofd.
0: Ja, en je hebt die zorg dan op je genomen voor je ex 2 jaar lang daarvoor zorgt.
3: Tot juni dit jaar dat ik zelf 3 zware ingrepen gehad heb.
0: Ja, maar wat? Jij geeft, Petra, ik hoop dat je ook af en toe terugkrijgt. Dat wens ik je van harte toe.
3: Ik krijg heel veel terug.
0: Ah, kijk, voilà. En van de kinderen hopelijk ook. Ik wens jullie allemaal het allerbeste. Merci om dat met ons te delen, Petra. Het leven kan schoon zijn als we gewoon voor elkaar zorgen. Hè.
3: Lief zijn, vriendelijk zijn en altijd weten, morgen kan het gedaan zijn en zien we elkaar niet meer.
0: Ah, wel, ik ga niet te veel meer zeggen, Petra. Je hebt eigenlijk deze week in de avondspits perfect afgesloten. Dankjewel, maak er een mooie
3: weekend. Kan jij voor mij nog iets doen?
0: Ah, wat moet ik doen voor jou?
3: Het liedje van Kurt en mij is Spooks the Things I've Seen. Mocht je dat ergens kunnen oprakelen, dan zouden wij heel blij zijn. Je ziet maar, lukt het niet, geen probleem.
0: Ik ga daar even naar moeten zoeken. En als het lukt, dan geef ik het nog door aan Kenneth, want die is onderweg naar de studio. Petra.
3: Spooks the Things I've Seen.
0: Fijn weekend. Salut.
3: Dankjewel voor jullie ook. Hè.
0: Bye.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: De Keunink.
9: De slimme kijk op ramen.
10: Slim? Was daar nu slim aan?
9: Ah wel, je moet niet kiezen tussen PVC en aluminium.
10: Huh?
9: Met ramen van de Keunink kiest je slim.
10: Hoe?
9: Soms PVC, soms aluminium, soms allebei samen.
10: Dat is inderdaad slim.
9: Ja, hè?
10: Laat nog eens horen.
8: De Keunink.
9: De slimme kijk op ramen.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
12: Pearl.
11: Voorwaarden op pearl.be.
13: Hier Pipa de kat.
14: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
13: Hallo, beste katten en honden.
14: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
13: De dierenwinkel met de lage prijzen.
14: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
13: Of tip maxizo.be in en dan keihard miauwen, heel de dag lang.
14: Hij zal het wel doorkrijgen.
13: Tot binnenkort.
15: Nu ook in je Maxizo winkel, Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
16: Goed voor het beestje.
17: Goed voor het baasje.
18: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, vergaderdagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
19: Schud je brein wakker met PuzzleFit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de PuzzleFit-app en train je brein.
8: Wij duiken de vrijdagavond in met Michael Jackson na het nieuws van 7 met Nico Bosteels.
11: Goedenavond. Spoorstaking op 12 oktober, reacties na de veroordeling van Van Averbeke en El Kawakibi gaat voor de vrijspraak. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor, dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze dan staken. En op vrijdag 9 oktober is er al een betoging in Brussel. Gemengde gevoelens na de veroordeling van Chris van Averbeke. Die kreeg levenslang voor de moord op zijn dochters en voor moordpoging op zijn ex. De familie van de slachtoffers reageert opgelucht, maar euforie is er zeker niet. Je hoort advocaat van de mama.
2: De kinderen komen er niet meer terug, Ona en Maud. Die zijn onherroepelijk weg, maar het resultaat stemt haar tevreden. Maar zij blijft zeggen, ja, ik ben levenslang gestraft.
11: Ook van Averbeke kan leven met die uitspraak, zegt toch zijn advocaat.
6: Chris van Averbeke berust daar volledig. Hij weet zeer goed dat wat hij gedaan heeft, dat dat onvergeeflijk is, dat dat onbegrijpelijk is. Dus in die zin, ja, dat een levenslang in de lijn der verwachtingen lag.
11: Chris van Averbeke kan wel nog in cassatieberoep gaan. En ex-politica Siam El Kawakibi vraagt de vrijspraak. Dat heeft haar advocaat gezegd voor de rechter in Antwerpen. En als ze toch schuldig zou zijn, vragen ze om haar geen straf te geven. Omdat na ruim 5 jaar de redelijke termijn volgens hem overschreden is. El Kawakibi wordt verdacht van fraude met subsidies. Ze reageert achteraf kort, net als haar advocaat.
3: Ik wil nog geen commentaar geven. Het is nog niet gedaan. We gaan echt wachten uit respect voor de rechtbank tot alles en iedereen heeft gesproken. Dank u wel.
13: De debatten zouden vandaag gesloten worden, maar dat is niet het geval. Dus we gaan voort.
3: We hebben u duidelijk horen zeggen, ik vraag een vrijspraak.
13: U was erbij, hè? Dat heb ik dat gezegd, hè?
11: Kawakibi geeft toe dat er fouten zijn gemaakt, maar zegt erbij dat die nooit bewust waren. Omdat haar advocaat zo lang sprak vandaag, gaat het proces later deze maand voort. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend wordt vrij zonnig, soms wat wolken en maxima rond 20 graden.
8: Het is al een hele tijd druk onderweg en dat is nog altijd zo. Daarom geef ik je de files van een kwartier of langer. Het zijn er 7. Richting Gent op de E40 is er een ongeval gebeurd. Tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat verlies je 50 minuten op dit moment. Richting Antwerpen dan aanschuiven op de E314 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost een half uur. En op de E19 richting Antwerpen aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar komen 25 minuten bij. Net als op de Brusselse Buitering. Ook 25 minuten erbij tussen Grimbergen en Zellik. Richting Brussel dan tijdverlies op de E40. 23 minuten tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. En richting Nederland op de E314 verlies je 20 minuten. Dat komt door een defect voertuig tussen Bekkenvoort en Lumme Centrum. De Antwerpse ring tenslotte richting Nederland. Daar moet je aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En die vertraging duurt 18 minuten. Ik zeg het, het is nog een pak drukker. Maar als je toch nog in een andere vertraging staat, duurt die minder lang dan een kwartier.
7: Nog 3 dagen. En dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
12: Dit is Joe.
7: Met Kenneth Stevens.

Wannabe Starting Something, de King of Pop, om de vrijdagavond mee af te trappen. Een van onze vier blikvangers in Kortrijk trouwens, Michael Jackson. En dat heeft alles te maken met de top 2000 die maandag begint. Als je niet weet waarover ik het precies heb, we gaan het er vanavond nog wel over hebben. Over die vier toch wel iconische plekken die je in Kortrijk deze dagen kan bezoeken. Bijvoorbeeld bij een shopweekend, want het gaat goed weer worden, hè. Dan zou je Kortrijk ook wel eens muzikaal kunnen gaan ontdekken dit weekend. Maar goed, dat is voor later vanavond. Wij gooien ons nu op de vrijdagavond en dat doen we met de allerbeste muziek, met happy tunes, met fijne dansplaten en met gewoon heel veel plezier. Zometeen al Delirium en Silence en ook Evelyn Thomas, die is er zometeen bij. En High Energy. Ik heb ook heel veel energie en ik hoop van jou hetzelfde. Straks al voor het spel Hoeveel noten heb jij op je zang? Dat is voor iets over half acht. Dit is Snap.

0: Silence op een vrijdagavond. Zijn we daar fan van? Nee toch, hè? Daarom deze Delirium nog eens bij Joe. Evelyn Thomas die komt eraan met High Energy. Die stond vorig jaar redelijk laag hoor, in de top 2000 op 1974 maar liefst. Je kan dat nog altijd veranderen. Hè. Je kan dat nummer van Evelyn Thomas, die leuke discoplaat, omhoog pushen via joe.be en via je Joe-app. Want je hebt nog 3 dagen om te stemmen op de top 2000. Maandag begint die. En om je ook helemaal filmisch voor te bereiden op de top 2000, doet VTM3 dit weekend iets bijzonder tof. Namelijk een classic hits weekend. Dat begint vanavond, gaat morgen verder en duurt tot en met zondag. En wat gaan ze doen? Ze gaan daar bepaalde songs die vorig jaar in onze top 2000 stonden, ja, uitzenden, maar dan in filmvorm. Vanavond is dat Back to Black van Amy Winehouse. De film dan natuurlijk, maar ook Purple Rain kan je vanavond zien. De film van en met Prince. Morgen is dat Bob Marley, One Love en Rocketman van Elton John. En dan zondag afsluiten in schoonheid met Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Dat is het weekend van VTM 3. Je kan ook alles checken natuurlijk wat de programmering betreft op de site van VTM. Dat is vtm.be.
1: Mannekes, Pompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
2: Ik heb er al direct 2 nodig.
3: Oh, ik heb 20.
2: Ik dacht het wel.
1: En wel, het is het moment.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma.
4: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
4: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
4: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
4: Ja, ja, oh. Ja,
8: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
13: Hallo.
12: Zeg, ga je hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
13: Ja, ik wil autotechniek studeren.
12: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
13: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
12: Ja.
13: En dan krijg ik misschien wat centjes.
12: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
14: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
15: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
17: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
18: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
19: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
18: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
19: Ja.
3: En wat nu?
19: Ik bel direct de makelaar.
18: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit.
5: Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Proximus presenteert.
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
20: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
20: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is loesje.
8: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. It's a
21: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

De disco, of toch de late disco-periode, High Energy en Evelyn Thomas nog eens bij Joe. Christophe uit Schelle die stuurde al, oh, daarmee dat ze zo'n goede films dit weekend gaan uitzenden op VTM3. Al die fijne muziekfilms die geprogrammeerd staan. Christophe heeft ze allemaal klaargezet om op te nemen en achteraf eens rustig te bekijken. Over een klassieker gesproken, dit is er ook nog zo eentje. Duran Duran en The Reflex.

0: over minder dan 5 minuten dan spelen wij samen. Hoeveel noten heb jij op je zang? Hoe minder noten jij op je zang hebt, hoe meer filmtickets je zo meteen kan winnen. Dat is voor over een paar minuten. Eerst nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. En ik begin bij de langste file. Die staat op de Brusselse Buitenring. Tussen Grimbergen en Zellik. Daar moet je er 48 minuten bij tellen. Dat komt daar door een ongeval. Richting Gent dan aanschuiven op de E40. Tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat. Net geen half uur erbij. Richting Antwerpen op de E313 ben je 23 minuten kwijt tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En richting Brussel schuif je aan op de E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarde. 13 minuten extra daar. En de laatste vertraging van meer dan 10 minuten... die staat richting Nederland op de E314... tussen Holsbeek en Aarschot. 11 minuten erbij daar.
1: Kenneth Stevens.
0: De 8 filmtickets die liggen klaar. Eerst nog muziek van Rosella. Everybody's free to feel good.

vorig jaar niet in de top 2000 stond. Ja, echt waar. Rosella en Everybody's Free to Feel Good stond vorig jaar niet in de top 2000. Jij kan daar dit weekend nog verandering in brengen, want je kan via joe.be en via de Joe-app nog altijd je favorieten erin stemmen. En maandag dan begint de lijst. Nu iets helemaal anders. Hoeveel noten heb jij op je zang? In het beste geval ben jij straks 8 filmtickets rijker over een minuutje of 10 ongeveer. Hoe werkt het spel voor moest je het nog niet goed kennen? Ik laat je zo meteen 1 noot horen uit een dansnummer. Een bekend nummer. Het is een echte klassieker die ik vanavond nog ga draaien. Ga ik daar 1 noot van laten horen aan jou om door te sturen wie of wat de uitvoerder is of wat de titel is. 1 van beiden is al genoeg. Stuur jij een juist antwoord en pikt de computer jou eruit, dan mag ik je 8 filmtickets geven. Komt er geen goed antwoord binnen, dan ga ik een paar noten laten horen en dan gaan we voor 4 filmtickets spelen. Het is wel duidelijk zeker. Je hebt er dus enkel je Joe-app voor nodig en 1 berichtje kan je 8 filmtickets opleveren. Concentratie voor die ene noot. Heb je hem gehoord? Ik wel. Maar ja, het is zo kort, hè, één noot. Maar jij bent een krak in het herkennen van muziek die je hier vaker hoort bij Joe. De eerste berichten komen al binnen. Ik heb nog geen beeld of het juiste antwoorden zijn. Maar het is zeker en vast te doen. Stuur maar door tijdens Wang Chung en Dance All Days.

0: Over anderhalve maand is er 10 om te zien Back to the 90s. En dat in de AFAS Dome in Antwerpen. Ik draai zo meteen een van de bands die daar gaat optreden. Volgens mij gewoon de grootste ambiancemakers van die avond.
1: De Top 2000.
2: Top 2000 stemadvies.
3: Ik ben Bart Appeltans, interieurarchitect. En mijn ultieme nummer 1 is Freak Out van Tu Fabiola. Ja, een absolute topschijf uit mijn jeugd. Ik was 15 of 16 toen ze uitkwam. En iedere keer ik ze hoor, ja, word ik instant gelukkig. En heb ik meteen zin om aan het feest te gaan. Dus een geweldig nummer.
2: En wat zijn jouw favorieten voor de top 2000 van Joe? Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
4: Dit is Joe.
5: Nog voor jij kan denken...
6: Ik heb gelijk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
9: klinken op het wijnfestival.
8: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
9: Oh, dan de die. En de die?
8: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: En de die.
8: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Joehoe!
16: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
15: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
16: Amai, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
17: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
18: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
19: Go Yellow!
20: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.

0: toen ik nog op een bevriende radiozender werkte en daar op de Foute Party moest meedansen. Deze mannen ook eens geïmiteerd op een podium op een volle zaal voor 15 à 20.000 man. Het was heerlijk. En op 13 november ga ik ze ontmoeten, want mijn tickets voor 10 om te zien Back to the 90s, die liggen natuurlijk ook al klaar. Good Shape en Take My Love. We gaan naar Tremelo. Dag Arnoud, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Arnoud, jij hebt mij net een bericht gestuurd, want jij wil meedoen aan hoeveel noten heb jij op je zang. Ik hoop dat jij weinig noten op je zang hebt. Is dat zo?
1: Ja, dat valt wel mee. Zo. Soms, wel veel.
0: Soms af en toe een keer meebabbelen. Maar vandaag had je niet veel nodig, want wat heb jij mij doorgestuurd, Arnoud?
1: Ik heb het liedje I'm Your Man van Wham opgestuurd, omdat ik dacht dat het eerste liedje was.
0: Ja, dat is helemaal juist natuurlijk, hè? Ja. En jij bent de winnaar van 8 filmtickets, Arnoud. Dat is fantastisch, toch?
1: Ja, daar ga ik een paar voor meenemen.
0: Ja, je kan 8 keer zelf gaan. Of dat je zegt, ik neem een vriend of een vriendin mee. Dan gaan we 4 keer. Neem de hele familie mee. Dan is het in 1 keer opgesoupeerd. De keuze is reuze.
1: Ja, ik ga sowieso mijn prinses moeten meenemen, sowieso.
0: De prinses? Vertel, wie is de prinses, ja. Arnoud?
1: Dat is wel ondertussen mijn verloofde van 6 september. Dus die gaan we ook blij zijn.
0: Maar jij bent hier een winnaar op alle vlakken.
1: Dat is zeker waar.
0: Dat is fantastisch om te horen, Arnoud. Wat zijn de weekendplannen nog?
1: Niks speciaals. Een beetje boodschappen doen en een beetje rusten vooral.
0: Ja, rusten. Wel, wat je dan ook kan doen dit weekend is nog stemmen op de top 2000. En die is ook top 2000. Of misschien heb je dat al gedaan.
1: Nee, nog niet. Nee, dat moet nog doen.
0: Arnoud, ik moet je onder je voeten geven, vriend. Nee, dat is niet waar. Want je hebt nog vanavond, je hebt nog zaterdag en je hebt nog zondag om te stemmen. Maar nu al een dikke proficiat met die 8 filmtickets. Bye bye, vriend.
1: Doei,
0: fijn weekend.
1: Doei.

Arnoud, die is er nog 8 filmtickets rijker geworden dankzij I'm Your Man van Wham. Ga ik straks tussen 8 en 9 draaien. En dit waren de twee dames die bekend geworden zijn als de backing vocals bij Wham. Pepsi en Shirley en Heartache. We gaan richting het nieuws van 8 uur met La La La La La. Dit is ATC.

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Billy Ocean komt eraan. Eerste nieuws van 8 uur met Nico Bosteels.
4: Goedenavond. Bpost verhoogt zijn tarieven. Staking op het spoor op 12 oktober. En opnieuw geen Romelu Lukaku bij onze duivels. Brieven en pakjes versturen met Bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 naar €1,77. Bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. Er wordt op maandag 12 oktober gestaakt op het spoor, dat meldt de Socialistische Vakbond. De NMBS bereidt wel een alternatieve dienstregeling voor, zoals altijd bij stakingen. 12 oktober wordt een grote actiedag van de vakbond tegen de besparingen van de regering. Ook bij de VRT gaan ze daarom staken. En op vrijdag 9 oktober is er al een betoging in Brussel. Nog nooit hebben zoveel mensen ouderschapsverlof genomen dan in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1.200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren er dat nog meer. Maar toen waren er wel speciale regels, omdat ouders thuis moesten werken en de kinderen niet naar school konden. En de Rode Duivels beginnen over 3 kwartier aan hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. Maxime de Kuiper, Dodi Lukebakio en Hans van Aken staan aan de aftrap. Net als Charles de Ketelaar in de spits en dus geen Romelu Lukaku. Maar die kan later natuurlijk wel invallen. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend wordt vrij zonnig, soms wat wolken en maxima rond 20 graden.
3: 6 files momenteel nog op onze snelwegen. 4 daarvan duren 10 minuten of langer. De langste file staat richting Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot. Daar verlies je 22 minuten. Richting Gent dan. Aanschuiven op de E40 door een ongeval tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. 13 minuten erbij. De Brusselse buitering dan tussen Grimbergen en Jette. 12 minuten extra. En de laatste vertraging staat richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. 10 minuten in de plus.
5: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
6: Dit is Joe.
5: Met Kenneth Stevens.

Dit was de song die vanavond achter de meest happy dansplaat aller tijden ging. Ik zeg, nee. De hoeveel noten heb jij op je zang zat? En Arnoud, die wist het, hè. Wham en I'm Your Man. Volgende vrijdag dan kan je opnieuw meespelen voor 8 filmtickets. Ja, ik was eigenlijk net iets te snel. De meest happy dansplaat aller tijden, dat gaan we weer dit uur doen. Want straks gaan we weer een muzikale battle uitvechten in de app van Joe. Zet ik weer hele toffe dansplaten tegenover elkaar. 2 met een zomerse vibe. En dat mag ook wel, want deze vrijdag 2 oktober... die voelde wel als een heerlijke nazomerdag aan. Dus ik dacht, ik ga er 2 zomerse uitkiezen. Maar vanavond wordt er ook gevoetbald. Onze Duivels die spelen hun 3e wedstrijd in de Nations League. Je hoorde het daar net al bij Nico in het nieuws. Dat doen ze in Luik tegen Turkije. Maar ik dacht, als wij hier nu ook eens België-Turkije gaan beleven, maar dan op de radio. Zometeen met Hadisee en Doom Tech Tech, maar eerst de radio's en I'm Into Fog.

Balassi. Dan is dat ook weer gecounterd. Hoef je vanavond niet meer naar het voetbal te zien. Hè? Straks om 9:15 op VTM, de Nations League, België-Turkije. Maar we hebben België-Turkije net muzikaal bezongen met de radio's en met Hadi C. Dus kan je gewoon gezellig hier bij Joe blijven vanavond. Zometeen ga je je Joe-app nodig hebben voor de meest happy dansplaat aller tijden. Maar eerst een beetje verwarring. Want hoe zat dat nu ook weer met Ready for the World, Oh Sheila en Sheila E. met A Love Bizarre? De ene heeft wel iets te maken met Prince, de andere dan weer niet. Je gaat ze allebei horen op een minuutje of 7 tijd. En we beginnen met het nummer dat niks, maar dan ook niks met Prince te maken heeft. Ready for the World.

0: Top 2000 stemadvies.
1: Ik ben Birgit van Mol en voor mij mag Hotel California van de Eagles eens een keertje op 1 staan in de top 2000. Niks mis met Bohemian Rhapsody natuurlijk, het is een heel compleet nummer en zo. Maar Hotel California is voor mij toch ook een beetje tijdloos. En ik heb het ooit live gehoord toen ik voor het werk op het huwelijk was van prins Albert en prinses Charlène van Monaco. Het was een versie die 7 minuten of zo geduurd heeft en dat was gewoon fantastisch. Dus ik heb er wel wat mee en voor mij mag dit op 1 staan.

0: favorieten voor de top 2000 van Joe. Stem ze in de lijst op joe.be of in de app. En luister vanaf maandag.
1: Kijk, als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Beemsterkaas. Lekker, echt lekker.

zei toch dat er verwarring ging ontstaan. Christophe die stuurt via de Joe-app. En ik altijd denken dat die Ready for the World ook iets met Prince te maken had. Of toch mij aan een Prince-nummer doet denken. Ja. Dit was dan wel een connectie met Prince natuurlijk. Hè. Sheila E. en Love Bizarre. Gooi je Joe-app maar open, want ik heb je hulp nodig. We gaan weer een ronde verder in de meest happy dansplaat aller tijden. Dat doen we elke vrijdagavond. Dan zet ik twee happy dansplaten tegenover elkaar. Om uiteindelijk, veel verder in de tijd, juni 2027, uit te komen bij de meest happy dansplaat van dit radioseizoen. Ik ga twee zwoele, tropische, zomerse dansnummers tegenover elkaar zetten. Maar ze komen wel allebei uit Duitsland.

En dit is de eerste. Samba de Janeiro klinkt als een heerlijke cocktail. Net als een Bellini natuurlijk. Dat is nummer 1. En die staat tegenover de bekendste Duitse DJ die er is. De bekendste Duitse DJ die nog altijd tot op vandaag meedraait. En dat al sinds de 90s. Is natuurlijk DJ Sash en Ecuador. Dat zijn de twee happy dansplaten die nu tegenover elkaar staan in de app van Joe. Gooi ze open en breng je stem uit. Ik geef je, wat zal ik zeggen, een minuutje of 10 ongeveer om te stemmen. Dat is tijd genoeg, maar twijfel niet te lang natuurlijk. Another komt eraan en 54 Ultra en Talk to You. Maar eerst nog deze fijne, ook al uit de 90s. Dit is CC Peniston aan het begin van jouw weekend bij Joe. Dit is Finally.

0: Hilde die zit momenteel met haar telefoon in haar handen thuis in Turnhout. Ze heeft de Joe-app opengegooid en ze is aan het nadenken over de meest happy dansplaat aller tijden. En ze komt tot het besef dat de keuze moeilijk is. Ik begrijp dat heel goed. Het is ook een moeilijke keuze. In ieder geval, één ding is zeker. We gaan zo meteen naar Duitsland. Of met Sash Ecuador. Of we doen dat met een lekkere Bellini in de hand. Samba de Janeiro staat nog een minuutje of vier open in de Joe-app. Drie files op onze snelwegen waar je vijf minuten of net iets meer tijd kwijt bent. Ik begin bij de langste file en dat is helaas een ongeval. Op de E40 richting Gent. Tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Net geen half uur erbij daar. De Brusselse Buitering dan. Aanschuiven tussen Strombeek, Bever en Zelik. 23 minuten extra. En richting Nederland op de E314 ben je tussen Holsbeek en Aarschot nog 17 minuten kwijt.
1: Kenneth Stevens.

Heerlijke classic van Billy Joel en Uptown Girl. De battle in de Joe-app, die heet De Meest Happy Dansplaat Aller Tijden, is voorbij. En de winnaar die heeft het gehaald met 60% van de stemmen. We gaan genieten van Sash.

Als jij dit weekend nog geen plannen hebt gemaakt, dan ga ik jou over een minuutje of 5, 6 ongeveer plannen geven. Het wordt sowieso een shoppingweekend en dat kan, want je loon is net weer op je bankrekening gestort. Maar het wordt niet zomaar een shoppingweekend, het wordt een muzikaal shoppingweekend in Kortrijk. En waarom precies, dat ga ik je zo meteen uitleggen. Na Purple Disco Machine en Beat of Your Heart, die komt eraan na even een momentje van rust met Gérard Lenormand. Dit is Voici les clés.

0: 2024, dat was het doorbraakjaar van deze Duitser, van Purple Disco Machine. En sindsdien staat hij ook met dit nummer in onze top 2000. Beat of Your Heart.
1: De top 2000.
0: Die start komende maandag. Dat wil zeggen dat je nog vanavond, morgen en zondag hebt om je stem uit te brengen. En vanaf maandag is het alleen maar chillen en genieten van jouw 2000 favoriete nummers. Maar er is meer, want tijdens de hele periode van de top 2000, inclusief ook al dit weekend, kan je in Kortrijk gaan genieten. Niet alleen van geweldig shoppen natuurlijk, en het wordt mooi weer, dus dat is sowieso mooi meegenomen, maar van een muzikale Joe Top 2000 wandeling. Een hotspot wandeling. Bijvoorbeeld, je kan de sloopkogel van Miley Cyrus gaan bekijken. Je kan dansen om dat omgekeerde plafond van Lionel Richie. Je kan de iconische lean doen van Michael Jackson. En je kan in de zwart-wit wereld stappen van Aha. En dat kan in Kortrijk. Nu al. En dat nog tot en met het einde van de Top 2000 op 23 oktober. Het is dus eigenlijk een muzikale tour door de stad. Maar je moet geen vast parcours of zo volgen. Hè? Nee, je doet het gewoon op je eigen tempo, op je eigen ritme. Je stippelt je eigen route gewoon uit. En het leuke is, als jij Miley of Lionel of Michael of Aha een bezoekje gaat brengen en je post daarvan een foto op Instagram of op Facebook met de juiste hashtag, die vind je in de Joe-app en op onze site op joe.be, dan maak je ook nog eens kans op één van de 5 luxueuze overnachtingen in een 4-sterrenhotel. Dus ik zou zeggen, strike a pose dit weekend in Kortrijk met die Joe Top 2000 wandeling. Ja, ik kan het niet genoeg zeggen, het wordt een mooi weer. Maak er een fijn dagje Kortrijk van. En wie weet ga jij binnenkort luxueus logeren. Alle informatie op onze site of in je Joe-app.

0: Zometeen gaan we genieten van La Dolce Vita na het nieuws van 9. Nico Bosteels, het is aan jou.
1: Goedenavond. Bpost verhoogt zijn tarieven, nieuwe studentenprotesten in Wallonië en Frankrijk en de Rode Duivels spelen tegen Turkije. Brieven en pakjes versturen met Bpost wordt duurder vanaf volgend jaar. Een gewone postzegel gaat van €1,63 naar €1,77. En bij een priorzegel komt 21 cent bij. En ook de prijs om een pakket te versturen stijgt met gemiddeld 4,5% naar gelang de grootte en het gewicht. Bpost sluit niet uit dat de prijzen volgend jaar nog eens zullen stijgen door de inflatie. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste van hen zijn minderjarig. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal daar al op meer dan 5000. Op vandaag of ook vandaag kwamen jongeren op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. En in de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. In het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's. De scholieren protesteren daar al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. De Rode Duivels spelen op dit moment hun derde groepswedstrijd in de Nations League in Luik tegen Turkije. En als het wat een kwartier in de eerste helft staat het daar al 1-0 voor de Duivels. Een knappe goal van daarnet van Kevin De Bruyne. En Emilio Ferreira is de nieuwe trainer van tweede klasse Patro Eijsde. En volgt daar Stijn Stijnen op, die zelf opstapte omdat de resultaten tegenvallen. Ferreira is 59 en werkte eerder onder meer bij Beveren, Club Brugge en Racing Genk. Vanavond en vannacht vrij helder, minima rond 10 graden. Dit weekend wordt vrij zonnig, soms wat wolken en maxima rond 20 graden.
0: Ondanks dat het al 3:09 is op vrijdagavond, blijft het behoorlijk druk onderweg. Er staan nog 4 files op onze snelwegen. Het zijn er 4 waar je toch wel wat tijd verliest, hoor. Richting Gent op de E40 is een ongeval gebeurd. Tussen Sint-Agatha-Berchem en Ternat verlies je 20 minuten. De Brusselse buitenring dan, tussen Strombeek-Bever en Zellik, daar schuif je een kwartier aan. Richting Nederland op de E314, tussen Holsbeek en Aarschot, 12 minuten erbij. En de laatste, dat is een korte. Richting Brussel op de E314, tussen Genk-Oost en Park Middelen. Limburg, 5 minuten erbij.
2: Nog 3 dagen en dan begint de top 2000 van Joe. De top 2000. Stem nu op jouw favorieten in de Joe-app of op joe.be.
3: Dit is Joe.
2: Met Kenneth Stevens.

is mooi om te horen en te lezen, vooral in de app van Joe, dat heel veel Joe-luisteraars het voetbal België-Turkije aan het combineren zijn met de goede muziek van de vrijdagavond hier. En of die muziek goed is. Casey and the Sunshine Band, zometeen na Sophie Ellis Baxter.

0: Dit zijn zo van die nummers waarvan ik zou denken, deze staan hoog in de top 2000. Maar helaas is niks minder waar.
1: De top 2000.
0: Vorig jaar op 1817, die Give It Up van Casey and the Sunshine Band was een van de drie noteringen. That's the Way I Like It deed het beter op 1301. En I'm Your Boogeyman kwam vorig jaar nieuw binnen op 1906. En daarmee is het gedaan wat Casey and the Sunshine Band betreft. Tenminste toch in de top 2000 van vorig jaar. Geen Please Don't Go bijvoorbeeld, maar ook deze van hen staat er niet in. Get Down Tonight. Ja, inderdaad. Als je deze er wel in wil, dan weet je wat je te doen staat. De top 2000 stemweek die gaat nog door tot overmorgen. Maar dat wil wel zeggen dat je er stilaan een beetje vaart moet inbrengen. En vaart brengen, dat doen wij ook in de vrijdagavond. Nu, met Last Friday Night. Dit is Katy Perry. Last Friday Night.

0: Dit is zo echt een onderwegnummer. Hè? Als je op dit moment Joe aan het luisteren bent in de auto. Dit is zo handjes aan het stuur. En ondertussen een beetje mee viben met Mark Morrison uit de 90s en Return of the Mac.
1: De laatste dans.
0: Het is echt bizar vanavond. Het lijkt alsof we nog maar 2 minuten samen zijn en we gaan al stilaan weer richting de laatste dans. Het is te zeggen, over een half uur is het weer zover. Dan is het 5 voor 10, 4 voor 10. En dan heb ik een gat in de vrijdagavond playlist. Een gat dat door jou opgevuld moet worden. Geen keuze. Moet worden. Maar wel met een toffe, happy, opgewekte, up-tempo song natuurlijk. Die perfect past bij het begin van het weekend en bij de vrijdagavond. Maar welke mag dat zijn? Dat bepaal jij. Stuur artiest en titel nu door via de app van Joe. Maar je hebt tijd, hè. Rond 5 voor 10. Dan ga ik misschien wel jouw favoriet draaien.

daar nog altijd 1-0 met dat doelpunt van De Bruyne. 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of net iets meer kwijt bent. Ik begin bij de langste file. Die staat op de E40 richting Gent tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Daar verlies je 26 minuten nog steeds. Op de Brusselse binnenring is het aanschuiven van Groot-Bijgaarde tot Jette 22 minuten erbij. Richting Nederland op de E314 7 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. En de laatste file duurt 6 minuten en staat op de E314 richting Brussel tussen Genk-Oost en Park Midden-Limburg. Kenneth Stevens.

Ik heb de Joe-app hier in de studio ook heel even opengegooid. En er zijn al toffe suggesties door binnengekomen voor de laatste dans. Claude stuurde deze door Baderijkswacht. Van de Strangers natuurlijk, omdat de laatste originele Stranger, John de Wilde, vandaag op 93-jarige leeftijd is overleden. Gebaseerd natuurlijk op In the Navy van de Village People, maar die andere van Village People, die is ook binnengekomen. En dat is natuurlijk ook een echte vrijdagavondplaat. Hè? De YMCA. Die gooi ik ook in de pot. Ah, dit is ook wel een heel toffe. En een kanshebber om het te worden, hoor. Dirk uit Maldegem, dankjewel om deze door te sturen. Deep Zone. En it's gonna be alright. Wat is jouw suggestie voor de laatste dans? Neem je Joe-app erbij en stuur maar door tijdens Blackbox en Ride on Time.

Backstreet Boys. Oud en nieuw gaan ze vieren. Op hun vaste locatie ondertussen, in Las Vegas, in de Sphere, daar in die grote bol op de strip in Las Vegas, waar alle casino's daar zijn. Daar gaan ze met oud en nieuw en in december en januari vele andere dagen heel veel concerten opnieuw geven. Maar de Backstreet Boys die zijn ook altijd nog super populair in Duitsland en daar zijn ze dan weer op dit moment, vanavond zelfs, aan het optreden in Düsseldorf is dat. We gaan er nog eens een Fleetwood Max'ke doorjagen.

de 90s. Het waren de jaren van de latex en ook van Alana Dante en Take Me For A Ride. En zij zal er ook bij zijn op het podium van de AFAS Dome op 13 november bij 10 om te zien Back to the 90s. En van het ene podium naar dat andere, naar dat van het Songfestival. Rick

Het was in 1978 met Questo Amore dat zij op het podium van het Eurovisie Songfestival stonden. Deze Italianen, Ricchi e Poveri, ze werden toen 12e, maar deze kwam later uit. En Sara, perché te amo? Het is 3:03, het is tijd voor de laatste dans. En dat is nog maar de opwarming, hè? Want zometeen na 10:00 is het tijd voor Joe Party. Onder andere met Shaggy, met de Pointer Sisters en met de Bausa en Magnetic. Een van de fijne zomerhits van dit jaar. En voor de laatste dans gaan we naar Nederland. En dat dankzij Bart uit Antwerpen. Hij wil ook meteen een suggestie doen om een hele fijne dansplaat in de top 2000 te stemmen. En daar kan ik alleen maar grote fan van zijn. Two Brothers on the Fourth Floor and Let Me Be Free.

0: Show Party komt eraan na de update van 10 uur door Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Groen licht voor de septemberverklaring. Studentenprotest in Wallonië en Frankrijk. En de Rode Duivel spelen tegen Turkije. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependaele kan zich dus weer met andere dingen gaan bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Wallonië zijn meer dan 50 mensen opgepakt bij nieuwe studentenprotesten. De meeste van hen zijn minderjarig. Onder meer in Charleroi, Doornik en Luik liep het protest opnieuw uit de hand. Zo werden agenten bekogeld en dreigden jongeren ermee om auto's van leerkrachten in brand te steken. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij het scholierenprotest in Frankrijk zijn vandaag meer dan 1700 mensen opgepakt. Sinds maandag staat het totaal op meer dan 5000. Ook vandaag kwamen jongeren daar op straat en staken ze van alles in brand. In Marseille zelfs een brandweerwagen. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond door een soort bommetje. En in het oosten van Frankrijk sloegen jongeren een agent bewusteloos. De totale schade daar in Frankrijk loopt in de miljoenen euro's. De scholieren protesteren al dagen tegen het personeelstekort en de overvolle klassen. Onze Rode Duivels spelen op dit moment hun derde groepswedstrijd in de Nations League. In Luik is dat tegen Turkije. Na zowat een kwartier in de tweede helft staat het 1-0 nog altijd, die vroege goal van Kevin De Bruyne. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later wat meer wolken bij maxima rond 21 graden. En zondag zon en stapelwolken en rond 20 graden. Show

0: nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Onze Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen met 3-0 tegen Turkije. Kevin De Bruyne scoorde de eerste twee doelpunten. Invaller Romelu Lukaku maakte de derde. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 en Italië heeft 4 punten. De Turken staan laatste zonder punten. De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot en het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
2: Collega's, heeft iedereen gestemd? Dan is dit het einde van de stemming. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
1: Minister-president Diependalen kan zich nu weer focussen op andere dingen, bijvoorbeeld het aanstellen van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Voor het eerst in een jaar tijd zijn weer meer Vlaamse bedrijven van plan om mensen aan te werven. Het gaat om 3 op de 10 bedrijven, blijkt uit een nieuwe rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Een positief signaal, maar toch denken ook heel wat bedrijven eraan om mensen te ontslaan. Annelies Rotiers van SD Works.
3: Een ontslagintentie van 15% blijft ook wel hoog. Die blijft ook wel gelijk als vorig kwartaal. Ja, als we de beide bij elkaar neemt, dan blijft nog wel voorzichtigheid. Nu, een werknemer kan ontslaan worden omdat er inderdaad te weinig werk is. Of neemt zelf ontslag en dan kan die wel vervangen worden. Hè. Dus dat zijn eigenlijk wel de nuances die we ook wel zien in de cijfers.
1: Ook op nationaal niveau zijn er meer bedrijven die willen aanwerven. Bijna 3 op de 10. Vannacht wat hoge wolken, kans op mist en minima rond 10 graden. Morgen eerst zonnig, later meer wolken, maxima rond 21 graden. Zondag zon en stapelwolken en een graad of 20. Joe Party.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort de bondscoach Mark van Bommel.
2: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
1: Maandag volgt de laatste groepsmatch tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst na een tweede keer geel. En nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België tweede met 6 punten. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een bestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon dat nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze afgevoerd naar het ziekenhuis. En tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. Vannacht wat wolken en kans op mist. Het koelt af tot minimaal 10 graden. Morgen start zonnig, nadien komen er wolken opzetten. 21 graden dan. Zondag zon en stapelwolken bij een graad of 20. En dat is ook het weerbeeld voor begin volgende week.